0: is 105. Het is 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling. Burgemeester Jos Wiener heeft een bedrijfspand aan de Hendrik Vigeeweg in de Waardepolder voor 6 maanden gesloten, nadat er illegale gokpraktijken en drugs zijn aangetroffen. De kansspelautoriteit en de politie voerden een controle uit na meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Wiener zegt dat deze sluiting moet voorkomen dat het pand een ontmoetingsplek voor criminele activiteiten blijft en de veiligheid in de omgeving in gevaar brengt. De gemeente Haarlem moet de komende 5 jaar ruim 7,5 miljoen euro extra uitgeven aan laptops, telefoons en andere digitale middelen voor ambtenaren. Een van de oorzaken zijn de strengere beveiligingseisen. Ook moeten apparaten sneller worden vervangen, terwijl de prijzen van computerchips en de groei van AI flink zijn gestegen. Wethouder van Financiën Floor Roduner gaat nog onderzoeken of een deel van die kosten uit andere gemeentelijke potjes kan worden betaald, zodat de gemeenteraad geen extra geld hoeft bij te storten. Vanaf 14 december kun je weer dagelijks met de trein vanaf Haarlem naar Parijs reizen, met stops in onder meer Antwerpen en Gent. De rit duurt door de vele tussenstops bijna 8 uur, maar kaartjes zijn al vanaf €19 te koop. Het bedrijf GoVolta wil vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die goedkoop en makkelijk naar Parijs willen reizen. Ook hoopt GoVolta in de toekomst de reistijd te verkorten en van 1 naar 2 dagelijkse treinen te gaan. Steeds minder Haarlemmers maken gebruik van de voedselbank, terwijl de vraag in de rest van Nederland juist toeneemt. Dit staat in het jaarverslag. De oorzaak hiervan is onduidelijk en de organisatie gaat onderzoeken waarom mensen zich niet aanmelden. Daarom probeert de voedselbank de drempel te verlagen en kunnen mensen zich nu ook rechtstreeks aanmelden. Bestuurslid Anga Veldhuizen van de Voedselbank Haarlem zegt daarover het volgende.
2: We zien eigenlijk al een paar jaar lang dat er een afname is van het aantal klanten. Momenteel zitten we aan de 130 klanten ongeveer, terwijl we dat toch in het verleden veel en vele malen hoger hebben gehad. In de hoogtijd daardoor 400 klanten, dus dat scheelt enorm. Maar we zien nu echt dat het steeds meer bergafwaarts gaat. We werken heel intensief samen met de sociale wijkteams van buurt. Misschien is dat ook alweer een drempel voor mensen. Dus nu hebben we ook nieuw als experiment een aantal maanden dat mensen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij de voedselbank. Dus als ze bellen, kunnen ze een afspraak maken en dan komen ze hier met een van de mensen van de klantenadministratie in gesprek en dan krijgen ze hun spullen. We hebben echt een ruime marge.
1: Vooral werkenden met geldzorgen lijken moeilijk te bereiken.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat bestand zou wel afhankelijk zijn van volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Het gaat om middelen die kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Ruim 5000 deelnemers zijn begonnen aan de Alpe d'Huez. Ze lopen, rennen of fietsen in Frankrijk de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor kankeronderzoek. Vorig jaar werd zo ruim €19 miljoen opgehaald. Het weer, steeds meer regen met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor af en toe zon en maximaal 19 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt wat langzamer op de A7 Den Oever Zaanstad tussen Wochnum en Purmerend. Ongeveer 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
4: Dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
3: Volgens onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
5: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
3: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. En onderweg merk je dat bijvoorbeeld op de A7 Hoorn-Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend. 12 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Benito van Amersfoort.
7: Ja hoor, dit is de Alp 105. Ik zeg de Alp 106. Uitvoering.

Say you wanna taste my wine.

Ja hoor, een frisse start hier op Haarlem 105. We waren even in 1986. De legendarische Haarlemse ondernemer Gillian Lokkers stond toen als 80er nog vol passie in zijn iconische winkel van Zinkelhaan van Oostadestraat. In de plaatszaak destijds was er een grote wielkoetstrack. Jermaine Stewart, ja! We don't have to take our clothes off. Nou, hallo, goeiemorgen zeg. We moeten juist gaan aankleden, toch? Of heb je nog heel even respijt? Het is 6 minuutjes over de klok van 7. Goeiemorgen, zeg. Ben je nou wakker? Wat is er aan de hand? Heb je slecht geslapen? Nee, toch? Maar ik hoop het niet voor je, hoor. Ik heb zometeen het weerbericht voor je. En dat bepaalt dan misschien of je misschien nog even langer blijft liggen. Het is niet zo, dat je zegt van... Pion. Ik ga eruit. Dat kan ik je wel vertellen. Nou, oké, we gaan je weer vermaken hier op Haarlem 105. En dat doe ik tot nu en 10 uur. Ik heb weer hele lekkere plaatjes uitgekozen. En het nieuws, verkeer, weer en meer. Alles wat er speelt hier in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Ik zeg goedemorgen.

dit soort klanken hoort, dan denk je meteen aan Stak, Eken en Waterman. Maar ik ben het vergeten. Het is ook wel zo. Ja, goedemorgen. Ja. Het is voor mij ook vroeg, hè, dus ik ga het misschien nog even voor je uitzoeken. Ik had je het beloofd, hè, dus belofte maakt schuld. Denk erom als je wat belooft vandaag. Dus even kijken, weer in Haarlem en wisselend. En een koele dag met een mix van wolkenperiode met zon en kans op stevige onweersbuien. Dan moet je dus die stormvrije paraplu, die moet je vandaag in de aanslag zien te houden ergens in de buurt. Maximale temperaturen rond de 17 graden en vannacht gaat het afkoelen tot een graad of 14. Dus dat valt uiteindelijk wel mee. Er waait een vrij krachtige tot zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. En aan de kust, de lieve luisteraars in Zandvoort en Bloemendaal, kan het kortstondig ook nog eventjes iets harder waaien. Nou, lekker nieuws over het weer, maar het wordt vanzelf beter. De man die volgend jaar weer naar Nederland gaat komen, ik heb het over Matt Simons. Die staat zaterdag 17 april staat hij in het muziekgebouw in Eindhoven. En dat is natuurlijk leuk, maar ja, we zijn hier helemaal super geïnteresseerd in Haarlem natuurlijk. En dat is zondag 18 april met de Phil in Haarlem. Hier is Matt Simons, zometeen Abel en onderweg, maar eerst even Too Much.

het is een mooi bruggetje, hè? Onderweg vandaag, ja. We zijn vandaag allemaal gefocust op het verhaal daar bij Alpe d'Huez. Laten we vandaag nou eens proberen in de 20-jarige editie van Alpe d'Huez om ook 20 miljoen bij elkaar te krijgen. Jongens, jongens, jongens, jongens. Onderweg Abel, oftewel Joris Rasenberg met zijn bandje. Bestaat inmiddels 25 jaar. Dat is wel even bezig. Hartstikke mooi. We kijken even om je heen. De Koentunnel, die was net afgesloten op de A10, maar die valt er net weer uit. En er was ook nog iets anders aan de hand. Dat valt er ook zojuist uit. Nou, hartstikke mooi. Dan kunnen we ons bezighouden met lokale zaken die er op de weg gebeuren. De Zeeweg N200, die is afgesloten. Dat geldt niet voor nu, hoor. Ik denk erom, dinsdag 9 en woensdag 10 juni wordt die strandweg afgesloten in de richting van Haarlem-Noord. En hou er rekening mee dat die week daarna, op 16 en 17 juni, de weg sluit de andere kant op, dus in Noord-Holland. Voor de rest dus geen problemico's, de problemos op de wegos. En dan kijken we ook natuurlijk nog even naar de treinos. En nee, de treinos zijn allemaal okéos. Nou, dat is goed nieuws, hè? Ja, toch, 18 minuutjes over de klok van 7. Goedemorgen. Hey, leuk dat je luistert naar Vandaag de Dag. Het nieuws, een actualiteitenprogramma van Haarlem 105. Nieuws, verkeer en weer. En natuurlijk, want dat doen we hier op de radio. Lekkere muziek, waarmee je kan bewegen van links naar rechts.

Doen we allemaal wel eens een keertje. Chasing Goats hoorde je en je hoorde Selwyn. En daarvoor hoorde je Shaggy met die hele lekkere Looking Lovely. Daar kijk je even naar links of je kijkt even naar rechts en denkt bij jezelf ja. Nou, hartstikke mooi. Shaggy trouwens, dat komt van zijn nieuwe album af die hij recentelijk heeft uitgebracht. Lottery heeft hij en op nummertje 4 staat dat nummertje Looking Lovely. Hartstikke mooi. Eens even kijken. Ja, ik heb toch nog even wat over dat verkeer wat we hier lokaal de vinger aan de pols moeten houden. Op de Wilhelminastraat, Raamvest en Zeilsingel, wordt sinds afgelopen maandag gegraven. Oftewel, 9 proefsleuven worden daar gegraven voor kabels en leidingen. En dit gebeurt onder archeologische begeleiding, want er kan daar al wat in de grond zitten. En als je je dan afvraagt, wat zit er dan in de grond hier in Haarlem? Nou, dat zouden dus uiteindelijk resten kunnen wezen van de Haarlemse tekstielindustrie wezen. Dus laten we zeggen kleding. Nou ja, dat zou mooi zijn. Of eventueel uiteindelijk funderingen en muurresten vanuit de Haarlemse oude stadsmuur. Nou, daar ben je weer helemaal bij gewerkt, hè. Even kijken nog naar wat er gebeurt op het verkeergebied. Het is weer helemaal geweldig. Er stonden er 2, maar nee, die 2 die zijn er weer uitgevallen. Nou, dat is hartstikke mooi. Aansluitend zometeen aan de Jonas Brothers. Mijn collega Sophie Aling met het nieuws lokaal.

0: blijkt dat ik ook wel weer menselijk ben. Je hoorde Jonas Brothers en Only Human. Ik dacht dat Sophie het nieuws ging lezen, maar nee. Sophie is bezig met een heel mooi kindje ter wereld te zetten. Daarom hebben we Trace Abeling. Trace, goedemorgen.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling. Burgemeester Jos Wiene heeft een bedrijfspand aan de Hendrik Vigeeweg in de Waardepolder voor 6 maanden gesloten, nadat er illegale gokpraktijken en drugs zijn aangetroffen. De kansspelautoriteit en de politie voerden controle uit na meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Wiene zegt dat deze sluiting moet voorkomen dat het pand een ontmoetingsplek voor criminele activiteiten blijft en de veiligheid in de omgeving in gevaar brengt. De kritiek op de grote zwerfkeien in Haarlem neemt toe. Wethouder Robert Berkhout laat ze daarom voorlopig niet plaatsen in de Koninginnenbuurt. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente gebruikt de keien om auto's tegen te houden, maar meerdere partijen vinden ze lelijk en niet passend bij de stad. Haarlem is een bloemenstad, geen keienstad, aldus de Partij voor de Dieren. Er wordt nu gekeken of de huidige stenen paaltjes kunnen blijven staan. Of de keien ook verdwijnen van plekken als de Dreef en de Janstraat is nog niet besloten. De gemeente Haarlem moet de komende 5 jaar ruim 7,5 miljoen euro extra uitgeven aan laptops, telefoons en andere digitale middelen voor ambtenaren. Een van de oorzaken zijn de strengere beveiligingseisen. Ook moeten apparaten sneller worden vervangen, terwijl de prijzen van computerchips en de groei van AI flink zijn gestegen. Wethouder van Financiën Floor Roduner gaat nog onderzoeken of een deel van die kosten uit andere gemeentelijke potjes kan worden betaald, zodat de gemeenteraad geen extra geld hoeft bij te storten. Steeds minder Haarlemmers maken gebruik van de voedselbank, terwijl de vraag in de rest van Nederland juist toeneemt. Dit staat in het jaarverslag. De oorzaak hiervan is onduidelijk en de organisatie gaat onderzoeken waarom mensen zich niet aanmelden. Daarom probeert de voedselbank de drempel te verlagen en kunnen mensen zich nu ook rechtstreeks aanmelden. Bestuurslid Anga Veldhuizen van de Voedselbank Haarlem zegt daarover het volgende.
3: We zien eigenlijk al een paar jaar lang dat er een afname is van het aantal klanten. Momenteel zitten we aan de 130 klanten ongeveer, terwijl we dat toch in het verleden veel en vele malen hoger hebben gehad. In de hoogtijd daardoor 400 klanten, dus dat scheelt enorm. Maar we zien nu echt dat het steeds meer bergafwaarts gaat. We werken heel intensief samen met de sociale wijkteams van buurt. Misschien is dat ook wel weer een drempel voor mensen. Dus nu hebben we ook nieuw als experiment een aantal maanden dat mensen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij de voedselbank. Dus als ze bellen, kunnen ze een afspraak maken. En dan komen ze hier met een van de mensen van de klantenadministratie in gesprek. En dan krijgen ze hun spullen. We hebben echt een ruime marge.
2: Vooral werkenden met geldzorgen lijken moeilijk te bereiken.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. In de afspraken staat dat Hezbollah alle beschietingen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms de dood. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan met name dagelijkse files in de regio. Onder andere op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend. 6 kilometer, 10 minuten. En op de N242 Middenmeer-Alkmaar file tussen Alkmaar en de A9. 4 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
7: Vroeg op. Met vandaag de dag.
8: We can't keep moving.

Hey, dat kan dus ook. Bath Therapy. Ik zou het je niet aanraken. Je hoort een vriend van de show, Alan Clark. En hij heeft aangekondigd een nieuwe intieme theatertour. Date Night te gaan draaien. Eind van dit jaar. En dan gaat hij de Nederlandse theaters bij aandoen. Eens even kijken. Hij gaat naar het oude Luxor in Rotterdam. De Spot Groningen. En ja, hij komt ook naar de Phil in Haarlem. Als jij daar meer van wil weten, moet je even naar de officiële website van Alan Clark. En dan is dat natuurlijk helemaal hartstikke leuk. Hij stond tijdens bevrijdingspop als invalbeurt in Utrecht, Alan Clark. Nou, hartstikke mooi. Ander leuk berichtje. In de hoek van cultuur en festivals. Aanstaande zaterdag slaan het Patronaat en het Slachthuis in Haarlem de handen ineen voor de nieuwste editie van Clico Fest. Verwacht een stevige line-up vol rommel- en garage-punkbands... zoals Deathlands, Chief Chefs en The Etters. Dan denk jij natuurlijk bij jezelf... ja, maar jongens, hoe gaat dat dan? Nou, zal ik je eens laten horen, moet je horen, dat zijn The Etters. Ze zijn dus liefhebber van lauwe halve liters. Nou, ik niet.

hij is pas 21, hè? Ja. Wauw, zeg, hij is een kou, hoorde je. En zijn allernieuwste plaatje hoorde de Dangerous Lover hier op Haarlem. En het gaat hartstikke goed met hem. Absoluut. Ik denk niet trouwens dat hij op de Grote Jaarmarkt staat in de braderie Haarlem-Oost, schat ik in. Ik heb even lopen zoeken naar welke artiesten er komen, maar kan niet zo 1, 2, 3 vinden. Leuk om jou te vertellen is dat aanstaande zaterdag overdag Parkwijk in Haarlem-Oost verandert in één groot bruisend volkfeest. Misschien een klein beetje voorbereiding op die volkfesten die er later nog aan gaan komen. Tussen 10:30 en 4:30 vind je hier de jaarlijkse rommel- en braderiemarkt Haarlem-Oost. Met meer dan 220 kramen, live optredens, eten, drinken, kinderactiviteiten. En dit evenement trekt traditiegetrouw duizenden lokale bezoekers. Er dan nog even een waarschuwing voor dat verhaal is dat het niet op de vertrouwde Prinses Beatrixplein staat vanwege naderende sloop- en bouwwerkzaamheden, maar op de andere omgrenzende lanen, oftewel de Bergalaan, de Alexander Rolaplein, Vinde La Maresstraat en Beppie Nooyestraat en de Basellaan. En ja, voor die kinderen, Clown Ebel komt. Ja. Tussen de klok van 11 en 2 gaat Clown Ebel al die lieve kleine kinderen weer vermaken. Aanstaande zaterdag dus, Grote Jaarmarkt in Haarlem-Oost. Nou, ik zeg gewoon naartoe gaan.

country van Casey and the Sunshine Band. En That's the Way I Like It uit 1975. Ja, dat is even geleden. Ik zal zeggen dat het 51 jaar geleden was. Heftig, hè? Ja. We kijken even naar het verkeer, wat er gebeurt momenteel. Want er ontstaan wat zaken op de A7. Afrit Weidewormen, knooppunt Zaandam. 3 minuten vertraging over 3 kilometer. Het valt mee. De A8 Zaandam, Amsterdam, Zaanstad, Assendelft, Zaanstad, Zuid. 14 minuten vertraging. Daar begint het er serieus probleem op te leveren. Over 8 kilometer. En dan de ring A10, knooppunt Watergaasmeer, knooppunt Koenplein. Amsterdam over Amstel, de Nieuwe Meer, 4 minuten vertraging over 5 kilometer. Nou goed, oké, het valt mee. Nog even leuk kijken naar wat er allemaal gebeurt op het gebied van muziek in de komende tijd. Nou, leuk voor vanavond het Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Het buitenseizoen in het bos is natuurlijk helemaal volledig in volle gang met de grote Nederlandse namen. Bernard van den Bos staat vanavond op de planken. Donderdag 4 en vrijdag 5 juni brengt deze pianist een ode aan de legendarische Queen frontman en zijn theatershow. Bernard van Bos speelt Freddie Mercury. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of er nog kaarten zijn. Nee, dat weet ik niet. Dus, ik ga het uitzoeken voor je. Kom ik zo meteen even op terug. En we gaan een ritje maken in de tijd. Vanuit 1975 naar 2025. We gaan 50 jaar verderop met Shania.

Hoe toepasselijk kan het wezen, hè, vandaag? Die on this hill. Gina Shapiro hoorde hier op Haarlem 105. En ja, dat brengt ons natuurlijk uiteindelijk om het heel bij deze speciale dag. Doneren kan direct via de officiële website. Opgeven is geen optie. Zoek daarom op een speciale fietser of loper uit Haarlem en omstreken, of doe een algemene donatie aan het KWF. Elke euro helpt.

0: Muziek van Lizzo en Bitch en daarvoor het hele mooie plaatje van Raccoon en Ocean. Naar aanleiding van wat we momenteel aan het doen zijn op de Alpe d'Huez. En doe het nou, we gaan er vandaag naartoe. Opgeven is geen optie.nl. Zie ik je aan de andere kant van het nieuws.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
5: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
4: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
6: 6, 5, 4, 3.
7: Ho, ho, ho, ho.
4: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang. In de regio valt het tot nu toe eigenlijk wel mee wat betreft de files dan. Het is wel druk, maar heel veel files die er staan zijn maximaal 5 minuten lang. 1 uitzondering van 20 minuten op de A8 Zaanstad Amsterdam voor Zaanstad Zuid. 7 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, deel 2
9: van Amersfoort.
0: Vandaag de dag en dat is de presentator. Ja, dat ben ik. Goedemorgen.
3: 105.
1: Vroeg op. Met Vandaag de Dag.

dat was Lisa Stansfield met All Around the World. Hier op Haarlem 105, een wereldhit uit het najaar 1989. Het jaar waarin de FC Haarlem aan de Jan Gijsenkade begon aan het allerlaatste seizoen in de Eredivisie. Het is inmiddels 7 minuutjes over de klok van 8. En dat was de eerste van het tweede uur vandaag de dag. Nieuws, verkeer, weer en meer. En ik heb ook de krant bij me, zoals je hoort. Daar staat van alles nog wat in, uiteraard. Het nieuws van het Haarlems Dagblad, donderdag 4 juni. Ik wilde me weer blij voelen. Al dus Lisa van As verwachtte een verdrietig album te maken, maar dat bleek niet het geval. En eigenaar van, nieuwe eigenaar van paviljoen Het Witte Huis aan de Zeeweg in Overveen moet via de krant vernemen dat hij eind deze zomer alweer moet vertrekken. Nou, dat is een heel apart verhaal, heb ik sinds te luisteren of zitten lezen net voor je. En we gaan miljarden investeren in technologie. En dan kijken we natuurlijk met name naar de AI-capaciteiten. Brussel wil dat wij hier in Europa meer zelf dat verhaal gaan oplossen en gaan regelen. Waardoor toch 200 miljard zou moeten worden geïnvesteerd in die technologie. Om dat meer in Europa te doen. Je kent het inmiddels, de datahuizen die zo hier en daar links en rechts ontstaan. Ook een verdrietig bericht op pagina 4. Erben Wernemars is getroffen door een herseninfarct. Het gaat inmiddels weer na omstandigheden prima. Hij is weer thuis na een check-up in het ziekenhuis. En nog wat meer dingen in de krant gaan we zo meteen voor je bekijken. En ook even doornemen. Wat nog even misschien slim is, even kijken naar wat er gebeurt on the road. Purmerend, Zuidknopend, Zaandam. 11 minuten vertraging op die A7. 6 kilometer staat stil daar ook. En de A8, Zaanstad, Amsterdam, Zaanstad, Assen-Delft, Zaanstad, Zuid. Daar staat een flinke, jongens. 30 minuten vertraging over 8 kilometer. Als je erin staat, sterkte.

vraag me dan sterk af of deze dame dit plaatje ook aan had staan in de auto. Ja. De 44-jarige Britney Spears heeft een turbulente periode achter de rug. En recentelijk ook een schikking getroffen voor het rijden onder invloed. Ja. Oeps, I did it again. Britney Spears hier op Haarlem 105. En het is vandaag ook de nationale Hug Your Cat Day. Als je een poes hebt, dan is het vandaag de dag 4 juni. Even kijken, de dag waarop katteneigenaren worden opgeroepen om hun trouwe viervoeter extra te verwennen. Met een flinke knuffel, tenzij de kat daar natuurlijk zin in heeft. Ja, nou, ik kan je als katteigenaar vertellen dat als de kat geen zin heeft... Vergeet het dan maar. Nee, dan wordt het helemaal niks. Dan gaat de kat gewoon vertrekken. En maakt niet uit hoe je er vast hebt of hem vast hebt. Die kat die gaat er vandoor.

0: Afterglow hoorde hier op Haarlem 105. En daarvoor de mannen van Camille. Oftewel Chaumieu. En die zitten in een hele drukke clubtourperiode momenteel. En vanavond, maar daar moet je echt kaartjes voor hebben, want ze zijn uitverkocht, staan ze in Doornroosje, Nijmegen, 4 juni. En het festivalseizoen zal ook nog flink aan de slag gaan. Het najaar van 2026 gaan ze door de Europese steden zelfs heen. Londen, Berlijn, Madrid en Wenen. Je hoorde Chaumieu dus en 24 Hours. Nagelijk hun heerlijke plaat. Wist jij? Ja, wist jij dat 4 juni ook nationale opa en oma dag was? In Nederland is 4 juni een officiële uitgeroepen opa en oma dag sinds 2004. Deze dag is in het leven geroepen om een mooi eerbetoon aan de grootouders te hebben, waarbij we stil gaan staan en een waardevolle en liefdevolle rol in het opgroeien van hun kleinkinderen. Want ja, de opa's en de oma's die zijn natuurlijk uiteindelijk altijd goed voor de oppas. En zullen we eens even een plaatje draaien, jongens, voor opa en oma? Ja! Een heel klein stukje dan. En waar wonen opa en oma dan?
1: Melis en Leentje, dat er waren twee mensen. Heel doodgewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan had Leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

sokken, daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubje zag blauw van de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel, toen kwam er een smerig zo een met een bed. Hij zei jullie mooi.

0: dit is zo niet Haarlem 105. Maar goed, het is opa en oma dag vandaag. Nationale opa en oma dag 4 juni. Officieel uitgeroepen sinds 2004. Vond je het leuk? Vond je het leuk of niet?
1: Nu live op Haarlem 105. 4PLUS Festival.
0: Oké, nou we kijken nog even naar de dingen die gaan komen. En dat is dan niet het komend weekend, maar dat weekend erop. Het 4PLUS Festival. Vrijdag 12 en zaterdag 13 juni. Het festival heeft 7 stages, 50 artiesten en er komen zo globaal 10.000 bezoekers op af. Er zijn een heleboel zaken bezig daar. De arena gericht op house en techno uit Detroit en Chicago. The Beach, de tropische strandstage met hits urban en allerlei andere mooie dingen. De kas, transparante rave hall, speciaal voor hard house. Dan gaan misschien de ramen er wel uit, jongens. De feesttent, de plek voor de 80s en 90s, guilty pleasures. En optreden met Mental Theo. Hey, Mental Theo komt wat leuk. En de nieuwe stages dit jaar zijn er 2 nieuwe Haarlemse concepten. Debuut Radiator Radio, een lokaal muziekplatform. En de Chaos Café De Losse Vlodder. En vrijdag 12 juni 4PLUS. En dus zaterdag 13 juni op datzelfde 4PLUS verhaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling. Burgemeester Jos Wiene heeft een bedrijfspand aan de Hendrik Vigeeweg in de Waardepolder voor 6 maanden gesloten, nadat er illegale gokpraktijken en drugs zijn aangetroffen. De kansspelautoriteit en de politie voerden controle uit na meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Wiene zegt dat deze sluiting moet voorkomen dat het pand een ontmoetingsplek voor criminele activiteiten blijft en de veiligheid in de omgeving in gevaar brengt. Vanaf 14 december kun je weer dagelijks met de trein vanaf Haarlem naar Parijs reizen, met stops in onder meer Antwerpen en Gent. De rit duurt door de vele tussenstops bijna 8 uur, maar kaartjes zijn al vanaf €19 te koop. Het bedrijf GoVolta wil vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die goedkoop en makkelijk naar Parijs willen reizen. Ook hoopt GoVolta in de toekomst de reistijd te verkorten en van 1 naar 2 dagelijkse treinen te gaan. De kritiek op de grote zwerfkeien in Haarlem neemt toe. Wethouder Robert Berkhout laat ze daarom voorlopig niet plaatsen in de Koninginnenbuurt. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente gebruikt de keien om auto's tegen te houden, maar meerdere partijen vinden ze lelijk en niet passend bij de stad. Haarlem is een bloemenstad, geen keienstad, aldus de Partij voor de Dieren. Er wordt nu gekeken of de huidige stenen paaltjes kunnen blijven staan. Of de keien ook verdwijnen van plekken als de Dreef en de Janstraat is nog niet besloten. Steeds minder Haarlemmers maken gebruik van de voedselbank, terwijl de vraag in de rest van Nederland juist toeneemt. Dit staat in het jaarverslag. De oorzaak hiervan is onduidelijk en de organisatie gaat onderzoeken waarom mensen zich niet aanmelden. Daarom probeert de voedselbank de drempel te verlagen en kunnen mensen zich nu ook rechtstreeks aanmelden. Bestuurslid Anga Veldhuizen van de Voedselbank Haarlem zegt daarover het volgende.
2: We zien eigenlijk al een paar jaar lang dat er een afname is van het aantal klanten. Momenteel zitten we aan de 130 klanten ongeveer, terwijl we dat toch in het verleden veel en vele malen hoger hebben gehad. In de hoogtijd hadden we 400 klanten, dus dat scheelt enorm. Maar we zien nu echt dat het steeds meer bergafwaarts gaat. We werken heel intensief samen met de sociale wijkteams van buurt. Misschien is dat ook wel weer een drempel voor mensen. Dus nu hebben we ook nieuw als experiment een aantal maanden dat mensen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij de voedselbank. Dus als ze bellen, kunnen ze een afspraak maken en dan komen ze hier met een van de mensen van de klantenadministratie in gesprek en dan krijgen ze hun spullen. We hebben echt een ruime marge.
1: Vooral werkenden met geldzorgen lijken moeilijk te bereiken.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht. Ze zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het weer, in het hele land buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. In de regio staan vooral veel dagelijkse files. Onder andere op de A8 Zaanstad Amsterdam voor knooppunt Zaandam. 3 kilometer en 20 minuten. Ook op de A7 is het druk vanuit Hoorn voor knooppunt Zaandam. 10 minuten. En dan de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. 9 kilometer langzaam rijden. Je bent 10 minuten later op de plek van bestemming. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Goedemorgen.

muziek van de Noorse Sinti-pop AHA uit 2005. Oftewel zanger Morten Harget, 66 jaar. Hij kreeg het verdrietige nieuws met de diagnose Parkinson nog niet zo lang geleden. En daardoor komen een aantal zaken toch een beetje op losse schroef te staan. Er is een nieuwe cd uitgebracht, het album Analog. Uit 2005 dus opnieuw uitgebracht. Dat is het nieuws omtrent AHA Man. De plaat die je net hoorde met Tachi. Eens even kijken. Ik heb ook nog wat zaken die spelen op lokaal gebied. En dan moet ik even waarschuwen voor de Zeeweg. Oftewel de N200. Daar gaat volgende week dinsdag en woensdag 9 en 10 juni volledig afgesloten worden. Dat geldt voor de strandgangers en in verband met een proef voor een tijdelijke PNR en een strandbus richting Zandvoort is die weg dus volledig afgesloten in de richting van Haarlem-Noord. Hou er rekening mee dat de week daarna, 16 en 17 juni, sluit de weg de andere kant op richting Noord-Hond. Het gaat dus over die strandweg, de N200, oftewel de Zeeweg. Dat betekent altijd, als je daar met de brommer of met de auto naartoe wil, dat je op dinsdag 9 en 10 juni en op 16 en 17 juni niet kan rijden

0: Ja, als je Marley heet van achternaam, dan krijg je Rick heet de gekke. Hè? Stefan Marley en Hills on the N. Dat is nou helemaal zo. Hè? Iets met Marley, dan wordt het Rick te gekke. We kijken nog even naar de krant. Van hedenochtend het Haarlems Dagblad opent met... Ik wilde weer blij voelen. Lisa van As verwachtte een verdrietig album te maken. Maar het bleek niet het geval. Een heel mooi stuk geschreven in het Haarlems Dagblad donderdag 4 juni. En de eigenaar van paviljoen Het Witte Huis... Aan de zeeweg nummer 3 in Overveen was volledig verrast. Hij moest via de krant vernemen dat hij eind deze zomer alweer moet gaan vertrekken als nieuwe eigenaar. Evert Roelofs zit ongetwijfeld met zijn handen in het haar over dit verhaal. Hoe dat nou allemaal weer tot stand gekomen is. En op de voorpagina kopt ook in hele grote chocoladeletters. Miljarden voor technologie. En dan gaat het voornamelijk over de strijd voor het bijbenen van AI in Europa. En de clouddiensten. Mensen stoppen van alles nog wat in de cloud. Om daar al maar veilig mee op stap te zijn. Maar we willen hier in Europa dat we meer onze eigen broek ophouden. Dus dat betekent uiteindelijk dat we 200 miljard gaan investeren in AI-technologie. Oftewel in AI-gigafabrieken, zoals dat in de krant staat beschreven. En dan ook nog een ander leuk berichtje is uit eigen ervaring. Ervaringsdeskundige, kan je zeggen. Eurostar vervoerde nog nooit zoveel reizigers in 2025. Maar de resultaten blijven een beetje achter. Dat betekent dat je binnen een uurtje of drieënhalf, vier in Amsterdam opstapt... en dan in Parijs bent... Of naar Londen toe gaat. En dat gaat gek. Je bent er voor dat je het weet. Met de auto red je het absoluut niet. De Eurostar haalt echt serieuze snelheden. En daardoor zorgt het voor flinke snelheid. Er reden in 2025 ruim 20 miljoen passagiers met de sneltreinen over de Eurostar. 20 miljoen mensen. Nou jongens, dat is lekker.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Muziek van Anastasia.
1: Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: En het heerlijke Not That Kind.

Deze Amerikaanse poppycoon die is momenteel bezig met hashtag NTK26. Oftewel Anastasia met Not That Kind. En zij is ook in Europa bezig. Nederlandse show dinsdag 29 september 2026 brengt Anastasia de tour naar AFAS Live. Dat is hier vlakbij om de hoek. En als je denkt, ik ben toevallig in België. Ik ga veel liever naar het Koninklijk Circus in Brussel. Dan kan dat natuurlijk ook. Maar dan moet je even wachten tot 18 oktober. Ook dan is deze pop-icoon Anastasia in Europa. Om ongetwijfeld ook dit nummertje live te gaan zingen. Anastasia op de antenne van Haarlem 105. We kijken even naar de cabaretzaken. Als we er toch een beetje op de planken staan. Cabaret-tour heb ik het over Heemstede. Cabaret-tour aanstaande zaterdag 6 juni kun je naar Theater De Luifel in Heemstede kennis maken met de absolute toekomst van de Nederlandse cabaret- en kleinkunstwereld. Tijdens deze avond speelden de finalisten en prijswinnaars van het grootste cabaretfestival zoals Kamerette en het Leidse Cabaretfestival hun beste acts achter elkaar. Dat is gewoon lekker. Ja. Dus er is weer een heleboel te doen komend weekend. En niet vergeten, we zijn momenteel bezig met Alpdu 6. Om geld op te halen. Zometeen ga ik nog eens even een toepasselijke plaat draaien als ik het nog net voor elkaar krijg voor de klok van 9 uur.

Maan. Dat was toch wel weer een behoorlijk avontuur, kan je wel stellen. Even kijken, ik vertelde je net dat ik dus ook nog even aandacht wil besteden aan het verhaal Alpe d'Huez. Een plaat die symbool staat voor de rollercoaster van emoties, waar deelnemers en hun families doorheen gaan. Wil je deelnemen? Steun een strijd tegen kanker. Doneren kan direct via de officiële website. Opgeven is geen optie. Zoek een specifieke fietser of loper uit Haarlem en omstreken op. Of doe een algemene donatie van het KWF. Elke euro helpt.

0: 5000 deelnemers gaan er vandaag aan de slag in het 20-jarig jubileum voor de 20ste editie van dit evenement. En de man die er misschien wel voor gaat zorgen dat we uiteindelijk dit keer ook 20 miljoen bij elkaar gaan, Douwe Bob. En die hebben we ook staan.
1: Goedemorgen.

0: zou hij aan het fietsen zijn op dit moment? Ja, het zou zomaar kunnen. Hij heeft het een themanummer geschreven voor Alpe d'Huez. Douwebop doet mee vandaag in dat verhaal daar in Frankrijk. En daarvoor hoorde je nog de rollercoaster van Danny Vera. Het is tijd voor het nieuws. En aan de andere kant van dat nieuws ben ik weer bij je.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
5: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
4: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
4: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is file rijden in de regio op best wel wat plekken. Onder andere de A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 5 kilometer, 10 minuten. De N9 dan, Den Helder-Amstelveen, voor Uitgeest. 10 kilometer en een kwartiertje extra. En tot slot de N247 Hoorn-Amsterdam, tussen Edam en Broek in Waterland. 8 kilometer waar je een kwartier langer over bezig bent. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Benito van Amersfoort.
0: Jawel, deel 3 van Vandaag de Dag. Dit is de Alpe d'Huez uitvoering.

Dat kan, dan draaien we hem helemaal natuurlijk, die plaat van George Michael en Andrew Ritchie. Eens even kijken, een allerlaatste gezamenlijke single, The Age of Heaven uit 1986. Deze plaat vloog de platenzaak uit. In datzelfde jaar veranderde het straatbeeld in de buurgemeente Bloemendaal, waar toen een oud pengebouw aan de Korte Kleverlaan tegen de vlakte ging. De PEN, weet je wel, de Provinciale Energie. Maatschappij. En in de zomer van 86, het jaar waarin Heemstede helaas afscheid moest gaan nemen van een iconische sporthal Groenendaal na een flinke brand. Gelukkig was er in die zomer ook sportief plezier met de grote Haarlem Cup toernooi. En dat gebeurde allemaal in 1986 dus.

een beetje de muziekshow van 1987, toch? Dit soort disco-achtige platen. The Bad Company en de Purple Disco Machine hier op Haarlem 105. Ja, geweldig. Ja, leuk, Benito. Goh, waar heb je dat vandaan? Nou, dat lag hier gewoon op de draaitafel. Het heeft hier rondjes gedraaid en daardoor had jij dat in de luidsprekers. Leuk, hè? Ja. Eens even kijken. We moeten even om ons heen kijken. Nieuws, verkeer, weer en meer. Even het weer dan maar. Oh nee, nee, doe maar eerst het verkeer, Benito. Dat is veel beter. Want er zijn wat zaken aan de hand op het gebied van verkeer. En als we dan even naar de directe omgeving kijken. Dus de N9... oftewel Den Helder Amstelveen, afrit Egmond Akersloot. 3 minuten vertraging over 3 kilometer. En de N246 Westgrafdijk Beverwijk. De aansluiting op de N244 Marken binnen 3 minuten vertraging en ook 2 kilometer. En Monnikendam, de aansluiting op de A10 Hoorn Amsterdam. 10 minuten vertraging over 6 kilometer. En dan de grote wegen, eens even kijken. De A9 staat er natuurlijk bij. Daar is het een en ander aan de hand. En eens even kijken, de A10 knooppunt Koenplein, knooppunt Watergraafsmeer. Ja, natuurlijk. Rond deze tijd is het daar raak. 3 minuten vertraging over 3 kilometer Landsmeer Burgerdam. Ja, tot zover. Ik heb ook nog een leuk berichtje over de Wilhelminastraat Raamvest en Zeilsingel. Maar dat doe ik zo meteen. Ja, dat ga ik zo meteen doen. Moet je maar even. Je blijft gewoon even lekker aan de lijn. Zullen we dat houden?

Schrik je nou op het sturen mee te tikken? Ja, lekker plaatje. Ja, ja. Kalena Sanders en Hailey May met Who We Are. En ik had jou beloofd dat ik je iets ging vertellen over de Wilhelminastraat, Raamvest en Zeilzingel. Ja, dat ga ik dan ook doen. Sinds afgelopen maandag 1 juni tot en met morgen 5 juni 5 uur worden hier 9 proefsleuven gegraven voor kabels en leidingen. Dit gebeurt onder archeologische begeleiding en zorgt voor lokaal nogal wat flinke rijstrookbeperking. Dus in die omgeving. En het is natuurlijk hartstikke leuk. Want als je hier in Haarlem gaat graven, dan kan je dus de middeleeuwse stadsmuur tegenkomen. En funderingen en muurresten. En de raampoorten en het lakenindustrie, daar liggen dus uiteindelijk ook nog resten van de textielindustrie. En ja, dan vraag je je natuurlijk af, ja, hoe kan dat nou? Hè? Want dat komt uit 1600. Nou, dat heeft er alles mee te maken dat het waterpeil hier in Haarlem heel hoog is. En waardoor dat soort zaken die in de grond zitten uitstekend blijven bewaard. Want als je iets heel lang en goed wil bewaren, dan doe je dat lekker onder water.

Zou het woord Satisfier van deze plaat afkomen? Satisfier hoorde Calvin Harris. Sanne vraagt zich dat af en appt naar Haarlem 105, 105, 105, 38, 06, 105, 105, 38. Sanne, ik heb geen flauw idee. Nee, ik heb geen flauw idee. Eens even kijken, in de hoek van cultuur en festival. Het Kliko-fest komt aan 2026. Komende zaterdag slaan Patronaat en het Slachthuis de handen in één voor de nieuwste editie van Kliko-fest. Verwacht een stevige line-up vol rammel- en garage-punk-bands zoals Deathlands, Cliff Chaffs en The Etters. En dan zeg jij natuurlijk, Benito, laat eens even wat horen van The Etters. Nou, dat kan. Oké, dat gaat dus toch over bier. Oké, favoriete drankje, lauwe liters. Het is nou, ja, wel lekker stevig. Ja toch, lekker stevig. Ik zeg er naartoe gaan.

0: Heerlijk, ontspannend. Ja, heerlijk. Met Simons op de antenne van Haarlem 105 en Catch. We gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten van Therese Abeling. Vandaag in het nieuws: bedrijfspand in Waardepolder 6 maanden gesloten wegens schokken. Haarlem in de Bloemstad is geen case, dat. Laptops en smartphones voor ambtenaren in Haarlem kosten echt serieus meer geld. En Haarlem krijgt weer een internationale trein naar Parijs. Ja, dat is hartstikke te gek. Klantenbestand Voedselbank in Haarlem neemt weer af. En het weer, ja, wat... Het weer, ja, het weer.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Burgemeester Jos Wiene heeft een bedrijfspand aan de Hendrik Vigeeweg in de Waardepolder voor 6 maanden gesloten, nadat er illegale gokpraktijken en drugs zijn aangetroffen. De kansspelautoriteit en de politie voerden controle uit na meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Wiene zegt dat deze sluiting moet voorkomen dat het pand een ontmoetingsplek voor criminele activiteiten blijft en de veiligheid in de omgeving in gevaar brengt. De gemeente Haarlem moet de komende 5 jaar ruim 7,5 miljoen euro extra uitgeven aan laptops, telefoons en andere digitale middelen voor ambtenaren. Een van de oorzaken zijn de strengere beveiligingseisen. Ook moeten apparaten sneller worden vervangen, terwijl de prijzen voor computerchips en de groei van AI flink zijn gestegen. Wethouder van Financiën Floor Roduner gaat nog onderzoeken of een deel van die kosten uit andere gemeentelijke potjes kan worden betaald, zodat de gemeenteraad geen extra geld hoeft bij te storten. Vanaf 14 december kun je weer dagelijks met de trein vanaf Haarlem naar Parijs reizen, met stops in onder meer Antwerpen en Gent. De rit duurt door de vele tussenstops bijna 8 uur, maar kaartjes zijn al vanaf €19 te koop. Het bedrijf GoVolta wil vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die goedkoop en makkelijk naar Parijs willen reizen. Ook hoopt GoVolta in de toekomst de reistijd te verkorten en van 1 naar 2 dagelijkse treinen te gaan. Steeds minder Haarlemmers maken gebruik van de voedselbank, terwijl de vraag in de rest van Nederland juist toeneemt. Dit staat in het jaarverslag. De oorzaak hiervan is onduidelijk en de organisatie gaat onderzoeken waarom mensen zich niet aanmelden. Daarom probeert de voedselbank de drempel te verlagen en kunnen mensen zich nu ook rechtstreeks aanmelden. Bestuurslid Anga Veldhuizen van de Voedselbank Haarlem zegt daarover het volgende.
2: We zien eigenlijk al een paar jaar lang dat er een afname is van het aantal klanten. Momenteel zitten we aan de 130 klanten ongeveer, terwijl we dat toch in het verleden veel en vele malen hoger hebben gehad. In de hoogtijd daardoor 400 klanten, dus dat scheelt enorm. Maar we zien nu echt dat het steeds meer bergafwaarts gaat. We werken heel intensief samen met de sociale wijkteams van buurt. Misschien is dat ook wel weer een drempel voor mensen. Dus nu hebben we ook nieuw als experiment een aantal maanden dat mensen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij de voedselbank. Dus als ze bellen, kunnen ze een afspraak maken en dan komen ze hier met een van de mensen van de klantenadministratie in gesprek en dan krijgen ze hun spullen. We hebben echt een ruime marge.
1: Vooral werkenden met geldzorgen lijken moeilijk te bereiken.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht en zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Officieel was dat er al, maar in de praktijk was er weinig van te merken. In de afspraken staat dat Hezbollah alle beschietingen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit Zuid-Libanon. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. Het weer, in het hele land buien, soms met hagel of windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits is langzaam maar zeker richting een einde aan het komen. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht-Amsterdam. Daar nog wel een korte file, maar een stuk korter dan eerst. Voor knooppunt Amstel, 5 minuutjes. Ook de A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer file, 10 minuten nog. En de A9 vanuit Alkmaar tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 8 kilometer waar je 15 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Goedemorgen.

zouden Jan en Paul dat geweten hebben toen ze deze wereldhit maakten. Soul Sisters, dat het vandaag de nationale Hug to Your Cat Day is. Oftewel dat hele kleine viervotige monster wat bij je rondloopt en eigenlijk vaak aanwezig is als je dat niet wil. De nationale knuffel je kattendag vandaag, 4 juni. En The Way to Your Heart Soul Sister, Jan Leijens en Paul Michiels hebben in 2023 definitief de stekker eruit getrokken van Soul Sister. En die grote wereldhit The Way to Your Heart lekker laten gaan voor het is. Paul is inmiddels 77 jaar, dus die denkt bij zichzelf, het is mooi geweest. Even kijken, als we kijken naar cultuur en stadsontwikkelingsnieuws op dit moment, dan wordt er een grootschalige uitbreiding gerealiseerd in De Schuur. Sinds afgelopen maandag 1 juni is de bouw officieel begonnen voor de uitbreiding van De Schuur. Het theater en filmhuis neemt de aangrenzende pand aan de Korte Begijnstraat nummer 12 in gebruik om twee splinternieuwe filmzalen te realiseren. De bouw is nu in volle gang. Leuk is misschien als je interesseert voor de filmindustrie om te kijken naar de documentaire hier op Haarlem 105 over alles wat er gebeurt met bioscopen hier in Haarlem. Want de Haarlemse bioscopen hebben een rijke historie. En dat natuurlijk al in om de grote markt zich afspelen in diverse theaters. Nou, wat hebben we nog meer te melden? Het is 8 minuutjes over de klok van 9:30. En het is ook Nationale Opa en Oma Dag. Maar daar gaan we zo meteen nog even aandacht aan besteden. Ja. Had je niet gedacht, hè? Nee. Het is wat je ervan maakt. En dat gaat deze plaat over. Hier is Talk Talk.

0: lekkere muziek van Talk Talk en Life's What You Make It. Eens even kijken, het laatste nieuws omtrent de Britse iconische band Talk Talk. Is de afgelopen tijd veel in beweging, hoewel de legendarische frontman Mark Hollands in 2019 is overleden. Trekken de overgebleven muzikanten, platenlabels momenteel veel aandacht door hun grote reunieplannen en exclusieve releases. Even kijken, ze organiseren zaterdag 5 september een grootschalig eerbetoon in de O2 Forum Town in Londen onder de naam Spirit of Talk Talk. Dat is het allerlaatste nieuws omtrent het bandje van Talk Talk. Even kijken, ik vertelde je net iets over Nationale Opa en Oma Dag. In Nederland is 4 juni sinds 2004 officieel uitgeroepen tot Nationale Opa en Oma Dag. Ja, je wist het niet, hè? Deze dag is in het leven geroepen als een mooi eerbetoon aan grootouders, waarbij stil wordt gestaan bij hun waardevolle en liefdevolle rol in het opgroeien van hun kleinkinderen. Oftewel, opa en oma, die kunnen altijd wel eventjes een klein beetje oppassen natuurlijk, hè? Ja, toch? Nou, dan moet een plaatje draaien voor opa en oma. En dat is altijd een walsje van links naar rechts. In een woonboot.
1: Meles en Leentje, dat er waren twee mensen. Heel doodgewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan had Leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een boom.

plotseling Nelis. Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water stikt snel en de meubels die dreven. De kans op het

dat was even hartstikke leuk zeggen. Zullen we het iets korter houden vandaag? Ja, mooi. Het is Nationale Opa en Oma Knuffeldag. Het is ook al Nationale Hug Your Cat Day. Of wel knuffel je kat. Dus van de kat naar opa en oma en dan weer terug. Je hebt het nog druk vandaag. Het is 9:45. We zijn bezig met de finale van vandaag de dag. Ik heb nog een leuk berichtje over een grote jaarmarkt. Aanstaande zaterdag 6 juni. Overdag verandert Parkwijk in Haarlem-Oost in één groot bruisend volksfeest. Tussen de klok van 4:50 vindt hier een jaarlijkse rommel en braderie in Haarlem-Oost. Markten en veel meer dan 220 kramen. Live optredens, eten, kinderactiviteiten. Dit trekt evenement traditioneel getrouw duizenden lokale bezoekers. En ik had daar al wat eerder over gezegd. Er komt ook een hele leuke clown voor de kinderen. Maar ik ben even die naam kwijt. Nou, die ga ik voor je opzoeken. Vandaag.

zullen er zo meteen echt aan moeten gaan geloven. Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Ik zal dat nog even uitzoeken voor je. Er zijn diverse optredens de hele dag tussen de klok van 10:30 en Clown Ellebel. Die gaat optreden tussen de klok van 11 en 2 uur op het Kinderplein aan de Beppie Nooistraat. Goocheltrucs, ballonnenkunst en glittertattoos. Hey, dat is leuk. Glittertattoos, die wil ik ook. Eens even kijken. En belangrijk nieuws nog even omtrent dit verhaal is dat het niet op het vertrouwde Prinses Beatrixplein staat, maar verhuisd is naar de Bergalaan, de Alexander Polaplein en via de La Merstraat en de Beppie Nooistraat dus. En de Basellaan. Het is heel eventjes verderop. Dus nou goed, dat ga je zeker vinden. Ga gewoon af op het rumoer en de mensenstromen en de geur. Ja, want er zijn ongetwijfeld heerlijke kraampjes met allerlei zaken die we lekker kunnen eten.

Een mooi thema voor vandaag, hè, jongens. Love Will Save the Day, die hoorde Whitney Houston hier op Haarlem 105. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending op 105. Ja. Ik kan er ook niks van maken. Ik kan niet anders van maken. Eens even kijken, wat een heerlijke muzikale reis was dat weer begonnen. Fris en fruitig om 7 uur met Jermaine.

Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off reisde direct door naar 1989 met Lisa Stansfield en All Around the World en Wham met The Age of Heaven om 9 uur. Nog even één blik op de actualiteit, terwijl er in het Haarlemse centrum vanaf vandaag flink wordt gegraven. Bij het Raamfest wordt er in Frankrijk een heel andere prestatie geleverd. Het is vandaag de officiële koersdag van Alpe d'Huez. De berg viert haar 20-jarige editie. En ook vanuit Zuid-Kennemerland trappen lopen er weer heel wat bikkels die de 21 bochten omhoog tegen kanker. We wensen alle lokale deelnemers vanaf deze plek enorm veel succes. Bedankt voor het luisteren. Geef je kat vandaag een extra knussel op deze Hug Your Cat Day. Zometeen Haarlem Werkt met Jan Gaus. Maak er een top donderdag van. En morgen is er weer een vandaag de dag met Rob Jonker. Toedeloe!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Er werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is aan het oplossen. In de regio nog wel een paar langzaam rijdende plekken. De A8 Amsterdam-Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam, 5 minuten. En de N242 Middenmeer-Alkmaar voor de A9, 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 4 juni. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
5: Dankjewel Bob Eversus voor de afgelopen 3 uur tussen 7 en 10.
2: 105. De nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Haarlem 105.
5: Ja, precies.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
5: Wolfman en Fat Baker in de

Shotgun. Op deze donderdag 4 juni. Dat was gistermiddag nog bij Villa Westend. En daar ben je normaal eigenlijk om lekker uit eten te gaan. Om een feestje te vieren. Maar dit keer was er een uitvaart. Een familiegenoot daar had die locatie gekozen om de uitvaart te doen. Daar stond de kist. En daar werden toespraken gehouden. En dus dat was wel heel apart om daar eens een keer te zijn. Want de overleden familiegenoot Fred Gauws die had gekozen voor een niet een uitvaartcentrum. Ja, dat is wel mooi.

0: een uitvaartje hebt. Wat ook altijd wel weer mooi is, dat je allerlei familie weer eens ziet. Ja, het is dan een beetje op een vervelend moment. Iedereen condoleren. Maar aan de andere kant is het ook altijd wel weer een beetje een reunie.
1: Ja.
0: Maar goed, ik heb straks voor je Ilse de Lange een Something Good, haar nieuwe single. Ellen Gauws nog even en Fleur, een dochtertje, naar huis gebracht in Amuiden. Alles wel mooi, ja. Teddy Swims.

deze donderdag 4 juni. Mocht je op vakantie gaan, veel plezier daarmee. Arnhem 105 is overal te beluisteren via internet. Arnhem105.nl. Hou je ook een beetje het nieuws bij uit je eigen stad. En je zou toch denken, aan de ene kant is het een mooi, goed bericht. Dat is dat er steeds minder mensen gaan gebruik maken van de voedselbank. Landelijk stijgt het weer, maar de voedselbank hier in Arnhem, die ziet al jaren een dalende lijn. Nou denk je aan de ene kant van, nou, dat is toch eigenlijk mooi. Tijdens hoogtijdagen waren er zo'n 400 klanten en dat zijn er nu nog maar 130. Denk je, nou, oké. Maar wat nou precies de reden is dat er minder mensen naar de voedselbank in Arnhem gaan, dat is onduidelijk. En dat is natuurlijk toch wel een beetje gek. Want ja, er zijn een hele hoop mensen die in de regio financieel heel zwaar hebben. Dus wat is nou de reden waarom ze teruggekat zijn van 400 klanten naar nog maar 130 klanten voor de voedselbank in Arnhem? Nou, we gaan het... Ze gaan er onderzoek naar doen en ik denk dat dat verstandig is. Ja. Ik heb straks voor je de muziek van The Cars and Drive. Maar nu is de nieuwe single van Ilse de Lange. Heerlijk nummer. Eindelijk is het gewoon een lekker beetje pop country nummer.

live nieuwe plaat hier bij Hard 105. Calvin Harris met Satisfy, Lenny Kravitz, Highway Robbery, Selvin en Chasing Goods, Ghost en Steven Marty. En deze van Ilse de Lange. En Something Good. Nou, nog even aan die gitaar. Kijk. Dat is wel lekker, hè? Dat kan. Watje, mine. Heerlijk. Goedemorgen. Aardig 105. Het is eigenlijk een beetje een winterplaat, vind ik dit eigenlijk, van de Cars. Maar goed, afgelopen dagen is het natuurlijk ook best wel een beetje herfstachtig. Met veel regen. Goed voor de tuin, zeggen we dan. En dan na het weekend hopen we dat het allemaal weer wat de zomerse kant op gaat. Ja, we zijn toch in juni. You know, hè? Ja. Cars and Drive.

met Twan en met Bob Evers in de studio. En met een mooie Hij Zei Iets Al gemaakt. We zijn langs MM100 Festival geweest. Het Merlin Monroe Festival met initiatiefnemer Hans Goes. Daar waren we even op zoek. En dan fietsen we zo door naar de stripdagen in de Koepel. En toen gingen we weer verder fietsen naar de NZH Hobby Club in de Waardepolder. En Maurice Blauw heeft er een mooie samenvatting van gemaakt. Je kunt dat bekijken op onze website en op onze YouTube. Ook vermakelijk om daar even naar te kijken. Ja, zeker. 3 uur radio en televisie teruggebracht naar ongeveer, even kijken, ik kan hem hier zien, even kijken hoe lang het is. 16 minuutjes, ja, kijk, tot de essentie teruggebracht. En dit is Block and Crown. Heerlijk nummer. En Hold Me Closer.

0: Sabrina.
1: Ja.
0: Sabrina Carpenter. En hoe heet die andere dame?
2: Madonna,
0: ja.
2: I got something I want to talk about.
0: Het Haarlem 105 nieuws.
3: Haarlem 105 nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling. Burgemeester Jos Wiene heeft een bedrijfspand aan de Hendrik Vigeeweg in de Waardepolder voor 6 maanden gesloten, nadat er illegale gokpraktijken en drugs zijn aangetroffen. De kansspelautoriteit en de politie voerden een controle uit na meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Wiene zegt dat deze sluiting moet voorkomen dat het pand een ontmoetingsplek voor criminele activiteiten blijft en de veiligheid in de omgeving in gevaar brengt. De kritiek op de grote zwerfkeien in Haarlem neemt toe. Wethouder Robert Berkhout laat ze daarom voorlopig niet plaatsen in de Koninginnenbuurt. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente gebruikt de keien om auto's tegen te houden, maar meerdere partijen vinden ze lelijk en niet passend bij de stad. Haarlem is een bloemenstad, geen keienstad, aldus de Partij voor de Dieren. Er wordt nu gekeken of de huidige stenen paaltjes kunnen blijven staan. Of de keien ook verdwijnen van plekken als de Dreef en de Janstraat is nog niet besloten. De gemeente Haarlem moet de komende 5 jaar ruim 7,5 miljoen euro extra uitgeven aan laptops, telefoons en andere digitale middelen voor ambtenaren. Een van de oorzaken zijn de strengere beveiligingseisen. Ook moeten apparaten sneller worden vervangen, terwijl de prijzen van computerchips en de groei van AI flink zijn gestegen. Wethouder van Financiën Floor Roduner gaat nog onderzoeken of een deel van die kosten uit andere gemeentelijke potjes kan worden betaald, zodat de gemeenteraad geen extra geld hoeft bij te storten. Steeds minder Haarlemmers maken gebruik van de voedselbank, terwijl de vraag in de rest van Nederland juist toeneemt. Dit staat in het jaarverslag. De oorzaak hiervan is onduidelijk en de organisatie gaat onderzoeken waarom mensen zich niet aanmelden. Daarom probeert de voedselbank de drempel te verlagen en kunnen mensen zich nu ook rechtstreeks aanmelden. Bestuurslid Anga Veldhuizen van de Voedselbank Haarlem zegt daarover het volgende.
5: We zien eigenlijk al een paar jaar lang dat er een afname is van het aantal klanten. Momenteel zitten we aan de 130 klanten ongeveer, terwijl we dat toch in het verleden veel en vele malen hoger hebben gehad. In de hoogtijd daardoor 400 klanten, dus dat scheelt enorm. Maar we zien nu echt dat het steeds meer bergafwaarts gaat. We werken heel intensief samen met de sociale wijkteams van buurt. Misschien is dat ook wel weer een drempel voor mensen. Dus nu hebben we ook nieuw als experiment een aantal maanden dat mensen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij de voedselbank. Dus als ze bellen, kunnen ze een afspraak maken. En dan komen ze hier met een van de mensen van de klantenadministratie in gesprek. En dan krijgen ze hun spullen. We hebben echt een ruime marge.
4: Vooral werkenden met geldzorgen lijken moeilijk te bereiken. En dan nog het weer in de regio. Het is bewolkt met geregeld buien verspreid over de dag. Er staat ook een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 16 tot 17 graden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: kennen van drie nummers. Lido Shuffle, What Can I Say? En dit nummer Low Down. Heerlijk. Om die zo weer eens even te horen op deze donderdag. En Bluff en Levenslang. En je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ik doe nog even zo'n oude plaat.
1: Ja.
0: The Boys Give Up.

0: Boys. En Give Up Your Guns. Zou bijna weer opnieuw uitgebracht kunnen worden, dit nummer, met alles wat er gebeurt in de wereld. Hè? Hij is toen destijds ook 2 keer uit geweest, weet ik al. Goed, maar ja, ook zelfs op de maxi single, ja.
1: Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Dit is Bente. Is ook een keer in de Ademenhout geweest tijdens Bevrijdingspop. Ja. Ze heeft nieuwe single. Even aftellen. 3,

0: Ja, de nieuwe was dat van Bente. En dat nieuwe nummer van haar, dat heet 3-2-1.
1: Ja.
0: Arnhem 105, goedemorgen. Dit is een

0: de film uit is. En op een aantal plekken in de wereld ook de musical. MJ the Musical. In Londen, Duitsland, Hamburg. En, ook op Broadway in New York. En ja, muziek van Michael Jackson staat gewoon weer in de top 40. Het is niet te geloven. Wanna be starting something.
1: De Harlem 105 en

Michael Jackson. En natuurlijk is het een hele foute gast. Maar als je dan naar de film bent geweest, dan denk je wel van, jongen. Hij was er wel mee bezig hoor, ja, jongen. En dit is Rag and Bone Man. Ik heb straks voor je muziek uit de buurt met David Blinko en The Mindset. Maar nu is Rag and Bone Man met Time to Love.

0: Rainbow Man. Hier bij Haarlem 105. NOS Journaal zit er bijna aan te komen. En ja, we hebben ook weer het zomerfestival. De zomeruitzending op het strand van Zandvoort bij Cosmico Beach. Luc Hasselman is daar druk mee bezig om dat allemaal te organiseren en te produceren. En waarschijnlijk gaat ook wel David Boinko zingen en komen. Dat is altijd leuk. En heb ik hem even opgezocht nu ook met The Mindset. En dat allemaal in het kader van Muziek uit de Buurt.
1: Muziek uit de Buurt. Dit is Haarlem 105.

0: meer gemaakt. David Blinko. En The Mindset.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 4 juni. 105. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Ik heb straks voor je Shanna Spyro met Material Lover. Maar nu eerst Miss Montreal. Nieuwe single van Miss Montreal heet Schuim.

0: Kenna Spyro en de Material Lover. Lekker hoor. Zeker. En Miss Montreal daarvoor met Schuilen. Haar nieuwe single ook. Ja. En deze dame, Liquid Gold. Ja.
1: De Haarlem 105 Dance Classic.

Calvin Harris en JC en Satisfy. Heerlijk nieuw nummer van Calvin Harris. 4 Plus Festival. Ik volg het een beetje op Facebook. Nog 2% kaarten te koop. Het is mooi, hè? Bijna dus helemaal uitverkocht. 4 Plus Festival. Oh, man, oh, man. Heerlijk. Ze zullen binnenkort wel met de opbouw beginnen, ja. Ik hoop dat Haarlem 105 er ook bij is, ja.

Voedselbank in Haarlem ziet het klantenbestand krimpen. De laatste jaren bergafwaarts. Dat gaan ze onderzoeken. Een bedrijfspand in de Waardepolder, 6 maanden dicht vanwege illegaal gokken en drugs. Je kunt het nalezen. De nieuwe wethouders van D66 zijn bekend. Onder andere Mirjam CM van D66. Je kunt het bekijken op onze website. Avondwinkel in de Cronjestraat. Die had behoorlijk wat illegale vapes in de store. Ja, dat mag niet. En sterke drank. Avondwinkel is gewoon even voor 3 maanden gesloten. Nou, dat soort informatie en dat soort nieuws. Allemaal op onze website. Ja hoor. 105. En natuurlijk straks ook in het nieuws. Dit is Beba Rexha. Oud nummer van Faithless. Deep in-

Glass en New Religion. Straks natuurlijk ook Haarlem Lunch met Luc Asselman tussen 12 en 2 uur. En straks het Haarlem 105 nieuws natuurlijk ook weer. En ik vind het ook leuk om zo'n nieuwe dan, zo'n lekkere oude plaat te draaien. En deze is ook nog heel sfeervol van Lindsay de Pol. Ja, heel Engels. Hier is Shoot.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling. Burgemeester Jos Wiene heeft een bedrijfspand aan de Hendrik Vigeeweg in de Waardepolder voor 6 maanden gesloten, nadat er illegale gokpraktijken en drugs zijn aangetroffen. De kansspelautoriteit en de politie voerden controle uit na meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Wiene zegt dat deze sluiting moet voorkomen dat het pand een ontmoetingsplek voor criminele activiteiten blijft en de veiligheid in de omgeving in gevaar brengt. Vanaf 14 december kun je weer dagelijks met de trein vanaf Haarlem naar Parijs reizen, met stops in onder meer Antwerpen en Gent. De rit duurt door de vele tussenstops bijna 8 uur, maar kaartjes zijn al vanaf €19 te koop. Het bedrijf GoVolta wil vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die goedkoop en makkelijk naar Parijs willen reizen. Ook hoopt GoVolta in de toekomst de reistijd te verkorten en van 1 naar 2 dagelijkse treinen te gaan. De kritiek op de grote zwerfkeien in Haarlem neemt toe. Wethouder Robert Berkhout laat ze daarom voorlopig niet plaatsen in de Koninginnenbuurt. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente gebruikt de keien om auto's tegen te houden, maar meerdere partijen vinden ze lelijk en niet passend bij de stad. Haarlem is een bloemenstad, geen keienstad, aldus de Partij voor de Dieren. Er wordt nu gekeken of de huidige stenen paaltjes kunnen blijven staan. Of de keien ook verdwijnen van plekken als de Dreef en de Janstraat is nog niet besloten. Steeds minder Haarlemmers maken gebruik van de voedselbank, terwijl de vraag in de rest van Nederland juist toeneemt. Dit staat in het jaarverslag. De oorzaak hiervan is onduidelijk en de organisatie gaat onderzoeken waarom mensen zich niet aanmelden. Daarom probeert de voedselbank de drempel te verlagen en kunnen mensen zich nu ook rechtstreeks aanmelden. Bestuurslid Anga Veldhuizen van de Voedselbank Haarlem zegt daarover het volgende.
2: We zien eigenlijk al een paar jaar lang dat er een afname is van het aantal klanten. Momenteel zitten we aan de 130 klanten ongeveer, terwijl we dat toch in het verleden veel en vele malen hoger hebben gehad. In de hoogtijd hadden we 400 klanten, dus dat scheelt enorm. Maar we zien nu echt dat het steeds meer bergafwaarts gaat. We werken heel intensief samen met de sociale wijkteams van buurt. Misschien is dat ook wel weer een drempel voor mensen. Dus nu hebben we ook nieuw als experiment een aantal maanden dat mensen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij de voedselbank. Dus als ze bellen, kunnen ze afspraak maken en dan komen ze hier met een van de mensen van de klantenadministratie in gesprek en dan krijgen ze hun spullen. We hebben echt een ruime marge.
1: Vooral werkenden met geldzorgen lijken moeilijk te bereiken. En dan nog het weer in de regio. Het is bewolkt met geregeld buien verspreid over de dag. Er staat ook een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 16 tot 17 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Hair Down. En dit weekend ook weer Hair Down in de Formule 1 Monaco. Daar zijn ze. En daar vanaf morgen natuurlijk. Vrijdag, zaterdag en zondag. Heerlijk. En Monaco is natuurlijk altijd een beetje achter elkaar aanrijden. Maar ja, blijft toch altijd toch wel spannend. Ja. Je bent ook bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het nieuws van 11:30 was dat. En meestal draaien we hier bij Haarlem 105 The Emotions met Best of My Love. Maar ik keek eventjes hier in het systeem en ik zag een ander nummer staan van Emotions. En dat is dit nummer. Ach, heerlijk, ja. I Should Be Dancing.

0: achtergrondcore van EWF. Die toen een hele grote hit maakte met The Best of My Love. En terecht hoor je dat nummer heel vaak, maar ik dacht bij mezelf, laat ik op deze donderdag ook eens een ander nummer krijgen.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: 105. Spectaculaire foto op de Lange Brug, op de Verfbrug. Ja, de verfrollenbrug. Er zit een auto, is daar niet helemaal goed gegaan. Die ligt helemaal op zijn kant. Moet je maar eens bekijken op onze website. Even lekker rustig de tijd voor nemen. Air. En Allah niet.

Ik heb straks voor je 21 Pilots met Heathens. Maar de 3A's komen ook altijd in het Openluchttheater natuurlijk.

hele leuke videoclip erbij gemaakt. Daar investeren ze altijd wel in. De 3J's. Ze zijn hier ook wel eens in de studio geweest bij Luc Hasselman. Die had ze toen verleid om hier langs te komen. En dat deden ze ook nog. Dat was toch wel heel gaaf, zeker. All my friends are heathens, take it slow. De 3J's waren dat met Los Vast. Wait for them to ask you who you know. En dit zijn 20.

Saturday and Stressed Out. En misschien ben je wel een beetje stressed out. Let daar een beetje op. Ja, je mag best wel eens een beetje gespannen zijn. Dat is ook helemaal niet verkeerd. Maar als je continu onder druk staat, dat is niet lekker. Nee, dan moet je even een middagje of een dagje vrij nemen. Ja. Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip. En straks, na het nieuws van 12 uur, hoor je Haarlem 105 Lunch. Haarlem Lunch met Luc Alsterman. Ik heb nog even voor je...

0: 105. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
2: Jawel, we gaan aan de slag met het lunchprogramma. Jan

lekkere start van het programma. Jason Mraz en I'm Yours. Laten we wel wezen. De komende 2 uur zou je het ook met mij moeten doen, toch? Ja. Jan, nogmaals bedankt voor jouw Haarlem Werkt. Weer 2 uur trouw was hij aanwezig deze ochtend. En morgenochtend doet hij dat weer, hoor. Ik bedoel, zijn wekker staat er gewoon voor, hè? Ja, dat scheelt een heel stuk. Wat gaan we doen? De komende 2 uurtjes gaan we lunchen. En wat zit er altijd in? Zoals je gewend bent, natuurlijk de lekkere track. Dat is een plaatje wat mij dan een beetje is opgevallen. Waarvan ik denk, van nou, dat is een lekker plaatje voor tijdens de lunch te draaien. En dat wordt dan de lekkere track met TRAZK. En die doen we meestal zo rond 12:15. En in het tweede gedeelte hebben we het hoogste lied. Ik heb dit keer weer gekozen voor het jaartal 2017. 2 plaatjes uit de hitlijst van dat jaar. En één van de twee is dan natuurlijk het hoogste genoteerd. En daardoor automatisch het hoogste lied. Maar fijn, dat is pas in het tweede gedeelte van het programma. Tot die tijd probeer ik je te verrassen met een beetje zomerse klanken. Want ja, het weer buiten, dat doet er niet helemaal mee. Dus vandaag veel regen. En ik heb begrepen zelfs de kans op hagelbuien. Nou, dat vind ik nogal wat. Hè? Tussen al die zomerse dagen die we inmiddels net achter ons hebben liggen. Maar goed, we hebben nog een hele zomer voor de boeg als het goed is. En Jan had het er al over. We gaan ook weer een stranduitzending maken. En ik ben al 2 keer op de locatie geweest voor die stranduitzending. En nou, ik kan me wel voorstellen als het een lekker zonnige dag is. Dan krijgen we daar 11 juli, want dan zijn we daar. Krijgen we daar een hele leuke uitzending vandaan. Vanaf het strand in Zandvoort. Daarover hoor je later natuurlijk nog veel meer. Goed, over strand gesproken. Als je praat over strand, dan praat je over zon. En dan praat je over Sol. En dan praat je eigenlijk natuurlijk over Dario en Naldo. Want die hebben een nieuwe plaat gemaakt.

Heerlijke muziek van Kerry Brooker was dat. Dat was een oudje, maar we gaan nu een beetje de modernere tijd in met Bruno Mars. Uitverkochte zalen, ook hier in Nederland.

tranentrekker is het. Bruno Mars. En Risk It All. Ja, X-Team die heeft een nieuwe plaat gemaakt. En dat heeft ze samen gedaan met Oscar en De Wolf. Dat is dan weer Engels, hè? Dat laatste stukje. Dat is voor mij altijd wat ingewikkelder. Maar enfin, het nummer dat heet Safe and Sound. En ja, het is wel een bijzonder nummer. En ik wil het je toch laten horen.

0: Ja, jongens, het is 12:30 en dat is dan altijd de tijd op donderdag dat we naar Therese Abeling gaan schakelen. En nou kreeg ik van de week een berichtje van dat ze er waarschijnlijk niet meer in de middag is, maar alleen in de ochtend. Maar wat denk je? Ze zit er gewoon, hoor. Ja, hoor. We gaan naar de nieuwsredactie in Haarlem. En daar zit Therese Abeling.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Burgemeester Jos Wiene heeft een bedrijfspand aan de Hendrik Vigeeweg in de Waardepolder voor 6 maanden gesloten, nadat er illegale gokpraktijken en drugs zijn aangetroffen. De kansspelautoriteit en de politie voerden een controle uit na meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Wiene zegt dat deze sluiting moet voorkomen dat het pand een ontmoetingsplek voor criminele activiteiten blijft en de veiligheid in de omgeving in gevaar brengt. De gemeente Haarlem moet de komende 5 jaar ruim 7,5 miljoen euro extra uitgeven aan laptops, telefoons en andere digitale middelen voor ambtenaren. Een van de oorzaken zijn de strengere beveiligingseisen. Ook moeten apparaten sneller worden vervangen, terwijl de prijzen voor computerchips en de groei van AI flink zijn gestegen. Wethouder van Financiën Floor Roduner gaat nog onderzoeken of een deel van die kosten uit andere gemeentelijke potjes kan worden betaald, zodat de gemeenteraad geen extra geld hoeft bij te storten. Vanaf 14 december kun je weer dagelijks met de trein vanaf Haarlem naar Parijs reizen, met stops in onder meer Antwerpen en Gent. De rit duurt door de vele tussenstops bijna 8 uur, maar kaartjes zijn al vanaf €19 te koop. Het bedrijf GoVolta wil vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die goedkoop en makkelijk naar Parijs willen reizen. Ook hoopt GoVolta in de toekomst de reistijd te verkorten en van 1 naar 2 dagelijkse treinen te gaan. Steeds minder Haarlemmers maken gebruik van de voedselbank, terwijl de vraag in de rest van Nederland juist toeneemt. Dit staat in het jaarverslag. De oorzaak hiervan is onduidelijk en de organisatie gaat onderzoeken waarom mensen zich niet aanmelden. Daarom probeert de voedselbank de drempel te verlagen en kunnen mensen zich nu ook rechtstreeks aanmelden. Bestuurslid Anga Veldhuizen van de Voedselbank Haarlem zegt daarover het volgende.
3: We zien eigenlijk al een paar jaar lang dat er een afname is van het aantal klanten. Momenteel zitten we aan de 130 klanten ongeveer, terwijl we dat toch in het verleden veel en vele malen hoger hebben gehad. In de hoogtijd hadden we 400 klanten, dus dat scheelt enorm. Maar we zien nu echt dat het steeds meer bergafwaarts gaat. We werken heel intensief samen met de sociale wijkteams van buurt. Misschien is dat ook wel weer een drempel voor mensen. Dus nu hebben we ook nieuw als experiment een aantal maanden dat mensen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij de voedselbank. Dus als ze bellen, kunnen ze een afspraak maken en dan komen ze hier met een van de mensen van de klantenadministratie in gesprek en dan krijgen ze hun spullen. We hebben echt een ruime marge.
2: Vooral werkenden met geldzorgen lijken moeilijk te bereiken.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze was 35 jaar en ongeneeslijk ziek. Marsman was onder meer 2 jaar dichter des vaderlands. Weekamp wordt overgenomen door de winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Dan het weer, stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 18 graden. Vanavond wordt het droger.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.

0: zeker, hoor. Als bezoekje kwam je binnen. John, bedankt voor deze tip. Dreams van Fleetwood Mac.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Pittige stemgeluid van Crystal was dat. En Home. En ze komt natuurlijk uit ons eigen Haarlem vandaan. Hè. Ik kijk op de klok, jongens, en... Oh, wacht eventjes, dat doe ik verkeerd. Ik kijk op de klok en...
1: De lekkere track.
0: Ja, het is tijd voor de lekkere track. Ja, dat is dat ene plaatje waarvan je het lekkerste van je lunch geniet. Ja, ja. Dat nummertje waarvan je denkt, nou, die had ik niet willen missen. Nou, moet ik toegeven, dat ligt natuurlijk een beetje aan mijn keuze. En ik kan me ook voorstellen dat die niet altijd de jouwe is, hoor. Ik bedoel, dat is niet zo raar. Ik heb namelijk wel een beetje een grote doorslag gehad voor Nationaal Product. En dat wil ook zeggen dat vandaag weer een plaatje van eigen bodem met wind... om de lekkere track te worden. Het is Simon Keizer geworden. Hij heeft een nieuwe plaat uit. En dat wordt de lekkere track van vandaag. Dat is het plaatje waarbij jij straks heerlijk... van je broodje peuzelt, je soepje slubbert... of misschien wel van je yoghurtje geniet. Of een banaantje. Kan ook gewoon, hè. Lekker fruit en salade. Ik bedoel, keuze zat. Ik neem aan dat de kantine bij jou daar helemaal op is ingesteld. En anders gewoon je broodtrommeltje... wat je thuis hebt gemaakt of mee hebt gekregen... mogelijk van je lieve vrouw. Het zou zomaar kunnen. Afijn, Simon Keizer, dat wordt hem dus. De lekkere track van vanmiddag. Ik hoop dat je ervan geniet.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

0: Ja, en toen ik hem vooraf luisterde, toen dacht ik nog wat een raar eind. En vervolgens mis ik hem nu toch nog. Stom, hè? Simon Keizer was dat. Wat moet, dat moet. En dan in dit geval schrijf je de eerste keer moet met een D. Dus dan begrijp je ook wat ik bedoel. Ja. Ja, wat anders dan denk je, wat moet, moet, wat een rare titel. Ja. Nee, maar nu klopt hij wel. Ja. Afijn, vanwege de regen buiten, jongens. Pakken we de weather girls.
1: We're your weather girls. And have we got news for you?
2: You better listen.

0: Ze maakt heerlijke muziek. Amy McDonald is dit. En het nummer This Is The Life.
1: Ja, jongens, ik lees een berichtje. Die vind ik toch wel weer uitzonderlijk, moet ik zeggen. Een KLM-medewerker die is na het lekken van 1000 liter vliegtuigbrandstof op Schiphol is die ontslagen. Goh, wat raar. De kantoorrechter in Haarlem die heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden van een KLM-medewerker die verantwoordelijk was voor het tanken van de vliegtuigen op Schiphol. Volgens de rechtbank handelde de werknemer ernstig verwijtbaar tijdens een tankbeurt en lekte daar ongeveer 1000 liter brandstof. De werknemer die was in mei 2024 in vaste dienst bij de KLM. En hij was verantwoordelijk dus voor het tanken van die vliegtuigen. En wat deed de man? Die gooide die slang in de vleugel om hem vol te laten lopen. Die ging lekker gewoon in zijn autootje zitten. Die lette totaal niet op. En toen heeft ruim 5 minuten lang de tank overstroomd via de vleugel. Alles op de grond in de luchthaven. Ja, dat is toch wel een zootje natuurlijk. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Enfin, tenslotte, de kantoorrechter die oordeelde dat er daarom sprake was van ernstig verwijtbaar handelen. De overeenkomst is per 1 juni 2026 ontbonden. Zonder opzegtermijn of zonder recht op een transitievergoeding. En ook het verzoek van de werknemer om een billijke vergoeding van 75.000 euro had hij gevraagd. Ja, die is ook van de baan. Enfin, en de brandstof is al zo duur, hè? Ja, laten we wel wezen. De brandstof is best wel prijzig. Hoe lang zou je ervoor hebben kunnen vliegen voor die 1000 liter? Dat vragen we eigenlijk ook wel af. Ik heb begrepen dat er al heel veel opgaat aan de start met name de startperiode van een vliegtuig. Goed, ander nieuws. Nee, geen nieuws, gewoon lekker plaatje. Een oudje van Van McCoy.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger. En ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
2: Ja, we gaan aan de slag met het tweede uurtje van het lunchprogramma. Goed dat je erbij bent. 105.

sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel of ik nog wellicht naar binnen kan.

0: Ook deze kwam binnen als een tip. Bedankt Piet Lenen voor deze plaat. Should I Do It van de Pointer Sisters. Een oudje uit de oude doos vandaan. We hebben ook natuurlijk muziek wat uit onze eigen regio vandaan komt. En daar zitten ook helemaal nieuwe plaatjes bij. Zoals bijvoorbeeld die van Piet Philly.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Be Mine. Lorraine was dat. Zij stond nog in het systeem, maar ik heb ook een plaatje die niet in het systeem staat klaarstaan. Dat is Bella en Sebastian. En ja, ik vind het uitzonderlijk, want ik heb laatst een keer in de auto. Dat is heel raar. Dit is een apart verhaal wat ik je nu ga vertellen. Ik heb een idee dat ik in die muziek eigenlijk nooit wat vond. Laatst zit ik in de auto en toen ben ik ergens en toen kom ik via een of andere site op een album met alleen maar indie muziek. En dat was een partijtje lekker. Ik denk nou, en tegenwoordig neus ik dus ook in de nieuwe platenbak naar de indie muziek. En dan komt deze dan weer vandaan. Dat is Bella en Sebastian.

0: zij het vliegt als het gezellig is, jongens. Ja, we gaan schakelen naar de nieuwsredactie in Haarlem. Want daar zit natuurlijk op de nieuwsredactie onze eigen Trace Abeling met het 105 Nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Burgemeester Jos Wiene heeft een bedrijfspand aan de Hendrik Vigeeweg in de Waardepolder voor 6 maanden gesloten, nadat er illegale gokpraktijken en drugs zijn aangetroffen. De kansspelautoriteit en de politie voerden een controle uit na meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Wiene zegt dat deze sluiting moet voorkomen dat het pand een ontmoetingsplek voor criminele activiteiten blijft en de veiligheid in de omgeving in gevaar brengt. De kritiek op de grote zwerfkeien in Haarlem neemt toe. Wethouder Robert Berkhout laat ze daarom voorlopig niet plaatsen in de Koninginnenbuurt. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente gebruikt de keien om auto's tegen te houden, maar meerdere partijen vinden ze lelijk en niet passend bij de stad. Haarlem is een bloemenstad, geen keienstad, aldus de Partij voor de Dieren. Er wordt nu gekeken of de huidige stenen paaltjes kunnen blijven staan. Of de keien ook verdwijnen van plekken als de Dreef en de Janstraat is nog niet besloten. De gemeente Haarlem moet de komende 5 jaar ruim 7,5 miljoen euro extra uitgeven aan laptops, telefoons en andere digitale middelen voor ambtenaren. Een van de oorzaken zijn de strengere beveiligingseisen. Ook moeten apparaten sneller worden vervangen, terwijl de prijzen van computerchips en de groei van AI flink zijn gestegen. Wethouder van Financiën Floor Roduner gaat nog onderzoeken of een deel van die kosten uit andere gemeentelijke potjes kan worden betaald, zodat de gemeenteraad geen extra geld hoeft bij te storten. Steeds minder Haarlemmers maken gebruik van de voedselbank, terwijl de vraag in de rest van Nederland juist toeneemt. Dit staat in het jaarverslag. De oorzaak hiervan is onduidelijk en de organisatie gaat onderzoeken waarom mensen zich niet aanmelden. Daarom probeert de voedselbank de drempel te verlagen en kunnen mensen zich nu ook rechtstreeks aanmelden. Bestuurslid Anga Veldhuizen van de Voedselbank Haarlem zegt daarover het volgende.
3: We zien eigenlijk al een paar jaar lang dat er een afname is van het aantal klanten. Momenteel zitten we aan de 130 klanten ongeveer, terwijl we dat toch in het verleden veel en vele malen hoger hebben gehad. In de hoogtijd hadden we 400 klanten, dus dat scheelt enorm. Maar we zien nu echt dat het steeds meer bergafwaarts gaat. We werken heel intensief samen met de sociale wijkteams van buurt. Misschien is dat ook wel weer een drempel voor mensen. Dus nu hebben we ook nieuw als experiment een aantal maanden dat mensen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij de voedselbank. Dus als ze bellen, kunnen ze een afspraak maken. En dan komen ze hier met een van de mensen van de klantenadministratie in gesprek. En dan krijgen ze hun spullen. We hebben echt een ruime marge.
2: Vooral werkenden met geldzorgen lijken moeilijk te bereiken. En dan nog het weer in de regio. Het is bewolkt met geregeld buien verspreid over de dag. Er staat ook een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 16 tot 17 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

Lady. In een nieuw jasje, natuurlijk. Maar wel lekker weer met die toeters. Ik ben gek op toeters. Ja, weet je wat ik ook gek op ben?

0: Nou, wat vind je ervan? Van de lekkere track van vandaag? Nee, het is niet waar. Het was een nieuwe plaat. Burning Temptations. En het is sowieso aanstaande vrijdag een bijzondere dag. Want dan komt zijn album uit. Dan praten we over Jalen Nonga. Goed, even kijken jongens. Want het is echt nu wel, denk ik, de hoogste tijd voor...
1: Het hoogste lied.
0: Ja,

0: Het hoogste lied.
1: Ja, dat waren ze dan. Twee stuks uit de top 100 lijst van het jaartal 2017. Even kijken hoor. De eerste die we draaiden, dat was Lucas en Steve. Up Till Down. Die stond met 665 plaatsen. Helemaal niet zo heel slecht in die lijst. James Arthur, die was laatste draaide. Die stond Say You Want to Let Go. 570 punten. Ja, dus had jij gekozen voor die andere, dan ben jij de winnaar. Ja. Je bent de winnaar voor met Lucas en Steve. Dat mag duidelijk zijn. Enfin. Nou, dat was hij dan weer, hè, voor deze week.
2: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

0: Bakermat was dat. Met, ja, heyo, ik ben ondertussen bezig met de programmering voor aanstaande zaterdag. Want waarschijnlijk gaat John dan langs bij de scouting Brigitta. Dat vind ik wel grappig. Maar die zit ondertussen met mij in de mail. Dus vandaar dat ik even heel kort was afgeleid. Ja, bijna aan het eind van het programma. Dan vind ik, dan mag je er toch nog wel eventjes door. De allernieuwste van Dries Roefink.
1: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar

Een oudje van Prince natuurlijk. I would die for you. Lekkere muziek op de radio met The Revolution samen. We gaan eruit, jongens. Het is mooi geweest. Het is 2 uurtjes. Was dit Haarlem Lunch? Ik wens jullie heel veel plezier met de overige programmering. En nou ja, we gaan elkaar weer spreken. Ik mogelijk dat je zaterdag meeluistert met Heisa. Oké, tot dan. Doei.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid.

0: en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar het vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Burgemeester Jos Wiene heeft een bedrijfspand aan de Hendrik Vigeeweg in de Waardepolder voor 6 maanden gesloten, nadat er illegale gokpraktijken en drugs zijn aangetroffen. De kansspelautoriteit en de politie voerden controle uit na meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Wiene zegt dat deze sluiting moet voorkomen dat het pand een ontmoetingsplek voor criminele activiteiten blijft en de veiligheid in de omgeving in gevaar brengt. Vanaf 14 december kun je weer dagelijks met de trein vanaf Haarlem naar Parijs reizen, met stops in onder meer Antwerpen en Gent. De rit duurt door de vele tussenstops bijna 8 uur, maar kaartjes zijn al vanaf €19 te koop. Het bedrijf GoVolta wil vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die goedkoop en makkelijk naar Parijs willen reizen. Ook hoopt GoVolta in de toekomst de reistijd te verkorten en van 1 naar 2 dagelijkse treinen te gaan. De kritiek op de grote zwerfkeien in Haarlem neemt toe. Wethouder Robert Berkhout laat ze daarom voorlopig niet plaatsen in de Koninginnenbuurt. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente gebruikt de keien om auto's tegen te houden, maar meerdere partijen vinden ze lelijk en niet passend bij de stad. Haarlem is een bloemenstad, geen keienstad, aldus de Partij voor de Dieren. Er wordt nu gekeken of de huidige stenen paaltjes kunnen blijven staan. Of de keien ook verdwijnen van plekken als de Dreef en de Janstraat is nog niet besloten. Steeds minder Haarlemmers maken gebruik van de voedselbank, terwijl de vraag in de rest van Nederland juist toeneemt. Dit staat in het jaarverslag. De oorzaak hiervan is onduidelijk en de organisatie gaat onderzoeken waarom mensen zich niet aanmelden. Daarom probeert de voedselbank de drempel te verlagen en kunnen mensen zich nu ook rechtstreeks aanmelden. Bestuurslid Anga Veldhuizen van de Voedselbank Haarlem zegt daarover het volgende.
2: We zien eigenlijk al een paar jaar lang dat er een afname is van het aantal klanten. Momenteel zitten we aan de 130 klanten ongeveer, terwijl we dat toch in het verleden veel en vele malen hoger hebben gehad. In de hoogtijd hadden we 400 klanten, dus dat scheelt enorm. Maar we zien nu echt dat het steeds meer bergafwaarts gaat. We werken heel intensief samen met de sociale wijkteams van buurt. Misschien is dat ook wel weer een drempel voor mensen. Dus nu hebben we ook nieuw als experiment een aantal maanden dat mensen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij de voedselbank. Dus als ze bellen, kunnen ze een afspraak maken en dan komen ze hier met een van de mensen van de klantenadministratie in gesprek en dan krijgen ze hun spullen. We hebben echt een ruime marge.
1: Vooral werkenden met geldzorgen lijken moeilijk te bereiken. En dan nog het weer in de regio. Het is bewolkt met geregeld buien verspreid over de dag. Er staat ook een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 16 tot 17 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor het knooppunt Kooimeer heb je een kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse.

0: Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De vader, de man, is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet, omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: it gets better. Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Burgemeester Jos Wiene heeft een bedrijfspand aan de Hendrik Vigeeweg in de Waardepolder voor 6 maanden gesloten, nadat er illegale gokpraktijken en drugs zijn aangetroffen. De kansspelautoriteit en de politie voerden een controle uit na meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Wiene zegt dat deze sluiting moet voorkomen dat het pand een ontmoetingsplek voor criminele activiteiten blijft en de veiligheid in de omgeving in gevaar brengt. De gemeente Haarlem moet de komende 5 jaar ruim 7,5 miljoen euro extra uitgeven aan laptops, telefoons en andere digitale middelen voor ambtenaren. Een van de oorzaken zijn de strengere beveiligingseisen. Ook moeten apparaten sneller worden vervangen, terwijl de prijzen van computerchips en de groei van AI flink zijn gestegen. Wethouder van Financiën Floor Roduner gaat nog onderzoeken of een deel van die kosten uit andere gemeentelijke potjes kan worden betaald, zodat de gemeenteraad geen extra geld hoeft bij te storten. Vanaf 14 december kun je weer dagelijks met de trein vanaf Haarlem naar Parijs reizen, met stops in onder meer Antwerpen en Gent. De rit duurt door de vele tussenstops bijna 8 uur, maar kaartjes zijn al vanaf 19 euro te koop. Het bedrijf GoVolta wil vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die goedkoop en makkelijk naar Parijs willen reizen. Ook hoopt GoVolta in de toekomst de reistijd te verkorten en van 1 naar 2 dagelijkse treinen te gaan. Steeds minder Haarlemmers maken gebruik van de voedselbank, terwijl de vraag in de rest van Nederland juist toeneemt. Dit staat in het jaarverslag. De oorzaak hiervan is onduidelijk en de organisatie gaat onderzoeken waarom mensen zich niet aanmelden. Daarom probeert de voedselbank de drempel te verlagen en kunnen mensen zich nu ook rechtstreeks aanmelden. Bestuurslid Anga Veldhuizen van de Voedselbank Haarlem zegt daarover het volgende.
2: We zien eigenlijk al een paar jaar lang dat er een afname is van het aantal klanten. Momenteel zitten we aan de 130 klanten ongeveer, terwijl we dat toch in het verleden veel en vele malen hoger hebben gehad. In de hoogtijd daardoor 400 klanten, dus dat scheelt enorm. Maar we zien nu echt dat het steeds meer bergafwaarts gaat. We werken heel intensief samen met de sociale wijkteams van buurt. Misschien is dat ook wel weer een drempel voor mensen. Dus nu hebben we ook nieuw als experiment een aantal maanden dat mensen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij de voedselbank. Dus als ze bellen, kunnen ze een afspraak maken en dan komen ze hier met een van de mensen van de klantenadministratie in gesprek en dan krijgen ze hun spullen. We hebben echt een ruime marge.
1: Vooral werkenden met geldzorgen lijken moeilijk te bereiken. En dan nog het weer in de regio. Het is bewolkt met geregeld buien verspreid over de dag. Er staat ook een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 16 tot 17 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral veel vertraging op de A1 en op de A9. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort doe je er 3 kwartier langer over tussen Muidenberg en Blaricum. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Almere over de A6 en de A27. Dan de A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Vels en Kooimeer. 20 minuten vertraging. Komt door de werkzaamheden daar. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Burgemeester Jos Wiener heeft een bedrijfspand aan de Hendrik Vigeeweg in de Waardepolder voor 6 maanden gesloten, nadat er illegale gokpraktijken en drugs zijn aangetroffen. De kansspelautoriteit en de politie voerden een controle uit na meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Wiener zegt dat deze sluiting moet voorkomen dat het pand een ontmoetingsplek voor criminele activiteiten blijft en de veiligheid in de omgeving in gevaar brengt. De kritiek op de grote zwerfkeien in Haarlem neemt toe. Wethouder Robert Berkhout laat ze daarom voorlopig niet plaatsen in de Koninginnenbuurt. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente gebruikt de keien om auto's tegen te houden, maar meerdere partijen vinden ze lelijk en niet passend bij de stad. Haarlem is een bloemenstad, geen keienstad, aldus de Partij voor de Dieren. Er wordt nu gekeken of de huidige stenen paaltjes kunnen blijven staan. Of de keien ook verdwijnen van plekken als de Dreef en de Janstraat is nog niet besloten. De gemeente Haarlem moet de komende 5 jaar ruim 7,5 miljoen euro extra uitgeven aan laptops, telefoons en andere digitale middelen voor ambtenaren. Een van de oorzaken zijn de strengere beveiligingseisen. Ook moeten apparaten sneller worden vervangen, terwijl de prijzen voor computerchips en de groei van AI flink zijn gestegen. Wethouder van Financiën Floor Roduner gaat nog onderzoeken of een deel van die kosten uit andere gemeentelijke potjes kan worden betaald, zodat de gemeenteraad geen extra geld hoeft bij te storten. Steeds minder Haarlemmers maken gebruik van de voedselbank, terwijl de vraag in de rest van Nederland juist toeneemt. Dit staat in het jaarverslag. De oorzaak hiervan is onduidelijk en de organisatie gaat onderzoeken waarom mensen zich niet aanmelden. Daarom probeert de voedselbank de drempel te verlagen en kunnen mensen zich nu ook rechtstreeks aanmelden. Bestuurslid Anga Veldhuizen van de Voedselbank Haarlem zegt daarover het volgende.
2: We zien eigenlijk al een paar jaar lang dat er een afname is van het aantal klanten. Momenteel zitten we aan de 130 klanten ongeveer, terwijl we dat toch in het verleden veel en vele malen hoger hebben gehad. In de hoogtijd hadden we 400 klanten, dus dat scheelt enorm. Maar we zien nu echt dat het steeds meer bergafwaarts gaat. We werken heel intensief samen met de sociale wijkteams van buurt. Misschien is dat ook wel weer een drempel voor mensen. Dus nu hebben we ook nieuw als experiment een aantal maanden dat mensen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij de voedselbank. Dus als ze bellen, kunnen ze een afspraak maken en dan komen ze hier met een van de mensen van de klantenadministratie in gesprek en dan krijgen ze hun spullen. We hebben echt een ruime marge.
1: Vooral werkenden met geldzorgen lijken moeilijk te bereiken.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Justitieminister Van Weel wil de politie laten meekijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan in badplaatsen als Zandvoort. Jongeren gedroegen zich daar met Pinksteren agressief. 2 jongens uit Zaandam in Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend in 2024. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. Dan het weer, nu en dan een bui en kans op onweer bij 18 graden. Vanavond is het wat droger.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A5 naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort heb je 10 minuten vertraging. De A7 Zaanstad Horen, ook 10 minuten extra tussen Zaandam en Purmerend. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Knooppunt Vels en Akersloot, 20 minuten vertraging. En dat komt door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord.

0: zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muidenberg en Eemnes. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A8 Amsterdam-Zaanstad bij Assen-Delft een kwartier vertraging. De A9 naar Alkmaar tussen Knooppunt Vels en Akersloot een half uur extra. Dat komt door de werkzaamheden daar. En de N208 Sassenheim richting Velzen voor de aansluiting met de A22 2 kilometer. Een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Het blijft toch knap hoe hoog Prince kon zingen. Haarlem vandaag op deze donderdag 4 juni. Waarbij ik dacht, ik doe eens twee zeer zomerse items. Terwijl inderdaad ondertussen de regen vanochtend met bakken uit de hemel kwam. Het is inmiddels weer droog, dat scheelt. Het schijnt ook de hele avond droog te zijn. Maar ik heb het straks met Lode van Pichelen over het nieuwe seizoen in het Openluchttheater in Caprera. En met Luc Blok bel ik over het favoriete ijssmaak en alle nieuwe ijssmaken. Hartstikke leuk, moet je alleen even niet naar buiten kijken. En denk dan vooral aan de afgelopen prachtige mooie dagen. Daar beginnen we trouwens mee. Maar dan vooral met de onrust die tijdens het Pinksterweekend was in Zandvoort. David Molenburg, burgemeester van Zandvoort, ontving vandaag de minister van Veiligheid en Justitie, David van Wil, naar aanleiding van de onrust tijdens de zondige Pinksterdagen. Ik ben heel benieuwd wat er is besproken. En vooral had hij suggesties, oplossingen. Waren ook strandpaviljoenhouders bij aanwezig. Ik denk ook dat vooral de intentie was om hen een hart onder de riem te steken. Aan de andere kant, de zomer is nog niet begonnen. Hoe bereiden zij zich voor en wat kunnen we doen of wat kunnen zij doen aan hetgeen ons nog te wachten staat met die zomerse dagen? Aan de andere kant, dit is een lang slepend probleem. Het is elk jaar hetzelfde. Ze doen alles uit man en macht. Zit het probleem niet dieper en moeten we niet terug naar de basis? Nou, dat zijn allemaal vragen zometeen voor de burgemeester van Zandvoort, David Molenburg. Waar ik trouwens ook aan toe ging voegen, wat mij zo opviel, was de enorme felheid op social media. Benieuwd hoe hij dat heeft ervaren. Nou, dat is rond de klok van 5:10. Daarna dus Lode van Pichelen, directeur van Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Nieuwe seizoen is gestart. Het programma was bekend en ook vrij snel uitverkocht. Het is en blijft een groot succes, dat openluchttheater. En dat heeft deels te maken met de setting. Prachtig in de bossen van Bloemendaal. Maar ook de artiesten, die komen altijd grote namen, nieuwe namen. Veel voorstellingen dus tot en met de maand september. Daar hebben we het dan over. Nou, dan heb je een beetje een idee van het eerste uur Haarlem vandaag. En dan vertel ik je rond de klok van 5:05 wat we het tweede uur gaan doen. Nu eerst Heroin van Maroon 5 en daarna bel ik met de burgemeester van Zandvoort, David Molenburg.

0: Vanmiddag bracht de minister van Justitie en Veiligheid, David van Wil, een bezoek aan Zandvoort en ging in gesprek met paviljoenhouders, de burgemeester en de pers. Het bezoek was naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Wat leverde het gesprek op en vooral, hoe kijkt burgemeester David Molenburg naar de warme zomerdagen die nog op komst zijn? Burgemeester Molenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst het bezoek. Anderhalve week na de onrust. Wat was de insteek en vooral het doel van het bezoek?
1: Nou, we hebben natuurlijk in het Pinksterweekend hier een situatie gehad dat er behoorlijk wat onrust was. Met name op een aantal strandpaviljoens. En we hebben daar natuurlijk zelf een aantal maatregelen op genomen. waarop het instellen van een veiligheidsrisicogebied en later een noodverordening. De minister hebben we contact mee gekregen omdat hij ook ziet dat dit niet een typisch Zandvoorts probleem is, maar wel echt langs heel veel kust- en recreatieplaatsen tot problemen leidt. En hij vond het een goed idee om gewoon zijn licht op te komen steken bij ons. Met name om ook ja, met de ondernemers en met mij, maar ook de politie en de handhaving van gedachten te wisselen van ja, wat is nou de situatie en welke rol hij daarin zou kunnen spelen om tot oplossingen te komen.
0: Ja, want op het moment dat, en dat is ergens ook logisch, dat heel veel kustplaatsen hier last van hebben, is het dan alleen het probleem van de gemeente waar het zich afspeelt, in dit geval Zandvoort, of moeten ze als regering kijken naar een structurele oplossing en het niet alleen bij de gemeente neerleggen?
1: Ja, kijk, er lopen twee dingen door elkaar. De problemen die wij hebben zijn niet van dit jaar. Die zijn, elk jaar hebben we gewoon, zeker in het begin van het seizoen, best echt heel veel overlast. En je ziet dan piekt het behoorlijk. We zien wel een paar elementen die wel anders zijn. We zien dat vroeger waren specifiek groepen uit Amsterdam die hier in Zandvoort de rotzooi veroorzaakten. We zien nu dat ze overal vandaan komen. En nou, stellig is de indruk dat komt omdat mensen veel sneller door social media met elkaar in contact komen. En het andere is, we zien ook wel een verjonging van het publiek wat problemen maakt. En daar zijn wij niet uniek in. Dat geldt in Hoek van Holland, in Nesselanden. Ik als burgemeester, maar alle burgemeesters die hiermee te maken hebben, niet alleen in kustplaatsen, maar twee weken geleden werd er in Hillegom nog een zwembad gesloten omdat er overlast was. We maken ons daar wel ongelooflijke zorgen over. Dat dit een soort algemeen patroon is in Nederland, waar verhuftering en hufterig gedrag tot echte problemen leidt. Wij zijn natuurlijk ingericht op het tegengaan van overlast. Maar we zien daar wel trends in die voor ons echt noodzakelijk maken om daar hard op te treden.
0: Ja, die trend zie je trouwens ook bij de demonstratie bij Loosdrecht. Degene die zijn aangehouden, van de drie mensen die zijn aangehouden, waren er twee minderjarig. Dus het is een structureel probleem. Dus ik ben heel benieuwd.
1: De mensen die daar aangehouden zijn, die kwamen ook niet alleen uit Loosdrecht, maar die kwamen dus van heinde en verre.
0: Ja, dus het is een structureel probleem. Dus ik ben heel benieuwd wat in hoeverre zegt David van Wil dan helpen? Op het moment dat hij zegt, ik wil hier naar kijken en ik wil dat analyseren. Wat kunnen zij dan doen? Had hij nog suggesties?
1: Nou, er zijn eigenlijk drie elementen die in dat gesprek heel nadrukkelijk naar voren kwamen. Dat is wel een gedeelde visie dat we hier een algemeen gedragsprobleem hebben. En dat het heel ingewikkeld is om daar een antwoord op te vinden. Dus dat hebben we vandaag wel met elkaar benoemd. Het tweede is dat wij vanuit ons hebben aangegeven, even vanuit de Zandvoortse situatie. We zijn een dorp met 17.000 inwoners. We hebben een politieteam met Bloemendaal en Heemstede, Kennemerkust heet dat, met een beperkte bezetting, terwijl wij hier op een warme dag in de Pinksterweekend komen hier 120.000 mensen naartoe. En dat is heel moeilijk te voorspellen wanneer het mooi weer wordt. Want iedereen zegt van ja, als je een evenement hebt, dan kan je heel veel politie inschakelen. Dat klopt. Maar wij moeten op dit moment heel veel bijstand halen uit de omgeving. Nou, als ik je meegeef dat er bijvoorbeeld ook een risicowedstrijd in Volendam was, omdat daar plotseling een wedstrijd die zonder publiek gespeeld zou worden, met publiek gespeeld zou worden. En wij een van onze belangrijkste strandagenten zijn kwijtgeraakt, omdat hij die kant op geroepen werd. Is het ook voor ons echt schrapen om te zorgen dat we voldoende politiecapaciteit hebben. Ik ben blij dat dat over het algemeen lukt. Dat gaat over het algemeen goed. En tegelijkertijd hebben wij wel heel duidelijk bij de minister aangegeven dat dit voor ons als specifieke badplaats, die echt van die hoge piekmomenten kent, om een oplossing vraagt die hij moet ondersteunen met zijn kracht als minister. En het andere is, waar hij zelf heel veel belangstelling voor had, wat ik net zei, Door die ontwikkelingen op het gebied van social media zie je dat er sneller oproepen zijn van we gaan naar een bepaalde plek toe. En hij zegt, ja, kan de politie daar dan niet meer in meekijken? Nou, dat wat mij betreft graag. Dus alleen, ja, dat vraagt ook weer specifieke bevoegdheden van de politie. Als hij als minister eraan kan meewerken om dat mogelijk te maken, met alle liefde. En het andere is dat ik natuurlijk een paar draconische maatregelen heb ingesteld. Namelijk een veiligheidsrisicogebied en een noodverordening. Dat doe je niet lichtzinnig als burgemeester. Daar heb je ook de driehoek voor nodig. En wat met zich meebrengt, is dat wij nu echt aan het kijken zijn, kunnen we dat vaker inzetten. Maar ook daarvan zijn de juridische mogelijkheden in Nederland helaas beperkt. Dus die boodschap hebben we ook aan hem meegegeven. Van geef voor ons nou de ruimte en de mogelijkheden. En denk met ons mee hoe we dat soort instrumenten, die de politie echt in staat stellen om krachtiger op te treden, om die vaker in te kunnen zetten. En nogmaals, dat doen we niet graag, want we zijn een gastvrije badplaats. Maar omgekeerd, we hebben het echt nodig om de boel beheersbaar en controleerbaar te houden.
0: Heeft hij daar een reactie op gegeven? Want het is geen heel. Het is een logisch verzoek als je kijkt wat er is gebeurd.
1: Ja, goed. Of niet? Hij is niet naar buiten gegaan met de belofte dat we er een enorme zak agenten bij krijgen. Dat had ik ook niet verwacht. Maar ik moet zeggen dat het gesprek een dusdanig goed en prettig karakter had. Dat ik ervan overtuigd ben dat hij niet naar buiten is gelopen zonder dat hij gaat kijken of hij vanuit zijn positie een bijdrage kan leveren aan het, niet alleen verzorgen van de ondersteuning voor ons, maar ook voor alle andere badplaatsen die dat nodig hebben.
0: Klinkt in ieder geval als een heel goed en vruchtbaar gesprek. Over gesprekken gesproken, afgelopen dinsdagavond was er gemeenteraadsvergadering. Wat waren daar binnen gemiddeld genomen de reacties?
1: Ja, er waren een aantal reacties. En dat is natuurlijk dat ook onze raad terecht zegt van ja, in dat Pinksterweekend zijn er wel echt dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen. En daar ben ik het helemaal mee eens. En ik zou je zeggen, dat is mij ook niet in de koude kleren gaan zitten. We dachten dat we echt heel grootschalig opgeschaald hadden. We hadden hier ook een paar grote evenementen in Zandvoort. De DTM, een race op het circuit, de Spartan. Waarbij er heel Zandvoort Alive, waarbij er heel veel dingen samenkwamen. En er zijn gewoon op een aantal paviljoens echt dingen misgegaan. We hebben dat geëvalueerd. Ik ga er niet op in wat daar allemaal uit is gekomen. Dat betekent ook dat met name ook de communicatie tussen ons en alle partijen nog beter kan. Daar zijn ook afspraken over gemaakt. En dat een gemeenteraad daar ook graag met elkaar over van gedachten willen wisselen is heel helder. Waarbij wel in de raad gezegd is van burgemeester, welke maatregelen kunt u nemen? Nou, ik heb gezegd een aantal dingen die u wil, doen wij al. Ik heb ook aangegeven de beperkingen die we hebben in personele inzet. En tegelijkertijd ook gezegd dat we toch gaan kijken om eerder op te kunnen schalen. En gelukkig ook wel een houding van een aantal mensen die zeggen, ja, alleen repressie, dat is prima. Maar je zal ook moeten kijken naar wat de dieperliggende oorzaken zijn. En ik weet dat niet. Ik zeg, ik heb hier last van overlast. Maar het feit dat dat ergens vandaan komt, dat mensen zich zo misdragen, dat is wel iets wat een breder maatschappelijk probleem is in Nederland, waar ik echt van vind dat we daar heel hard met elkaar over moeten praten. En dat kan ik niet als burgemeester oplossen, dat moeten we in Nederland als geheel doen.
0: Dat is een duidelijk punt, want zoals we eerder al constateerden, komt het op veel meer vlakken voor. En ook qua leeftijd gaan we steeds meer naar beneden. Er werd ook gesproken over de verschillende middelen die je in moet zetten, waarbij u zei, als je de ME moet inschakelen, heb je de wedstrijd verloren. Maar het behoort dus wel tot de opties.
1: Zeker, het behoort tot de opties. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb liever heel veel agenten die gewoon permanent hier inzetbaar zijn, dan dat we de ME moeten inroepen. Want dan betekent ook dat je een aantal mensen kwijt bent en die komen in een ander soort uniform terug. En het lastige van iedereen die dat roept, van ja, je moet de ME inzetten, dat is makkelijk gezegd. En dat is in het verleden een enkele keer gebeurd. Ook omdat de ME toevallig een keer in de buurt was en aan het oefenen was. En om een hele specifieke groep uit Amsterdam, die begin jaren 2000 overlast veroorzaakte, om die terug te kunnen sturen naar Amsterdam. Het lastige van het inzetten van de ME is dat op het moment dat je dat doet, dan weet je één ding zeker. Dan is het echt heel stevig wat hier gebeurt. Dan gaat het terrasmeubilair door de lucht. En tegelijkertijd, dat trekt ook weer heel veel mensen aan die denken van, hé, wacht eens even. In Zandvoort kunnen we relletjes schoppen, want daar is de ME. En dat trekt dus ook weer heel veel mensen aan. Dus ik heb liever politie die met veel mensen de boel beheersbaar houdt, dan mensen die hier met helmen oplopen en in korte tijd de boel schoonvegen. We moeten het voor zijn. We moeten ervoor zorgen dat juist in het begin, waar je ziet dat de sfeer omslaat, dat we daarbij zijn. Want op het moment dat je de ME inzet, dan is de sfeer dusdanig omgeslagen dat je dan echt weet, dan is het helemaal los.
0: Want in hoeverre, u zei schoonvegen, in hoeverre kan je jongeren of mensen, de overlastgevers, ook aanhouden? Wat zijn de gevolgen? Want op het moment dat er ergens geen gevolgen aan zijn, dan is de kans groter dat ze terugkomen, omdat er geen actiereactie, geen gevolg aan zit.
1: Nou, er zijn drie dingen. Dat is in de eerste plaats, mensen kunnen worden aangehouden en dat gebeurt ook op het moment dat het nodig is. Het tweede wat ik daarbij wil zeggen is dat de situatie er allereerst altijd op gericht is om de boel hier beheersbaar te houden. En als mensen aangehouden worden, betekent ook dat wij agenten kwijt zijn die mensen naar het bureau moeten brengen, die daar alles op moeten nemen. En, helaas, in Nederland hebben we met een hoop administratie te maken. En het derde is, en dat is een zeer effectief middel waar de politie ook veel gebruik van maakt, die mogen in mijn naam mensen voor een bepaalde tijd de toegang tot Zandvoort ontzeggen. En wij zien dat op het moment dat we dat doen, die mensen zich ook niet meer laten zien. En de politie mag dat in mijn naam in ieder geval 2 dagen doen. Zonder dat ik daar een handtekening voor hoef te zetten. Als het langer gebeurt en ik krijg morgen, als het goed is, weer een stapeltje rapportages, dan kunnen we ze tot 3 maanden in ieder geval verbieden om in Zandvoort te komen. Dat werkt buitengewoon goed. En tegelijkertijd, als mensen worden opgepakt, prima. We weten ook alleen dat de strafrechtketen in Nederland behoorlijk verstopt zit. Dus op het moment dat je mensen oppakt, helaas, en tot mijn enorme spijt, het vrij lang kan duren voordat mensen dan voor moeten komen. Dat had ik graag anders gezien, want ik vind dat als je je hier misdraagt, dat je gewoon zo snel mogelijk de grens over moet hier of de cel in moet.
0: Maar dat probleem is inderdaad geconstateerd. Dat gaat niet meer zo eenvoudig. Iets anders wat mij heel erg opviel waren de reacties op social media. Ik vond het persoonlijk van een ongekende felheid. Elke vorm van nuance en beschaving ontbrak. Hierbij gaat is mijn mening. Voor mij persoonlijk denk ik ook dat dit enorm bijdraagt aan een onrust en aan het aanwakkeren van nog meer woede. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, ik vind dat natuurlijk gewoon echt heel treurig om te zien. En ik heb altijd het idee dat we in Nederland met 18 miljoen voetbalcoaches rondlopen en dus blijkbaar ook met heel veel veiligheidsexperts. We zijn met heel veel mensen, politie, handhaving, iedereen bezig om hier de boel goed controleerbaar te houden. Uiteraard gaan er ook dingen mis. En daar steken we ook de hand in de boezem, in eigen boezem als dat gebeurt. Ja, en ik moet je eerlijk bekennen, ik ben een beetje gewend aan de dingen die op social media genoemd worden. Ik denk altijd, ik vind het verdrietig als mensen op die manier reageren. Dan denk ik, joh, het is mooi weer, ga gewoon iets leuks doen met je leven in plaats van op die manier zuur te reageren. En uiteraard, als mensen goede suggesties hebben en nuttige reacties, dan is dat alleen maar mooi meegenomen. Maar een beetje uit de heup schelden van achter je toetsenbord heeft niet zo heel veel zin. Laat in ieder geval de mensen die er voor staan elke dag niet in de kou staan. Want het gaat niet om mij, het gaat om onze dieners, het gaat om onze agenten, het gaat om onze BOA's, het gaat om onze verkeersregelaars, het gaat om onze bewakers van APC die hier op de boulevard staan. Allemaal jongens en meisjes die door weer en wind en met name in heel veel moeilijke, hete omstandigheden hun werk doen. Die voelen zich aangesproken op het moment dat al dat gescheld op social media plaatsvindt. En dat is echt niet ondersteunend ten opzichte van het werk, geweldige werk wat die mensen doen. En als ik kijk hoe hufterig het gedrag is wat er gewoon in de openbare ruimte plaatsvindt, met mensen die zich aan God nog gebod houden, ja, dan is er in ieder geval ook echt gewoon een moment dat ik denk van laat die mensen hun werk doen.
0: Ja. Aan de andere kant kan je ook zeggen, we hebben het nu over welke middelen je inzet en op welk moment je het inzet, nog meer agenten. Het is een structureel probleem wat elk jaar terugkomt. Het zit in de basis. Baart het u zorgen dat we dat niet onder de knie krijgen?
1: Ja, laat ik zeggen, de algemene situatie in Nederland baart mij zorgen over hoe kort de lontjes van mensen zijn, hoeveel agressie er is in de samenleving. Hè? Als je kijkt rond alle protesten die er overal plaatsvinden, in plaats dat mensen dialoog aangaan en met elkaar het gesprek aangaan, maar heel makkelijk schelden en roepen, dat baart mij zorgen, dat baart heel veel collega's van mij zorgen. Ik geloof nog altijd in een oprechte en eerlijke manier van met elkaar spreken. En ik vind het altijd heel jammer als we daar niet toe komen. En natuurlijk kun je het ontzettend hard met elkaar oneens zijn. Daar hou ik ook van. Ik heb ook meningen. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat je het niet verder brengt door tegenover elkaar te staan.
0: Wat zijn voor nu vanuit de gemeente vervolgstappen daarvan uitgaande? Vandaag regent het als dan cats and dogs, zoals ze zeggen. Maar de zomer staat voor de deur. Hoe gaan we die zomer in? Hoe gaan jullie die zomer in?
1: We hebben een aantal evaluatiepunten naar aanleiding van Pinksterweekend. Dat is dat we toch nog eerder gaan kijken om met de politie op te schalen. Dat betekent wel wat, want dat betekent dat uit de rest van Noord-Holland toch mensen deze kant op moeten komen die op een andere plek, waar bijvoorbeeld ook evenementen en kermissen zijn, misschien niet inzetbaar zijn. Dus dat is één element waarvan we gezegd hebben dat moeten we beter bekijken. Want je hebt ook situaties dat je denkt van het gaat goed, maar dat je toch proeft van hier kan wat gebeuren. Tweede element is dat we echt meer op sfeer gaan kijken, wat speelt er. We sturen natuurlijk altijd heel sterk op incidenten en zware overtredingen die plaatsvinden. En we hebben echt heel goed contact met de pachters. Een aantal pachters die in het verleden wat minder overlast hadden, beginnen er nu iets meer last van te krijgen om ook met hen het gesprek te voeren. Kom echt snel op de lijn als je problemen voorziet. En het derde element wat we goed bekijken is of we die noodmaatregelen die we genomen hebben, zoals zo'n veiligheidsrisicogebied is heel ingewikkeld om in te stellen, maar bijvoorbeeld een noodverordening kunnen we instellen om te kijken of we dat toch niet bij warme dagen kunnen doen. Nogmaals, dat is juridisch aan allerlei haken en ogen gebonden in ons land. Dus we hebben daar de komende dagen, het is nu gelukkig inderdaad even minder weer, zodat we even adem kunnen hebben om dat ook goed uit te zoeken met elkaar, om dat goed in kaart te brengen. Ik wil overigens ook benadrukken dat we hebben 9 kilometer strand, we hebben 26 strandtenten. We hebben echt een fantastische plek om naar het strand te gaan. En er is op heel veel plekken overlast geweest in het Pinksterweekend. Maar het is onze taak, en met z'n allen, met de strandpachters, met de politie, de handhaving, om ervoor te zorgen dat we dat goed onder controle houden. Maar ik hoop dat heel veel mensen gewoon met heel veel plezier naar Zandvoort komen.
0: Burgemeester David Bolenburg van Zandvoort, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Burgemeester Jos Wiene heeft een bedrijfspand aan de Hendrik Vigeeweg in de Waardepolder voor 6 maanden gesloten, nadat er illegale gokpraktijken en drugs zijn aangetroffen. De kansspelautoriteit en de politie voerden een controle uit na meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Wiene zegt dat deze sluiting moet voorkomen dat het pand een ontmoetingsplek voor criminele activiteiten blijft en de veiligheid in de omgeving in gevaar brengt. Vanaf 14 december kun je weer dagelijks met de trein vanaf Haarlem naar Parijs reizen, met stops in onder meer Antwerpen en Gent. De rit duurt door de vele tussenstops bijna 8 uur, maar kaartjes zijn al vanaf €19 te koop. Het bedrijf GoVolta wil vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die goedkoop en makkelijk naar Parijs willen reizen. Ook hoopt GoVolta in de toekomst de reistijd te verkorten en van 1 naar 2 dagelijkse treinen te gaan. De kritiek op de grote zwerfkeien in Haarlem neemt toe. Wethouder Robert Berkhout laat ze daarom voorlopig niet plaatsen in de Koninginnenbuurt. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente gebruikt de keien om auto's tegen te houden, maar meerdere partijen vinden ze lelijk en niet passend bij de stad. Haarlem is een bloemenstad, geen keienstad, aldus de Partij voor de Dieren. Er wordt nu gekeken of de huidige stenen paaltjes kunnen blijven staan. Of de keien ook verdwijnen van plekken als de Dreef en de Janstraat is nog niet besloten. Steeds minder Haarlemmers maken gebruik van de voedselbank, terwijl de vraag in de rest van Nederland juist toeneemt. Dit staat in het jaarverslag. De oorzaak hiervan is onduidelijk en de organisatie gaat onderzoeken waarom mensen zich niet aanmelden. Daarom probeert de voedselbank de drempel te verlagen en kunnen mensen zich nu ook rechtstreeks aanmelden. Bestuurslid Anga Veldhuizen van de Voedselbank Haarlem zegt daarover het volgende.
4: We zien eigenlijk al een paar jaar lang dat er een afname is van het aantal klanten. Momenteel zitten we aan de 130 klanten ongeveer, terwijl we dat toch in het verleden veel en vele malen hoger hebben gehad. In de hoogtijd daardoor 400 klanten, dus dat scheelt enorm. Maar we zien nu echt dat het steeds meer bergafwaarts gaat. We werken heel intensief samen met de sociale wijkteams van buurt. Misschien is dat ook alweer een drempel voor mensen. Dus nu hebben we ook nieuw als experiment een aantal maanden dat mensen zich zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij de voedselbank. Dus als ze bellen, kunnen ze een afspraak maken. En dan komen ze hier met een van de mensen van de klantenadministratie in gesprek. En dan krijgen ze hun spullen. We hebben echt een ruime marge.
3: Vooral werkenden met geldzorgen lijken moeilijk te bereiken.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden. Het is nog niet bekend of het om het vermiste meisje gaat. Het meisje is sinds vrijdag niet meer gezien. De vader van een vriendinnetje zit vast vanwege ontvoering. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. En ook vannacht vallen er nog enkele buien.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar leveren de werkzaamheden veel vertraging op. Tussen de knooppunten Velze en Kooimeer ben je 55 minuten langer onderweg. Dan de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar de A10 Noord. Tussen Amsterdam West en Durgerdam een kwartier vertraging. En de N208 van Sassenheim naar Velze voor de aansluiting met de A22 heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

There Will Come a Day van Celeste. Zometeen Lode van Pichelen, directeur van Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. En buiten zal het niet zo zeggen, maar het is weer tijd voor het zomerseizoen. Waarbij alle voorstellingen buiten plaatsvinden in het mooie groen van Bloemendaal. Voordat ik zometeen met Lode van Pichelen bel, kort het laatste nieuws. Net binnengekomen. Gemeente Haarlem gaat 30 statushouders opvangen, versneld opvangen, om op die manier Ter Apel kunnen te ontlasten. Dan weten ze natuurlijk dat de aanhoudende druk op Ter Apel al langer zorgt voor problemen. Mensen die buiten moeten slapen. Meer is Groningen heeft al geholpen met tijdelijke opvang. Stadskanaal heeft tijdelijk statushouders opgevangen omdat er geen plek meer was. En nu is het dus de gemeente Haarlem die op korte termijn 30 statushouders naar de stad haalt. En ze laat hen hier wachten op passende woonruimte. Dus dat is dan voor een langere termijn dan Stadskanaal en Groningen had gedaan. De gemeente geeft daarmee gehoor aan de oproep van de minister van Asiel en Migratie. En stelt extra opvangcapaciteit beschikbaar. En dat ze zullen terechtkomen in een hotel. Welk hotel dat is, dat wordt niet bekendgemaakt. Maar het feit is dat zij hier kunnen beginnen met hun inburgering en het opbouwen van een bestaan in de stad. En dit wordt bekostigd, hè, de kosten van het hotel, maar ook van de start van de inburgering door het COA. In totaal vangt de gemeente Haarlem zo'n 1000 asielzoekers op, verspreid over meerdere opvanglocaties in de stad die door het COA worden beheerd. En met deze opvanglocaties voldoet Haarlem aan die opgave. Wat betreft de spreidingswet, maar asielzoekers is natuurlijk iets anders dan statushouders. En ook die worden hier opgevangen. En in dit geval dus 30 extra om op die manier Ter Apel iets meer ademlucht te geven. Zometeen na Chasing Ghosts van Selwyn bel ik Lode van Pichelen. Iets luchtigers, letterlijk ook iets ruimtelijkers. Dat zometeen.

0: goes.
1: Het seizoen is weer begonnen. Zowel de mensen achter Openluchttheater Capriera en Bloemendaal als alle artiesten kijken uit naar de komende maanden. Onder andere Raccoon, Carsu, Chef Special, Cor Hoebe en André Hazes treden deze zomer op in de Bloemendaalse Openlucht. Lode van Pichelen, directeur van Capriera. Leuk dat je er bent.
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Ik begin gelijk met hetgeen waar ik 3 keer heb afgevraagd hoe zoiets werkt in de open lucht. Jullie hadden een smartlappen karaoke. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Heel veel gezelligheid. We hadden het nu voor de 3e keer. En dat is gewoon echt een live band is er. Dan mag het publiek zingen. Je kan je aanmelden en dan kan je kiezen uit nummers, uit eigenlijk de smartlappen. En dan lopen ze op het podium met een bordje erop met je naam als je aan de beurt bent. En dan mag je met de band je nummer uitvoeren als publiek. Ja. En zo komt iedereen voorbij en het is één groot feest.
1: De mensen die op dat podium gaan staan en in zich opgeven, dat zijn mensen die per definitie kunnen zingen. Anders ga je niet op het podium staan.
2: Nee, dat zijn mensen ook die gewoon absoluut niet kunnen
1: echt
2: zingen. Maar gewoon in de grote. Nee, en die worden dan extra hard ondersteund door het publiek wat dan vol inzet. Sommigen kunnen wel echt even zingen, maar er zijn ook gewoon mensen die gewoon eindelijk hun bucketlist nummer voorbij zien komen. En ik heb een keer op het podium gestaan en dat of dat nummer te horen gebracht.
1: Ja, want het zat ook helemaal vol.
2: Ja, zeker. Nee, dat is groot. Het is heel populair. En het is gewoon één groot gezellig kroegfeest met z'n allen.
1: Het zag er heel leuk uit. Ik kan echt niet zingen, dus dat doe ik echt niemand aan. Maar het zomerseizoen is dus wel nu echt begonnen. Wie kunnen we allemaal verwachten?
2: Nou ja, kijk, je noemde zelfs al een paar namen. Daar zijn natuurlijk veel bekende namen bij. Maar waar ik bijvoorbeeld heel blij mee ben, is dat Somjeu nu een keer echt komt. Want die hadden een aantal keer stonden die op de lijst en dan hadden ze toch weer een grote internationale tournee en sloegen ze ons over. Dus nu zijn ze er echt. Dus dat vind ik heel leuk. Maar ik ben ook heel blij met een aantal nieuwe programma-onderdelen. Want dat proberen we ook altijd. En bijvoorbeeld, we hebben nu Capriera Rising voor het eerst.
1: Ja.
2: Een dubbel concert. En dat hebben we op 17 juli met Misha en Isabel van Gelder.
1: Ja.
2: En eenzelfde dubbelconcert hebben we op donderdag, iets verder weg, 27 augustus, van Hugo en Wies. Dat vind ik heel leuk.
1: En wat houdt het dan in? De ene treedt eerst op en dan de ander.
2: Klopt, dus we doen allebei een ongeveer een uurtje. En dat zijn dan artiesten die dan wat jonger zijn en nog wat minder kent natuurlijk, maar dan wel toch hier nu het grote podium kunnen betreden, omdat ze dat samen dan doen en allebei hun eigen publiek ook deels meenemen. Waarvan ik denk, over zoveel jaar zeggen we van nou, wij waren erbij, dat eerste grote concert van.
1: Ja. Of, nee. En die variatie is weer heel groot, hè? Dus ik zag Stef Bos, maar ik zag die Luca zingt. Help me even.
2: Suzanne Vega. Ja,
1: dank je. Ik weet alleen de liedjes. Suzanne Vega komt. En dan heb je Lisa Osterman, heel populair. Cor Hoebe, die cabaretier die enorm upcoming is. Die diversiteit en die variëteit, is dat wat jullie zo succesvol maakt? Want bijna alles is uitverkocht. Niet om mensen gelijk aan het huilen te maken, maar veel is uitverkocht.
2: Veel is uitverkocht, maar dat zijn wel echt vaak juist de bands die hier om het jaar of ieder jaar terugkeren.
1: Maar Cor Hoebe is uitverkocht. Lisa Osterman is uitverkocht.
2: Ja. Maar ja, Lisa Osterman is natuurlijk, als je dan hebt over Rising Star.
1: Ja.
2: Ik bedoel, die stond voorheen hier onder de kap. En kon ineens na een echt zeer succesvolle show gelijk het grote podium bestormen. Dus dat is heel fijn dat gewoon zo werkt. En cabaret draait echt hier heel goed. En mensen zijn dat inmiddels zien dat als al traditie al.
1: Ja, want je zei al, er zijn heel veel die komen elk jaar terug. Veldhuis en Kemper zien we vaker, Raccoon zien we vaker. Wie zien we nog meer terug van de oude garde en welke nieuwe gezichten zien we?
2: Nou ja, wat van de oude garde, dat is een beetje gek om te zeggen, maar Mo, die, zeker niet oud, maar wel al vaker hier geweest, komt hier met twee keer op een dag een concert doen. Diggy Dex is er weer, Fleming, ja. Davina Michel, Mel Vief. Nou, zo hebben we een hele reeks van mensen die weer hier terug zijn. En in Nieuw hebben we bijvoorbeeld Huub Stapel. Ja. Komt hier een show doen, wat ik echt heel, heel fijn vind.
1: Waar de media ook in de theater stond, die show.
2: Zeker. De
1: mannen komen van Mars.
2: Vrouwen komen van Venus.
1: Ja, leuk.
2: Wat iedereen helemaal overjubelend is. Dus dat, ja. Nou, dat gaat hartstikke fijn hier. Ja, wat ik verder heel leuk vind is natuurlijk... Suzanne Freek zijn er wat later in het seizoen. Maar ook van nieuwe dingen. We hebben ook weer nieuws met... We hebben Aya, dansgezelschap Aya... die in augustus hier komt met een voorstelling voor het eerst. We hebben theatergezelschap Leedbewakers. Die komen hier echt een locatietheatervoorstelling doen. Dus we proberen ook daar weer nieuwe dingen in uit. En dat kan, juist omdat die andere dingen ook zo heel goed lopen. Ja. En daar zijn dan vaak wel ook nog plekken voor.
1: Is dat de reden? Omdat, nou ja, je zei het al, hè? En zodra je kaarten kan bestellen, dat gaat gewoon als een trein. Veel optredens zijn simpelweg binnen no time uitverkocht. Het is ook heel grappig. Wij zitten hier dan bij de redactie klaar en dan gaan we alles aanklikken. En dan bij sommigen grijp je naast en sommigen red je wel. Maar het gaat ontzettend snel. Is dat ook de reden dat je zegt, daar halen we sowieso al... Ja, het klinkt een beetje negatief, maar het geld uit. Waardoor je andere mensen die misschien minder kaarten verkopen een kans kan geven.
2: Ja, klopt. Omdat we zoveel concerten hebben waarvan we weten... Oké, die zijn vol en dat draait gewoon goed... kunnen we ook gewoon hier en daar een risico nemen... van iets wat niet per se uitgekocht raakt. En we hopen daar natuurlijk van dat als dat de eerste keer gezien is... dat het de volgende keer ook juist een naam wordt die ook weer uitgekocht raakt. En zodat het elke keer zo... voortgaat. Maar ja, dat is. We moeten wel gewoon bestaan. Maar we hopen ook juist dat we mensen een kans kunnen geven die niet gelijk uitverkocht zijn.
1: Ik vind juist die combinatie erg mooi.
2: Maar we proberen natuurlijk in alle genres eigenlijk een zo breed mogelijk aanbod te doen. Waarvan we wel zeggen, maar wel altijd de crème de la crème. Dus wel de meest professionele artiest.
1: Ja. Nee, het is een hele mooie selectie. Maar waar kijk jij het meest naar uit?
2: Ik vind die nieuwe dingen natuurlijk voor ons, voor mezelf, heel spannend. Omdat ik dat gewoon interessant vind. Van oké, wat voor publiek gaat erop afkomen? Daar weet je gewoon minder van. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Die dubbelconcerten. Wat ik net al noemde, Somjeu, vind ik heel fijn dat ze nu er echt gaan zijn. Ja, ik ben heel benieuwd naar Clouseau.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk meer naar het publiek wat er komt. Dan volgens mij wordt dat één grote nostalgie-show. Dus dat lijkt me heel, heel leuk. Dat iedereen even terug is in zijn jeugd. Huub Stapel vind ik geweldig dat hij zo'n theatershow echt hier komt doen. Zo heb ik een hele reeks eigenlijk.
1: Ja, nee, ik wilde net zeggen, ik geef je nog even... Nee, maar het is de variatie heel grappig. Dus ik vind dus in de categorie, hè, terug naar je jeugd... vind ik Suzanne Vega daar dus ook heel erg bij passen.
2: Ja.
1: Is het dus nu echt al officieel begonnen met de aftrap van de karaoke?
2: Nou, we waren eigenlijk al een weekend eerder. We zijn eigenlijk echt vol open gegaan met de Edwin Evers Band.
1: Oh ja.
2: Daarvoor, we hebben natuurlijk sowieso ook elke zondag jeugdtheater... En dat liep al vanaf begin mei. Maar we zijn de 23e mei zijn we van echt losgeknald met de Edwin Evers Band.
1: Ja.
2: En nu blijven we gewoon de hele zomer door knallen.
1: Ja. Ik wens je heel veel plezier. En ik wens je vooral ook heel veel mooi weer. Dankjewel Lode van Pichelen van Theater Caprera.
2: Graag gedaan.

0: Stromae met Formidable. Zometeen na het nieuws. Ik zei het al, hè, dan ga ik even vertellen. Dan ga ik nu vertellen wat je kan verwachten. Allereerst Mirjam Seaman. We kennen haar natuurlijk als fractievoorzitter van D66 in Haarlem. Op een gegeven moment heeft ze het. Hoe zeg je dat ook alweer? Het stokje overgedragen aan de opvolger, Steven Jonker. Maar ze komt terug. Niet als fractievoorzitter, maar als wethouder namens D66 in Haarlem. En dus keert zij terug in de Haarlemse politiek met een ander petje op. De portefeuilles zijn nog niet verdeeld, althans misschien officieus wel, maar officieel zijn wij nog niet op de hoogte. Ik ben natuurlijk wel benieuwd waarom ze terug is gekomen, wat zij verwacht van het wethouderschap. En dat komt zij zometeen live in de studio vertellen. En dan rond de klok van 7:15 mijn jaarlijkse, een van mijn favoriete interviews. En dat heeft te maken met mijn sweet tooth. Dol op alles waar suiker in zit. Luc Blok, meester ijsbereider, eigenaar van Luciano's. Zoals gezegd, elk jaar zo net voor de zomer vertelt hij wat de nieuwste ijssmaken zijn, welke niet meer terugkeren en welke smaak altijd het populairst zou zijn. Ik ben altijd benieuwd of dat dan vanille is of chocola. En slagroom, wel of niet? Ik ben heel erg team geen slagroom. Maar mijn wederhelft is heel erg wel team slagroom. Benieuwd wat Luc aanraadt. Dat is in ieder geval in een notendop wat wij het volgende uur gaan doen.
1: Dit is 105. Het is 6:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je een half uur vertraging op de A9 naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 naar Almere voor het knooppunt Eemnes 10 minuten extra. De N208 Sassenheim-Velzen voor de A22 heb je ook 10 minuten vertraging. En een kwartier langer onderweg ben je op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk voor de Koger-Polderbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Ze stopte nog geen jaar geleden als fractievoorzitter van D66 Haarlem. Maar Mirjam Stiemen komt terug en ditmaal als wethouder. Ik ben vooral heel benieuwd, Mirjam, wat je dan zo trekt in die lokale politiek. En wat jij dan als wethouder met je meebrengt. Ja. Is uiteindelijk iets heel anders. Althans, wat is het grootste verschil voor jou tussen fractievoorzitter en dit? En wethouder worden.
1: En het wethouderschap. Ja, allereerst heel fijn dat ik hier mag zijn.
0: Nu ben je nog geen wethouder.
1: Officieel kandidaat wethouder. Ja. Dus volgende week is de presentatie van het coalitieakkoord op 11 juni. En het is de bedoeling dat 18 juni dan ook echt de bespreking is in de gemeenteraad. En dan ook het nieuwe college wordt geïnstalleerd.
0: Maar kandidaat wethouder.
1: Ja. Ja, je wordt voorgedragen. Dus ja, technisch gezien, het moet wel heel gek lopen. Ja. Maar goed, je weet het nooit zeker in het leven. Dus klop het even af. Maar het is wel de bedoeling dat je daar op 18 juni gaat staan.
0: Ja.
1: Wat mij zo trekt aan de lokale politiek. Het is gewoon onwijs mooi om met je eigen stad en met je eigen omgeving bezig te mogen zijn. En je mogen in te spannen om er wat moois van te maken. En dat gaat op heel veel thema's. Mij persoonlijk trok, ik werd heel erg aangetrokken door het onderwijs, kansengelijkheid, toegang tot de zorg, dat type vraagstukken. En later als fractievoorzitter in mijn tweede periode werd ik heel erg aangetrokken door het thema wat ik zelf ook stevig heb geagendeerd en dat is vrouwenveiligheid. En de aanpak van huiselijk geweld en femicide en dergelijke. Dus dat is heel erg mooi om je op die manier voor de inwoners van je stad te mogen inzetten. Dat wil ik heel graag voortzetten als bestuurder van deze stad.
0: Want is het al bekend welke portefeuilles je krijgt?
1: Ik weet het officieel al. Of ik weet het dus
0: maar
1: al wel.
0: Je hebt eigenlijk de helft al weggegeven.
1: Nee. Ik heb nog niet de helft weggegeven.
0: Maar ik kan me voorstellen dat als jij zegt, ik vind onderwijs heel mooi en we weten inderdaad hoeveel jij je hebt ingezet voor vrouwenrechten, voor kansengelijkheid. Dan moet het wel heel gek lopen als zoiets niet, als deze topics niet in jouw portefeuille zitten.
1: Nou, we komen met twee kandidaten. Met D66 natuurlijk. Ja. Bas van Leeuwen, de zittend wethouder, is ook voorgedragen. En de onderhandelingen, daar heb ik dus ook niet aan tafel gezeten. Dus ja, dat loopt altijd op een bepaalde manier. En elke partij mag natuurlijk een eigen wensenlijstje indienen. Maar het is dan nog even de vraag wat daar dan uitkomt.
0: Kan er iets heel anders uitkomen dan dat je eigenlijk zou willen?
1: Dat kan, ja.
0: Zou je dat jammer vinden? Op het moment dat je en geen onderwijs en geen kansengelijkheid en geen het vrouwelijke aspect zou hebben?
1: Ja, kijk, je probeert natuurlijk altijd te gaan voor wat je wil. Ja. En tegelijkertijd, ik heb ook in verschillende commissies gezeten. Dus mijn interesse en mijn inzet, ik ben gewoon ook breed inzetbaar. En ik kan eigenlijk wel echt in ieder thema iets moois vinden. En het is allemaal nuttig en noodzakelijk voor deze stad. Dus ja, natuurlijk wil je het liefst wat je het liefst wil. Dat is zeker.
0: En stel, jij krijgt straks parkeerbeleid op je bureautje.
1: Ja, dat is een zeer actueel en een mega interessant thema natuurlijk.
0: Je vergat het woord uitdagend.
1: Het is uitdagend inderdaad. Nee, dat is heel goed. Zeker waar, ja.
0: Wie heeft jou gevraagd en wanneer?
1: Dit is een functie waar je op moet reageren. Ja. Dus er zit een hele interne procedure op. Het punt is altijd wel, iedereen kan erop reageren. Van binnen en buiten de partij en van binnen en buiten Haarlem. En het ding is natuurlijk wel dat je een zittend wethouder hebt die het gewoon heel goed doet. En ook heeft aangegeven, ik wil graag door.
0: Dus, Bas.
1: Precies. Ja. Daar heeft hij ook al eerder, dat heeft hij ook al eerder gezegd. En die procedure gaat gewoon lopen. Dus ja, je weet wel waar je het tegen opneemt. Want het is niet zo zeker. Nee. Je moet de verkiezingsuitslag afwachten om te kijken. Nou ja, word je de grootste? Mag je meer mensen gaan leveren, et cetera?
0: En nu worden jullie dus allebei?
1: Ja. Ja. We zijn allebei voorgedragen.
0: Maar
1: je
0: hebt uit jezelf gereageerd. Niet,
1: ja.
0: En waarom dan? Je neemt afscheid als fractievoorzitter.
1: Ja.
0: En dan is het is een krap een jaar later dat je dan hierop reageert.
1: Nee, klopt. Dat is zeker waar. Ik heb mijn periode natuurlijk ook afgemaakt. Dus technisch gezien is het afscheid ook veel korter. Maar het punt is met het raadslidmaatschap, en dat heb ik toen ook aangegeven, je doet het altijd naast je normale werk. Ik werk momenteel ook nog gewoon 40 uur in de week bij het ministerie in Den Haag. Ja. Op volkshuisvesting. En dan doe je het raadslidmaatschap en het fractievoorzitterschap, dat doe je er dan allemaal naast. Dus dat zijn, nou ja, toch 60, 70 urige werkweken. Dat is best veel. Dat heb ik 8 jaar gedaan. Dus op een gegeven moment dacht ik wel van, nou ja, het is heel erg mooi. 8 jaar in de raad, dan heb je ook wel alles eruit gehaald wat je eruit wilde halen. Dus dan ga je toch ook een beetje voor jezelf nadenken. Ben ik nog bereid om weer 4 jaar te tekenen voor die twee functies? Ja. En daarvan had ik gezegd, dat liever niet. Nee.
0: Maar dit betekent dat je stopt in Den Haag?
1: Ja, klopt.
0: En dat je kan nu vol voor 1 baan gaan, ja, zonder dat je aan die 60, 70 uur komt.
1: Ja.
0: Wat nog steeds komt, want je wordt wethouder.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja.
0: Was dit altijd al een van je ambities?
1: Ja, zeker. Ja. Het is een hele andere rol natuurlijk dan het volksvertegenwoordigerschap. Mm-hmm. Je gaat veel meer ook, je hebt een collegiaal bestuur natuurlijk. Je mag beleidsbesluiten gaan nemen. Je hebt natuurlijk een opdracht in je coalitieakkoord die je meekrijgt en een portefeuille die je meekrijgt. Maar het is wel echt een hele andere rol. En ik herken dat zelf vooral heel erg als, omdat ik het meemaak, omdat we in een coalitie hebben gezeten de vorige periode en we zelf natuurlijk ook veel contact hebben gehad met de wethouders. Maar in mijn werk in Den Haag adviseer ik ook heel veel ministers. Ik heb ook behoorlijk wat versleten in mijn 10 jaar bij het Rijk.
0: Ja, we hebben allemaal heel veel ministers versleten in de afgelopen jaren. Ja? Sorry.
1: Precies. Dus ik heb wel heel erg vanaf de andere kant gezien en geadviseerd. Maar het is toch wel echt, denk ik, anders als iedereen naar jou gaat kijken en denkt van, nou prima, zet jij dan de koers maar en u roept en wij gaan draaien. Ja. Dus ik vind het ook wel heel erg spannend. Ik heb er een beeld bij, maar ik vind het ook spannend.
0: Nou ja, je moet ook een olifantenhuid gaan kweken in een hele korte tijd.
1: Ja.
0: Want er is een felheid en een hardheid en een kritiek. Ja. Je doet het eigenlijk nooit goed, zelfs als je het goed doet.
1: Ja, maar dat merk je ook steeds meer in het raadslidmaatschap. Ja. Het was echt anders toen ik startte in 2018. En na de coronapandemie, zeg maar, er veranderde echt wel iets. De verharding in de politiek is al langer gaande. Uh-huh. Maar het korte lontje in de samenleving kwam wel echt een beetje tot eruptie zo tijdens en na de coronapandemie. En dat betekent ook een zekere felheid die je krijgt op het moment dat je toch soms wat taaie besluiten moet gaan nemen. Omdat je aan het roer zit als coalitie. Dus ja, je moet een olifantenhuid kweken. En wat je vooral moet blijven doen, wat ik heb gedaan, weten waarom je het doet. En je niet laten overstemmen door de schreeuwers. En probeer altijd het gesprek aan te gaan. Probeer te begrijpen waar de woede en de frustratie vandaan komt. Ja. En als het lukt, probeer daar met elkaar uit te komen. En zo niet, dan moedig voorwaarts.
0: Want we hebben een aantal wethouders die, en alles is nog kandidaat, maar dat woord vergeet ik nu voor het gemak maar even.
1: Ja.
0: Ja. We hebben een aantal die blijven.
1: Ja.
0: Bas blijft. Ik moet even helpen. Diane van Loenen blijft.
1: Klopt, van Pro. Ja, Robert Berghout.
0: Robert Berghout blijft en dan kom jij nieuw.
1: Ja.
0: Maarten Wiedemeijer komt nieuw en
1: Eva de Raad van het CDA, die gaat
0: CDA,
1: door.
0: Die blijft ook.
1: Ja, dus zij gaat door.
0: Maar jij en Maarten hebben eigenlijk hetzelfde pad afgelegd. Ja. Hij komt ook, want hij is ook gestopt. Ja. Dan fractievoorzitter van PvdA.
1: Ja.
0: En jullie komen nu allebei terug.
1: Ja. Ja, heel erg leuk. Ja,
0: maar ik ook heb met dezelfde intenties. Hij had ook bedacht, als ik terugkom dan als wethouder.
1: Ja.
0: Betekent wel dat Floor Roodoener vertrekt.
1: Ja, maar dat was al duidelijk. Ja. Dat had hij ook al voor de verkiezingen aangegeven. Hij had gehoopt natuurlijk naar de Tweede Kamer te kunnen gaan. Dat is niet gelukt.
0: Dat blijf ik nog steeds het meest bizarre verhaal.
1: Ja,
0: het maar is, goed, dat ja, even terzijde.
1: Heel spijtig hoe dat
0: echt,
1: is.
0: Als je op één plek na het niet. Volgens mij kwamen nog wat voorkeursstemmen voor vrouwen tussendoor. Maar dan nog, als je al.
1: Ja, het was hem enorm gegund.
0: Enorm. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat hij misschien. Ja.
1: Nee.
0: Dus het blijft redelijk hetzelfde. Op Floor Roodeneur daarna die vertrekt en jullie twee nieuw.
1: Ja.
0: Voelt dat dan juist als een warm bad? Want er zit een hele goede basis die het al 4 jaar heeft gedaan. Of voelt het ook als wij moeten ons nog even bewijzen, Maarten en ik?
1: Allebei. Ja, het voelt als een warm bad, want wij kennen elkaar ook al een tijd. En tegelijkertijd, zodra je toetreedt tot het college, de dynamiek in het team verandert toch altijd, omdat je nieuwe mensen aan tafel gaat neerzetten. Dus wij moeten ook met elkaar weer een beetje gaan uitvogelen. Hoe doen we dingen? En je kan er niet van uitgaan dat dingen altijd hetzelfde gaan als de afgelopen 4 jaar. Ik heb wel heel duidelijk, ik weet niet hoe dat zit met Maarten, maar ik heb wel heel duidelijk het idee van, ja, ik ben toch een beetje jongste bediende, dus ik moet nu wel echt even aantonen.
0: Mag ik heel brutaal vragen, hoe oud ben jij?
1: Ik ben net jarig geweest, 39.
0: Ja. Ja, is dat relatief jong vergeleken met de anderen, of zijn jullie allemaal ongeveer dezelfde leeftijd een beetje?
1: Maarten en ik zijn even oud. Ja. En de rest is iets ouder dan wij, volgens mij.
0: Okay, ja. Maar relatief?
1: Relatief, want wij stappen nu net voor het eerst in natuurlijk. Dus wat dat betreft zijn wij de newbies.
0: Ja.
1: Dus ik voel nog wel een zekere druk om. Ik moet nu wel gaan presteren. Ja. Dus,
0: Je gebruikte eerder het woord spannend.
1: Ja.
0: Waar ben je... wat vind je het spannend zonder het woord te zeggen? Waar ben je het meest bang voor? Want dat is gelijk zo'n negatieve connotatie.
1: Ik bedoel hem ook niet negatief overigens hoor. Ik bedoel hem ook niet negatief overigens.
0: Nee. Spannend vind ik altijd dat positiever klinken dan angstig.
1: Ja.
0: Dus wat vind jij het meest spannend? Waarbij je wel denkt, daar moet ik echt scherp op zijn of mezelf voor behoeden? Bijvoorbeeld kritiek of zo? Of te snel te veel willen? Of...
1: Nou ja, misschien dat inderdaad, dat laatste. Kijk, je bent als bestuurder, je hebt natuurlijk een rol richting de ambtenaren die het voorwerk moeten doen. Die moeten komen tot beleidsstukken en wij bespreken dat en keuren dat dan goed straks in een college in het scenario dat we zijn, dat we van start gaan. Je hebt natuurlijk je rol in het college en je hebt je rol in de gemeenteraad. Dus je moet je continu verhouden tot anderen. En binnen die dynamiek moet je beleid gaan uitstippelen. En moet je koers gaan zetten en echt resultaten gaan boeken voor Haarlemmers. Ik ben wel van nature een beetje ongeduldig. Ik hoor niet graag nee, dit kan niet. Ik hoor dan graag wat kan dan wel. Ja, dus dat zijn wel wat dingen waarvan ik denk, oké, hier moet ik echt even scherp op zijn. En zowel ook van hoe breng je dit in de raad? Hè? Hoe leg je dat uit? Hoe leg je dat uit richting Haarlemmers? En
0: volgens mij is een van de belangrijkste eigenschappen voor een wethouder is om geduldig te zijn.
1: Ik denk dat het voor mij wel een ontwikkelpunt is. Het geduldiger zijn en tegelijkertijd... Kijk, ik ben ook wel realistisch. Dus ik snap ook wel dat sommige dingen echt een lange adem vergen. Ja. Maar ik denk wel dat het belangrijkste continu blijft... is het altijd blijven luisteren naar wat mensen tegen je zeggen. Ja. Maar ik wil wel graag continu op zoek blijven naar wat ik zeg. Wat kan wel?
0: Ja, maar we hebben ook, volgens mij hebben we op heel veel dossiers... best wel wat tempo nodig.
1: Ja.
0: Dus dan is juist het ongeduldige kan ook weer leiden dat het... Mooi praat ik dit, hè? Dat ik er een hele goede eigenschap van maak.
1: Dat is heel lief van je, dankjewel. Heel attent.
0: Altijd, ja. Ik ben altijd te bellen voor positieve.
1: Dank je.
0: Wanneer wordt alles naar buiten gebracht? Wat zei je? 18 juni weten wij welke dossiers jij hebt?
1: 11 juni.
0: 11 juni.
1: Donderdag 11 juni, dan is er tussen 2 en 4 een presentatie in het slachthuis.
0: Maar dat is perfect, want ik begin met uitzenden om 5 uur. Dan kan je me dat kan je me appen wat je hebt gekregen.
1: Nou, zeker. Ja. Nee, absoluut. Dus dan gaat het coalitieakkoord naar buiten. De portefeuilleverdeling gaat dan naar buiten. En de week daarna vindt de installatie plaats. En dan is ook de bespreking van het coalitieakkoord door de gemeenteraad.
0: En dan hebben jullie nog een maand tot volgens mij de reces begint, hè? Nog korter zelfs nog.
1: Korter, ja. Want 2 weken daarna heb je alweer de kaderbriefbehandeling.
0: Ja.
1: Die zal deze keer wellicht zijn, omdat je het coalitieakkoord dan in november bij de begroting echt gaat verwerken. Dus dan vindt de echte begrotingsbehandeling dan de kaders ook vast. Vinden daar dan plaats. En dan is volgens mij, maar dat is even uit mijn hoofd, 2 juli of 3 juli is dan alweer reces. Dus, ja.
0: Mirjam Simon, officieel dus nog kandidaat wethouder, ja. Maar vanaf hier alvast gefeliciteerd met je nieuwe rol. En ik hoor
1: dankjewel.
0: Heel graag volgende week welke portefeuilles je hebt gekregen.
1: Leuk,
0: dankjewel.
1: Ja, gaan we doen.

A Hard Day's Night van de Beatles. Zometeen in het laatste half uurtje van deze Haarlem vandaag. Met aanloop dat het weer iets beter wordt dan dat het vandaag was. Bel ik met Luc Blok. Doe ik elk jaar meester ijsbereider, eigenaar van de verschillende Luciano's filialen. We hebben er eentje in Aardenhout en eentje in Overveen, als ik me niet vergis. Er zat geen in Zandvoort, die is weg. In ieder geval, feit blijft, er is weer ijs en het wordt weer warm weer. Elk jaar hebben ze nieuwe smaken en zij staan ook een beetje bekend om hun funky smaken. Dus ik ben benieuwd welke nieuw zijn, welke hebben het toneel verlaten. Eet het met of zonder slagroom en is vanille ijs uiteindelijk nog steeds zo populair? Dat zometeen.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Trace Abeling. Burgemeester Jos Wiene heeft een bedrijfspand aan de Hendrik Vigeeweg in de Waardepolder voor 6 maanden gesloten, nadat er illegale gokpraktijken en drugs zijn aangetroffen. De kansspelautoriteit en de politie voerden controle uit na meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Wiene zegt dat deze sluiting moet voorkomen dat het pand een ontmoetingsplek voor criminele activiteiten blijft en de veiligheid in de omgeving in gevaar brengt. De gemeente Haarlem moet de komende 5 jaar ruim 7,5 miljoen euro extra uitgeven aan laptops, telefoons en andere digitale middelen voor ambtenaren. Een van de oorzaken zijn de strengere beveiligingseisen. Ook moeten apparaten sneller worden vervangen, terwijl de prijzen voor computerchips en de groei van AI flink zijn gestegen. Wethouder van Financiën Floor Roduner gaat nog onderzoeken of een deel van die kosten uit andere gemeentelijke potjes kan worden betaald, zodat de gemeenteraad geen extra geld hoeft bij te storten. Vanaf 14 december kun je weer dagelijks met de trein vanaf Haarlem naar Parijs reizen, met stops in onder meer Antwerpen en Gent. De rit duurt door de vele tussenstops bijna 8 uur, maar kaartjes zijn al vanaf €19 te koop. Het bedrijf GoVolta wil vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die goedkoop en makkelijk naar Parijs willen reizen. Ook hoopt GoVolta in de toekomst de reistijd te verkorten en van 1 naar 2 dagelijkse treinen te gaan. Steeds minder Haarlemmers maken gebruik van de voedselbank, terwijl de vraag in de rest van Nederland juist toeneemt. Dit staat in het jaarverslag. De oorzaak hiervan is onduidelijk en de organisatie gaat onderzoeken waarom mensen zich niet aanmelden. Daarom probeert de voedselbank de drempel te verlagen en kunnen mensen zich nu ook rechtstreeks aanmelden. Bestuurslid Anga Veldhuizen van de Voedselbank Haarlem zegt daarover het volgende.
2: We zien eigenlijk al een paar jaar lang dat er een afname is van het aantal klanten. Momenteel zitten we aan de 130 klanten ongeveer, terwijl we dat toch in het verleden veel en vele malen hoger hebben gehad. In de hoogtijd daardoor 400 klanten, dus dat scheelt enorm. Maar we zien nu echt dat het steeds meer bergafwaarts gaat. We werken heel intensief samen met de sociale wijkteams van buurt. Misschien is dat ook wel weer een drempel voor mensen. Dus nu hebben we ook nieuw als experiment een aantal maanden dat mensen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij de voedselbank. Dus als ze bellen, kunnen ze een afspraak maken en dan komen ze hier met een van de mensen van de klantenadministratie in gesprek en dan krijgen ze hun spullen. We hebben echt een ruime marge.
1: Vooral werkenden met geldzorgen lijken moeilijk te bereiken.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Er zijn voor de tijd van het jaar al veel mensen met een tekenbeet, blijkt uit gegevens van tekenradar.nl. Het hoge aantal beten komt door de weersomstandigheden van de afgelopen tijd, met halverwege mei regen en daarna extreme warmte en droogte. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken voor het WK voetbal. Dat wordt vanaf volgende week donderdag gespeeld in de VS, Canada en Mexico. De voetballers vliegen eerst naar New York in een KLM-toestel met de naam Orange Blossom. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je vooral nog vertraging op de A9 naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en knooppunt Kooimeer doe je er een kwartier langer over. Dat komt door de werkzaamheden daar. Dan op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de N244 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Priceless. Maroon featuring Lisa. Maroon 5 trouwens featuring Lisa. En daarmee is het laatste half uurtje aangebroken van Haarlem vandaag. Op deze zeer regenachtige donderdag. Maar het is gelukkig gestopt. Dat zegt trouwens nog niks voor de rest van de week. Want het is een feestje qua regenval de afgelopen dagen. En daarom past dit onderwerp zo ontzettend niet bij de dag van vandaag, maar waarschijnlijk wel bij de zomer, die 21 juni dan weer voor de deur staat, namelijk ijs. Zometeen bel ik met Luc Blok, meester ijsbereider, eigenaar van Luciano's, en gaat ons alles vertellen over de nieuwe smaken ijs. Eerst nog even kort nieuws. Eerder deze week melden wij al dat er een auto in brand stond in Heemstede, volledig uitgebrand. En die blijkt dus nu te zijn aangestoken, zo laat de politie weten. Politie is vooral ook benieuwd naar mensen die iets hebben gezien, camerabeelden hebben. Je hebt nu die rings en allemaal camera's, die kunnen heel veel opnemen. Als je dat hebt, of ze die kunnen melden, want voor nu hebben ze geen idee wie er achter deze brandstichting zit. De auto is in de nacht van zondag op maandag dus in brand gestoken. En toen de hulpdiensten aankwamen, en zo iets gaat natuurlijk ook ontzettend snel, stond de hele auto al volledig in lichter laaien. Voertuig is hierdoor grotendeels verwoest, maar in deze mate dat je er waarschijnlijk niet binnenkort meer in kan. Nogmaals, het gaat om de W. de Nijslaan. En mocht je daar een ring of een camera hebben, of je hem even bekijkt, je weet maar nooit wat je erop aantreft. Zoals gezegd, zometeen Luc Blok over ijs, nog meer ijs en slagroom wel of niet op het ijs. Ik ben trouwens team geen slagroom op je ijs. Eerst Harry Styles, As It Was.

0: Het is de ideale afsluiting, praten over ijs. Elk jaar, zodra we richting de zomer gaan, bel ik Luc Blok, meester ijsbereider en eigenaar van Luciano's. Wat zijn dit jaar de nieuwe smaken? Welke zijn altijd favoriet? En dan toch de hamvraag, wel of niet met slagroom? Luc, goedenavond.
1: Hoor het.
0: Ja, ik vond het wel heel grappig, want ik had verwacht dat je met je handen in het ijs zou zitten. Maar je zit met de handen in de pannen.
1: Ik ben met mijn handen in de pannen. Ik heb een pasta gemaakt en ik heb een stukje vlees gemaakt en rucola salade. Ik ben ontzettend leuk aan het koken.
0: Ja, dit heeft dus dan weer helemaal niets met ijs te maken, dat weet je, hè?
1: Nee, ja, dat is het enige. Je kan het allebei opeten, maar het is niet inderdaad ijs-minded.
0: Maar, maar we gaan het toch. Ik vind pasta heel lekker, maar ijs is toch favoriet. Wat zijn de nieuwe smaken deze zomer?
1: Bij ons de nieuwe smaken, ja, we hebben het meesterlijk ijsje hebben wij gewonnen dit jaar.
0: Ja?
1: Crunchy, voor de vierde keer op rij trouwens, met Crunchy Macadamia.
0: Oké. En is dat de nootjes zitten daar dan crunchy in? Is dat dan een vanille-ijs? Of een...
1: Nee. We hebben een basis. En dat is een vanillebasis met een heel klein beetje een praliné van macadamia. We hebben macadamia die we dus in de oven gesuikerd laten branden. Dus dat ze lekker geroosterd zijn. En dan maken we een crunchy van een karamel. Een karamel die blussen we op het laatst af met baking soda. Waardoor je een soort met honeycomb krijgt. Ja, en dat mengen we door het ijs. Ja, dan heb je een ontzettend lekker ijsje, vinden wij zelf. En ja, de jury vond het ook dus.
0: Ja, anders krijg je geen prijs. En welke smaak heb je nog meer? Want jullie hebben meestal meerdere nieuwe smaken.
1: Meerdere nieuwe smaken. We zijn meegegaan in de hype. Wij hebben toevallig deze week gelanceerd matcha.
0: Oh ja.
1: Matcha met aardbeien. We werken met een team, hè. Dus ik ben niet de enige die het meer voor het zeggen heeft. Ik ben tegen matcha, want ik vind het helemaal niks. Maar ja, het team vindt het wel ontzettend leuk. Ik zeg, jongens, dan krijgen jullie een zin. Dan gaan we matcha maken. Dus we hebben matcha aardbeien. We hebben vorige maand hadden we smaak van de maand hadden we Paris-Brest.
0: Wat is dat?
1: Dat is ooit een wielerwedstrijd geweest. Van
0: Paris naar Brest, dat weet ik. Maar hoe maak je daar ijs van?
1: Dat is dus, we maken soezedegen, die bakken wij. En dat soezedegen wordt dan heel fijn gesneden. Dan maken we een hazelnootpraliné ernaast met wat amandeltjes erdoorheen. Die doen we door het ijs heen. En die marmeren willen ook vlak nadat het ijs eruit gekomen is, ook door het ijs met het soezedeeg. Dan wat ijzingpowder eroverheen van die witte poedersuiker. Wat wel mooi blijft op het ijs. En dan hebben we een Paris-Brest ijsje.
0: Oké, en dan heb je dus ook een matcha aardbei ijsje.
1: Ja.
0: Heb je die geproefd? Want jij zegt ik hou niet van matcha, maar wel geproefd?
1: Ja, ik moest hem proeven natuurlijk.
0: En?
1: Maar zelden zijn glas matcha, nog steeds niks. het proeft wel naar matcha. Maar het is nou niet dat ik zeg van nou, lekker zeg, dan ga ik 3 bolletjes van opeten.
0: Ja. En dus in onze regio hè, hebben we, in Overveen zitten jullie, Aardenhout zitten jullie, maar in Zandvoort zijn jullie dichtgegaan, klopt dat?
1: Ja. Dat heeft niks te maken met dat het niet liep of dat het slecht was. De eigenaresse van Overveen, Barbara, die was daar ontzettend ziek van. Het was gewoon, de druk lag te hoog. Twee ijslons runnen. Met ieder jaar weer nieuw personeel in werken. Ieder jaar weer de zaak opstarten. Want Zandvoort is in de winter was het echt wel uit. De winkel was dicht. En deden we ook geen kerst aanstarten. Dus dan in het voorjaar weer nieuw personeel. En dat heeft ze nu een paar jaar gedaan. En dat leverde haar ontzettend veel stress op. Ja. Dus om ontzettend veel plezier in haar andere winkel te blijven behouden, heeft ze gezegd, joh, Zandvoort gaat weg, dat lukt mij gewoon niet meer. En dan vind ik het heel dapper dat iemand die beslissing neemt om dan te zeggen van, joh, met 1 winkeltje ben ik ontzettend gelukkig en deze 2 winkels maakten mij niet gelukkig. Dus daar heb ik wel begrip en respect voor dat iemand dat doet.
0: Nee, want het is ook, hè, het is ook altijd in de zomer, het is gewoon, je moet een half jaar lang moet je knallen.
1: Ja, een half jaar lang hang je er echt aan. En zij maakt heel veel kilometers tussen de 2 winkels in.
0: Ja.
1: Om maar bij te springen in de ene en in de andere. Ja, en dan ga je op een gegeven moment in je kop zitten. En dan is het niet leuk.
0: Ja.
1: En ijsjes hoort alleen maar plezier te zijn. Dus dan valt het heel erg tegen dat je dat dan moet doen.
0: Ja, en wat trouwens natuurlijk ook niet zo leuk is, is de inflatie. Heel veel producten gaan in kosten omhoog. Dus ook in wat je ervoor betaalt. Maar ook simpelweg omdat het veel duurder is om het te maken. Merken jullie dat ook? Hebben jullie ook de prijzen moeten bijstellen naar boven?
1: Ja, Ja, helaas wel. Het is onoverkomelijk. Kijk, we hebben natuurlijk ook dat de salarissen weer gestegen zijn. Begrijpelijk, iedereen wil natuurlijk. Het is een spiraal, hè? Iedereen. Ja. Het leven wordt duurder, dus je salaris moet omhoog. En omdat het salaris omhoog moet, dan gaat iemand anders ook denken: ja, dan moet ik mijn product weer verhogen. Dan wordt het leven weer duurder, dan moet iemand zijn salaris weer omhoog. Dus zo blijven die spiraal blijven we doorgaan. Maar ja, om het komende jaar, als je ziet dat de salarissen een paar jaar terug waren, ook van jongeren en wat de salarissen nu zijn. Ja, dan heb je ook nog eens een keer de energiekosten en de huren, inkopen. We hebben bijvoorbeeld een product wat echt extreem is geworden, pistache. Ja. Pistache was een paar jaar terug al een ontzettend duur product. Maar nu dankzij de Dubai-reep en dat soort dingen, de hypes, is pistache helemaal een duur product geworden. Ja. Nou, chocolade was vorig jaar hetzelfde. Dit jaar is hij weer iets gezakt, maar ik verwacht dat het dadelijk weer omhoog gaat. Ja, het is natuurlijk, alles wordt duurder en duurder. Dus ook wij ontkwamen daar helaas niet aan.
0: Ja. En dan nog even terug naar de smaken. Want als je het hebt over smaken die uiteindelijk het meest populair zijn, los van de matcha, aardbei en dat soort dingen, is dat dan toch altijd vanille of is dat altijd chocola? Wat zijn de smaken die men het meest kiest?
1: Het ligt er wel aan in welke jaargetijden. Zomers gaan de sorbet smaken harder. En winters, ik noem het niet altijd winters, maar voor en najaar, dan gaan de melk- en room smaken wat harder. Maar over het algemeen kan je het eind van het jaar kan er hazel een klap op geven dat de geëikte, de usual suspects, laat ik dat maar zeggen, chocolade, citroen, aardbeien, vanille, stracciatella, dat zijn toch altijd wel degene waar mensen voor blijven komen. De pistache. Ja. Dat zijn toch wel de smaken waar we altijd voor blijven gaan. En mensen gaan graag proberen. Ze gaan graag een Paris Brest of een Millefeuille. Of dan inderdaad de mango sticky rijst al wel vorig jaar zo goed ging. Maar mensen stappen dan op een gegeven moment weer terug naar hun oude vertrouwde kameraadje. Ja. Dat is, als je altijd vanille pistaches neemt, dan wil je wel eens uit de band springen. Maar een half jaar later zit je gewoon weer op je vanille pistaches.
0: Wat is trouwens jouw favoriete smaak?
1: De donkere smaken.
0: Oké, dus de chocola, mokka.
1: Ja. Jandoya, chocolade, de pistache. Ik ben niet zo heel gek op de sorbetsmaak. Kijk, een sorbetsmaak, daar zit geen vet in. Dus dat betekent dat je een hele heftige, korte beleving hebt, omdat die vethouding niet vast. Met een chocolade en alles, dan heb je moeilijker om naar smaak in te krijgen. Dat is een minder heftige smaak, maar wel door het vet blijft die langer in je mond zitten. En daar hou ik wel van. Ik hou ervan dat zo'n chocolade, dat je dat na 5 minuten nog hebt.
0: Ja. Ja, nee. Ik hoor dit.
1: Ik wist onder indruk.
0: Nou ja, ik wist ook niet dat er een tijd aan smaakbeleving zat tussen een chocolade en een mango sorbet ijsje.
1: Ja, mensen willen zo'n
0: wat geleerd. Smaken. En dan toch die vraag. Hè. Merk je dat mensen vooral kiezen met slagroom of zonder slagroom? Ik ben bijvoorbeeld team geen slagroom. Jij?
1: Ik ben team wel slagroom.
0: Ja, maar jij houdt ook van heel zwaar chocoladeijs. Ik ben er nu wel achter.
1: Daarom. Dus als je een chocoladeijs en je hebt er een klein hapje slagroom bij, en dan slagroom in je hoortje als allerlaatste, dat je dan je ijsje op hebt, en dan in je hoortje zit nog een tractatie van zo'n slagroomhoorn. Oh jongens, een grote plezier kan je mij niet doen. Dan, ik snap de mensen niet die geen slagroom nemen.
0: Oké, ik neem deze. Mag hoor, mag. Vind ik helemaal niet erg. Maar nemen de meeste mensen inderdaad wel of geen slagroom?
1: Het zal ongeveer 50-50 zijn.
0: Oké.
1: Het zal bijna even. Want je ziet de mensen die toch wel de donkere smaken, die nemen graag een slagroompje. En degene die inderdaad een sorbet smaakje nemen, die nemen liever geen slagroompje.
0: Nee. Luc Blok, meester ijsbereider en eigenaar van de verschillende Luciano's winkels. Dank je wel voor je tijd.
1: Nou, heel graag gedaan en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Doei.

0: DJ, volgens mij is er een speciaal lijstje.
1: Speciaal lijstje waarvoor?
0: Dat als Jelle niet kan, dan vraagt hij iemand anders wiens naam met een J begint.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat, dat hij gewoon op alfabet gaat de hele tijd.
0: Ik denk het ook.
1: Dan begint hij bij de J en dan gaat hij verder.
0: Ja, daarna stopt het ook.
1: Ja.
0: Maar hartstikke leuk.
1: Ja, ik hoop het. Ik hoop dat het leuk is. Nou, ik heb er heel veel zin in.
0: Maar wat
1: eigenlijk.
0: Ga je dan doen? Het moet leuk worden.
1: Ja, nou, wat we gaan doen. 105 sessions zometeen hoor je op de zender. En ik nodig altijd het muziekprogramma van Haarlem en omstreken, al zeg ik het zelf. nodig altijd bandjes uit. En we hebben gesprekken met allemaal verschillende artiesten over wat ze komen doen in de regio en in de omgeving. We beginnen zo meteen met muzieknieuwtjes. Ja. Want de wereld die blijft niet stilstaan natuurlijk als het om muziek gaat. En ik zeg altijd, ja, muziek is een universele taal. Dus we gaan eerst even kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt. Ja. En daarna gaan we met een telefoongesprekje gaan we het hebben over Timmy Turner. En ik denk dat Timmy Turner, ken jij die naam?
0: Ja, maar kijk, dit weet Jelle dus wel.
1: Mm-hmm.
0: Maar echt, ik weet echt verdomd fijne van muziek na de jaren. Nee, ja.
1: Ja, maar Timmy Turner is. Ik denk dat dan een luisteraar nu wel denkt van. Timmy Turner, dat is dus een cartoon-karakter. Heb je ooit Fairly Odd Parents gezien?
0: Nee.
1: Die cartoon met die groene en die roze.
0: Ik krijg huilend naar huis, hè? Je voelt me zo'n boomer.
1: Dus ja. ik ben eigenlijk heel benieuwd waarom die naam heeft gekozen. Want kan het zijn dat hij heel veel cartoons als kind heeft gekozen? Of is dit gewoon letterlijk zijn naam? Of neemt hij misschien inspiratie van Tina Turner? Dat zou natuurlijk ook kunnen.
0: En wat is zijn muziekstijl?
1: Ja, hij heeft een plaatje uitgebracht. En volgens mij is het een beetje hip-hop.
0: Oké.
1: Okay. Hip-hoppie, beetje pop.
0: En komt hij ook live in de studio?
1: Nee, die niet.
0: Die niet?
1: Maar de mannen die hier op de redactie alvast zitten, de Enrons die komen in de studio optreden.
0: Leuk.
1: Die hebben altijd hele mooie verhalen, hoorde ik net. En ik hoorde dat er eentje, die is altijd heel kort en bondig op het podium. En de ander die vertelt altijd heel lang verhalen. Ja. Dus het kan zijn dat we zometeen ook 20 minuten lang een optreden krijgen waarin er gewoon een verhaal verteld wordt.
0: Ja, je moet ook kijken. Je kijkt gewoon naar je tijd. En als je denkt, ik heb weinig tijd, mm-hmm. dan vraag je de kort en bondige. En als je denkt, nou, ik heb nog wel wat minuten extra, vraag je die andere.
1: Ja.
0: Zo opgelost.
1: Ja, dat is gewoon.
0: Dat ook in de politiek, hè. Als ik weet dat er eentje heel lang praat, dan laat ik hem niet aan het woord. Heel erg veel plezier dan.
1: Ja, dankjewel.
0: En wie is er volgende week?
1: Volgende week, dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Zo ver heb ik niet in de planning gekeken.
0: Maar in ieder geval iemand wiens naam begint met de J.
1: Een beetje de J, ja. Het kan zijn dat het Jelle is, gewoon.
0: Ja,
1: ga ik vanuit.
0: Ik zit nu wel, ik ben er wel echt zelf. dus, dat betekent tot volgende week. Weer halen vandaag en nu heel veel plezier met 105 Sessions na Ilse Lange met Something Good.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Je luistert naar 105 Sessions met vandaag de Enrons live in de studio.

0: Dat zei Anna Sparrow hier op Haarlem 105 tijdens 105 sessions met You Stole the Show. Een hele goede avond. Het is 7:05. Jay hier op de plek van Jelle. Je luistert naar 105 sessions hier op Haarlem 105. Het muziekprogramma van Haarlem en Omstreken. Ja, tussen 7 en 9 hoor je 2 uur lang verhalen, de nieuwste releases en de laatste muzieknieuwtjes. Vanavond is het wel een hele belangrijke en bijzondere uitzending, want...
1: Hey!

het is mijn allereerste dag op deze aardbodem als 19-jarige. En dat vind ik heerlijk om dat samen met jou hier in de studio te vieren. Want hoe kan je dat nou beter doen dan met live muziek? Vanavond staat er een akoestische powerpop duo uit Haarlem in de bandruimte die soms in het Engels en soms in het Nederlands speelt. Wie dit zijn, dat hoor je zometeen. Je luistert naar 105.6 hier op Haarlem 105. Het is 4 juni 2026. Dit is de nieuws van Bebba Rexha.

Simply Red en Something Got Me Started hoor je op Haarlem 105 tijdens 105 Sessions. Ja, naast dat het in Haarlem overloopt van prachtige artiesten, is muziek een universele taal. Daarom wil ik je zo meteen even meenemen in het grote nieuws. Want welke artiest gaat zijn allerlaatste solo tour geven? Stopt hij dan helemaal of stopt hij dan misschien net niet?

toekomst, het verleden en voor wat die met z'n tweeën stiekem met elkaar bespreken. Voor wat hebben ze in petto, voor de poppen waar ze roekeloos en harteloos mee spelen. Voor het water dat blijft stijgen, voor de droogte, voor de vloed. Voor het bloed aan onze handen, voor het plastic in ons bloed. Voor het grote onbekende en oneindige.

0: Steven Gen volledig in de greep.
1: Sef hier op Haarlem 105 tijdens 105 Sessions. Ja, die Sef die mag weer plaatsmaken in de kast voor nog een prijs. Hij wint namelijk de Linor Nijprijs voor beste tekstdichter. Youssef, zoals Sef echt heet, is verrast. Het is iets waar ik überhaupt nooit over nagedacht. Maar het is wel heel vet, zegt hij zelf. De Nederlandse oeuvreprijs die is bedoeld voor tekstdichters die hun sporen hebben verdiend. Vorig jaar ging de prijs naar Boudewijn de Groot. Daarvoor ging hij naar Thomas Acta, Erik de Jong van Spinvis en Henny Vrienten. Die hebben hem ook bij hun in de kast staan. Je luistert naar 105 Sessions. Normaal, we hebben het natuurlijk over Haarlem en omstreken. Maar ik zeg altijd, muziek is een universele taal. Dus daar moeten we ook altijd een beetje gebruik van maken. Dus ik neem je even mee door het muzieknieuws over de wereld heen. Want wie er niet zo in de prijs viel de laatste tijd, dat was rapper Ye, oftewel Kanye West. In het verleden heeft hij namelijk meerdere keren antisemitistische en pro-nazi uitspraken gedaan. Hij sprak onder meer over zijn bewondering tot Adolf Hitler uit. Door deze uitspraken was het nog maar de vraag of Ye bij ons in het land mocht komen voor zijn concert in de Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg had namelijk een kort geding aangespannen om de Amerikaanse rapper het land uit te sturen. Maar gisteren heeft de rechtbank van Amsterdam toch besloten om hem toegang te geven tot het land en de concerten op zaterdag en maandag door te laten gaan. Wie er wel welkom is en altijd welkom is, maar ondertussen ook wel een beetje cultureel erfgoed is geworden, ja, dat is Gerard Joling natuurlijk. Maar de Joling die heeft aangekondigd te gaan stoppen. Begin 2027 geeft hij zijn laatste grote soloconcert. Only Joling, The Final Countdown. Ik moet zeggen, als ik dit zo hoor, dan klinkt het wel een beetje alsof hij zijn pensioen inleidt. Maar dat is niet helemaal waar. Luister mee.
2: Final Countdown klinkt toch een beetje als voorsorteren op een pensioen wellicht?
3: Ja, nou, ik denk dat niet echt. Maar dit is wel echt het grote werk, zeg maar. Omdat gewoon, ik stond zeg maar in maart stond ik op Curaçao op te treden.
2: Ja.
3: En voor 1000 man. Uiteindelijk zaten er 1600 op het strandje. Dat werd een beetje krappig allemaal.
2: Ja.
3: En toen vroeg ook al die fans, wanneer ga je nou zelf weer wat doen? En we waren al bezig. En dit is er uitgekomen. Dus ik heb hier ontzettend veel zin in.
2: Ja, maar wel de laatste.
3: Ja, dat hele grote werk. Ik blijf natuurlijk optreden, ik blijf gewoon zingen. Maar dit is inderdaad wel dit kaliber, qua grootte,
2: ja,
3: denk ik. Nou,
4: maar waarom dan? Is dat vanwege de leeftijd? Dat kan toch bijna niet, ben je energiek?
3: Oh ja, ik ben hartstikke energiek, maar het is zomaar even voortgekabbeld uit alles. Ik was sowieso er wel aan toe om weer een groot concert te geven.
2: Ja.
3: Maar dit kwam eigenlijk heel goed uit. En dan denk ik, ja, waarvoor moet het altijd groot? Want het kan ook een keer klein. Dat is ook mooi, een concertgebouw of carré. Nou, dat kan dan altijd, toch?
2: Ja.
3: Maar het is ook een hoop gedoe.
1: Ja, ik vind het nou een beetje lastig wat hij zegt. Hij wil graag solo dingen doen, maar niet zo groot. En eigenlijk ook weer niet, want het is veel gedoe. Ja, op 19 en 20 februari gaan we dus een hele spectaculaire show zien van Gerard Joling. Ik ben benieuwd, dit was zijn debuutplaat.

0: Timmermin aan de telefoon. Die kent dit intro volgens mij heel goed. Want Timmy Turner, dat is gewoon een knul waar niemand iets van weet. Tot nu. Want hij werd geboren in Zandpoort, groeide op en uit Muiden en heeft vandaag zijn nieuwe nummer, Jij kan het ook, uitgebracht. Ik heb hem nu aan de telefoon. Timmy Turner, goedenavond.
1: Yo, goedenavond.
0: Ja, kijk, je hangt er nog. Hey, dan ga ik het gewoon gelijk aan jou vragen. Ken jij dat intro nog?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben er helemaal mee doodgegaan. Ik ken het hoor.
0: Ja, zou het dus kunnen dat de naam Timmy Turner daar vandaan komt?
1: Het heeft er zeker wel mee te maken, ja.
0: Maar het is niet het originele idee geweest, zeg maar.
1: Het originele idee is dat ik een familie in Engeland heb wonen die Turner heet van hun achternaam. En ja, ik werd eigenlijk altijd al Timmy genoemd, dus ik vond het wel bijpasselijk dat ik die naam zou claimen, zeg maar. Ja,
0: waar komt die naam Timmy dan vandaan?
1: Ja, dat is gewoon hoe mensen hem om me heen noemden. Familie, vrienden.
0: Ja, gewoon een soort koosnaampje eigenlijk.
1: Ja, nickname, ja man.
0: Nou ja, ik zei het net al, je nieuwe nummer is vandaag uitgekomen. Hoe voelt zo'n release dag nou voor jou?
1: Ja, best wel spannend natuurlijk. Er zijn best wel wat factoren die natuurlijk mis kunnen gaan. Een uitgever die niet doet wat hij moet doen, maar nee, vandaag gaat het goed komen hopelijk.
0: En hoe bedoel je dat dan, een uitgever die niet doet wat hij moet doen?
1: Nou ja, je werkt niet alleen met Spotify, er zitten mensen tussen die de screening doen, ja, je artwork goedkeuren, dat soort dingen. Dus er zijn altijd wel dingen die spannend blijven natuurlijk.
0: Heb je dat gevoel wel eens gehad dat je dacht van nou, mijn artwork of er gaat iets misschien wel mis vandaag?
1: Nou, vandaag niet, maar het is voorheen wel eens misgegaan, ja.
0: Hoe is dat gegaan? Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar.
1: Nou, die uitgever zit in Amerika. Mm. Je geeft een tijd door wanneer je wil dat hij online komt staan. En dan gaat daar soms in de communicatie wel eens iets mis.
0: Ja, je zegt de uitgever zit in Amerika. Is dat niet gewoon een tijdsverschilletje dan?
1: Ja, dat is een tijdsverschil en daar gaat het soms.
0: Dat is eigenlijk waar het meeste misgaat, zeg jij.
1: Ja.
0: Neem ons eens mee in het nummer. Waar gaat het over? Hoe is het ontstaan?
1: Ja, de liedje heb ik eigenlijk gewoon geschreven om puur eigenlijk een beetje mijn eigen emoties van me af te schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en het gaat vooral om gewoon... Nou, dat geldt niet natuurlijk alleen voor mijn generatie, maar het is gewoon af en toe een beetje lastig. En daar moet je gewoon doorheen. En dat was eigenlijk niet per se dat ik in mijn hoofd had van ik wil heel veel mensen aanspreken of zoiets. Maar ik merkte later toch wel dat de tekst toch wel mensen aanspreekt. Veel mensen, ook groepen waar ik niet had van verwacht dat het zo zou zijn, zeg maar. Dus dat is super vet.
0: En wat zijn dan van die groepen waarvan je het echt niet had verwacht?
1: Nou ja, het nummer gaat vooral ook gewoon over de huur die schiet de lucht in en wat moet ik nou? Ik ben in een positie waar ik een vriendin heb. Dus daar is er heel veel mogelijk. Maar voor mensen die dat niet hebben, is het momenteel heel lastig.
0: Ja, dan snap ik heel goed dat het wel aanspreekt bij meerdere groepen. Want je zei ook, het spreekt wel aan, dus je hebt dit nummer ergens getest.
1: Ja, natuurlijk. Als jij iets maakt, dan wil je altijd wel horen van mensen die eerlijk met je zijn wat ze ervan vinden. En als ze er niks van vinden, dan trek ik me er soms niks van aan. Maar ja, aan de andere kant, dan moet je ook wel luisteren naar feedback natuurlijk. En als de mensen die normaal heel hard voor je zijn ook zeggen van dit is top, dan heb je toch wel iets aan, denk ik.
0: Ja, ja. Ja, inmiddels produceer en componeer je ook muziek van A tot Z. Hoe begint zo'n, hoe begin je nou meestal aan zo'n nummer? Begin je dan eerst met een tekst, begin je met een beat, begin je met een melodie, gevoel? Neem ons mee.
1: Ja, dat verschilt. Ik kom aan in die studio en het is voor mij bijna een soort therapie, zeg maar. Je emoties lekker wil ik dan van me afgooien.
0: Mm.
1: En dat bepaalt ook wel een beetje wat voor richting ik opga in hoe de muziek klinkt, zeg maar, boos, blij, weet ik veel, verdrietig, van alles en nog wat. En het is dus niet per se dat ik met een idee de studio instap, het is meer gewoon wat voel ik. En ja, dat komt dan uit mijn vingers als het ware.
0: Ja, gewoon een go with the flowtje hoor ik hier al.
1: Precies.
0: En stel we pakken dit nummer die we zometeen ook eventjes lekker hier op de radio door de ether knallen. Waar ben je dan mee begonnen?
1: Denk toch wel de melodie.
0: Mm-hmm.
1: Die is natuurlijk heel bepalend wat voor setting de beat gaat krijgen. Als jij een hele blije melodie en een beat eronder zet en vervolgens ga je een superboze tekst schrijven. Ja, dat voelt niet echt.
0: Nee, precies. Nee, nee, nee.
1: Ja, dat heeft er wel mee te maken. Ja,
0: ja precies. Wat voor een gevoel zit er dan aan dit nummer? Want daar heb je het ook over. Die had ik nog niet helemaal gepakt.
1: Het gevoel voor mij was meer, ja, deels ook wel irritatie en zo. Mm-hmm. Maar ja, het refreintje gaat dan toch wel weer over van iedereen heeft irritaties. En als ik het kan, dan kan jij het ook.
0: Ja, precies. Wat kunnen we de komende tijd nog meer van je verwachten? Want je hebt nu dit nummer uitgebracht. Maar komt er nog meer aan? Komen er nog optredens? Komen er nog samenwerkingen?
1: Ja, ik ben sowieso eigenlijk al best wel een hele lange tijd bezig met mezelf een beetje vinden. Ik heb heel veel muziek gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dan is de vraag meer van, wil je daar wat mee?
0: Ja.
1: En ik heb nu toch wel echt voor een album liggen waar ik echt achter sta, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat er sowieso nog wel een singeltje of twee aankomt. En dan iets groters.
0: Ja, dus dan komt er een album aan. Tipje van de sluier?
1: Nee, nee, nee. Dat gaan we nog niet doen. Dat is
0: nou,
1: lastig.
0: Nou ja, nou, het viel te proberen. Het viel te proberen. Het viel te proberen. Hé, Timmy, dankjewel. Hè. Ik ga jouw nieuwe single natuurlijk eventjes draaien hier op de radio. Super fijn dat je even tijd voor ons wilde maken. En ik zou zeggen, veel succes in dat album. We gaan het horen.
1: Dankjewel.
0: Helemaal goed. Doei, doei.
2: Want de jeugd die wordt genakt, alles afgepakt, alles op en chaps. Want de jeugd die wordt genakt, alles afgepakt, alles op en chaps. Ben je jong en niet verwend, door de overheid gescand, dan word je niet meer gered.

je moet jezelf bedaren. Eerst moest ik een scooter, dat was gelukt, reed rond en ik toeter. Toen moest ik hem tunen, toen had ik geen geld, dus ging ik maar tunen. Alweer niet sparen, maar spenden. Kan niet meer staan in mijn bende. Dacht, nu moet ik hem echt switchen. Maar ging naar de bar, haal een pitcher.

0: dus we redden het. Kom op man, we moeten overleven.
1: Toen wilde ik auto, zo'n snelle en fout ook. Vest en die loud ook, ik had hem gauw ook. Ik spend maar ik bouw ook. De motor gaf blauw rook, vaak naar garage. Aanwezig, het leek bij een stage. 2 jaar reed ik rond als een baasje. De sloop, dat is nu zijn plaatsje. Fucked up, maar zo gaat het. Ik spend en ik maak het. Spend, maar jij raadt het. In mijn handen zat een gaatje. Dus er bleef niks in het laadje. Want de motor opgeblazen. Tant, hoe gaat de Eddie Kaas? Van mijn motor opgeblazen. Tant, hoe gaat de Eddie Kaas?

worden hoger. Stuur allemaal vragen. En er wordt weer teruggelogen. Want de jeugd die wordt genakt, alles afgepakt, alles op een chubs. Want de jeugd die wordt genakt, alles afgepakt, alles op een chubs. Mijn problemen zijn geskipt. Heel de overheid een bitch. En studenten krijgen niks. Zet mijn rek hier in de fik.

De nieuwe single van Timmy Turner. Ik had hem net aan de telefoon. Het gaat eigenlijk heel simpel. Het gaat over dat we eigenlijk allemaal een beetje genaaid worden door de overheid hier en daar. Omdat het, de prijzen die stijgen zo gigantisch hoog. Het is voor ons niet meer te betalen. En dat kan ik zeggen, want ik ben van die generatie. Het is gewoon niet meer te doen. Je luistert naar 105.6 hier op Haarlem 105. Het muziekprogramma van Haarlem en omstreken. Jay hier op de plek van Jelle. En vandaag is het een interessante dag, want het is namelijk mijn eerste dag op deze aardbodem als 19-jarige. En dat vind ik super tof om hier in de studio met dit team te vieren en met de artiesten die ik op deze avond mag spreken. Net sprak ik dus al met Timmy Turner en zometeen spreek ik een artiest die alles zelf doet. Zonder boekingskantoor, zonder management. Op 10 juni zou die in de Oerkap staan, maar dat was namelijk zo snel uitverkocht dat hij nu gewoon in de Nieuwe Kerk staat. Ik ben vooral benieuwd of hij geen hoofdpijn krijgt van al dat zelf geregeld. Je hoort hem zometeen na Cloud

0: avec toi.
1: Cloud.
0: Écoutez-moi, écoutez-moi.
1: En écoutez-moi, je luistert naar 105.6 en zie hier op Haarlem 105. De Haarlemse artiest Gio Kretz die doet alles op zijn eigen manier. Zonder boekingskantoor of management verkocht hij zijn concerten al maanden van tevoren uit. Waardoor hij op 10 juni niet in de Oerkap speelt, maar in de Nieuwe Kerk. Een grotere plek, maar met hetzelfde doel, dicht bij het publiek blijven. Aan de telefoon, Gio!
2: Hey, hallo.
1: Kijk, welkom in de uitzending, Gio. Ik hoorde dat het niet de eerste keer is dat jij in ons muziekprogramma tevoorschijn bent gekomen.
2: Klopt ja. Nou, als echte Haarlemmer ben ik natuurlijk nauw verbonden al sinds mijn jeugd met Haarlem 105.
1: Mm-hmm.
2: En ik herinner me vroeger bij bandwedstrijden al dat Haarlem 105 altijd van de partij was. En vervolgens later, toen ik zelf echt muziek uit ging brengen, ben ik ook bij jullie te gast geweest. Dus nee, ja, het voelt echt als thuis, hè?
1: Ja, het is gewoon een tweede thuisbasis voor jou.
2: Precies.
1: Hey, wat ging er door jou heen toen je merkte dat de belangstelling voor je concert zo gigantisch groot was?
2: Ten eerste natuurlijk blijdschap. En ten tweede dacht ik van, oh, dit moet ik wel aan de locatie gaan vertellen.
1: Mm-hmm.
2: ik had eigenlijk niet verwacht dat ticketverkoop zo snel zou gaan, maanden van tevoren. En ik was eigenlijk helemaal niet voorbereid dat het überhaupt zou uitverkopen.
1: Ja.
2: Omdat het zo vroeg was, dacht ik, doe ik er niet goed aan om, om de mogelijkheid te maken dat ik nog meer mensen blij kan maken.
1: Mm-hmm.
2: Met hetzelfde optreden. Dus toen heb ik daar stappen voor genomen, noem je het. En dat heeft geleid tot nog meer blijdschap, als ik het wel mag zeggen.
1: Ja, want je merkt wel dat mensen echt blij zijn. Ja, ik snap op zich dat je het... Dat het wel lastig is, want je doet wel alles allemaal zelf. Je hebt geen boekingskantoor, je hebt geen management. Dus dit heb je wel ook allemaal zelf moeten uitzoeken.
2: Ja, klopt. En dan is het mailapparaat ouderwets, maar nog steeds wel echt mijn beste vriend.
1: Ja,
2: dus,
1: ja.
2: Het is een beetje nadenken van wat is een leuke setting. Waarin spreekt mijn muziek het best de mensen aan?
1: Mm-hmm.
2: En ik dacht eigenlijk van, we moeten het gewoon een beetje op een huiskamer manier aanpakken. Maar ja, om nou echt letterlijk je huis tentoon te stellen, is dan ook weer een stapje te ver.
1: Ja.
2: Ik dacht, laten we het eens in de zolderruimte van de Oerkap doen.
1: Mm-hmm.
2: En eigenlijk was de show in Haarlem helemaal niet de planning van een reeks aan shows die ik in mijn hoofd had. Het waren namelijk eigenlijk gewoon Deventer, Rotterdam en Groningen. En toen dacht ik van, maar waarom doe ik niet ook gewoon Haarlem? Ik heb eigenlijk nog nooit een eigen show in Haarlem gedaan. Want het is altijd maar die hoofdstad Amsterdam.
1: Mm-hmm.
2: Of het om muziek draait, of om een viering, of een albumrelease. Toen dacht ik, weet je wat, ik doe me gewoon even bij. Toen had ik eigenlijk een week voordat ik de tour online zette, had ik Haarlem ook nog erbij bevestigd. Niet wetende dat dan de grandioos grote show van de tour eigenlijk is geworden.
1: Ja, precies. Want neem maar even mee. Hoeveel man past er ongeveer in de zolderruimte van de Oerkap?
2: Mij is verteld 120.
1: 120. En je bent nu geüpgrade naar?
2: Naar de Nieuwe Kerk. De Nieuwe Kerk. En daar passen 350.
1: Zo, de tandjes. Dat is gewoon, dat is gewoon meer dan dubbel zowat.
2: Ja, dat is echt enorm. En ik weet dus nu al dat met de tickets die nu, de mensen die nu gaan komen, dat eigenlijk al niet in de kleine zaal van Paradiso past.
1: Nee.
2: Dus even Haarlem vs Amsterdam, deze hebben we even gewonnen als Haarlemmer.
1: Ja, nou, moet ook wel, hè. We moeten op een manier voorblijven op Amsterdam daar.
2: Exact.
1: Ja, precies.
2: En, eigenlijk slaat dat meteen ook het de spijker op zijn kop wat betreft iets zelf organiseren. Want het is je kan optreden, op heel veel plekken kan je optreden en dan samenwerken met partijen. Alleen dit is gewoon wel echt de leukste manier en de meest aangename manier als je echt verbinding wil maken met mensen. En dat is mijn doel, om het dan gewoon zo hier in de Nieuwe Kerk te kunnen doen.
1: Ja, nou, want volgens mij ben je ook best wel blij dat je weer kan optreden. Want ik hoorde dat het niet zo heel goed ging met je stem.
2: Dat klopt, ja. Ik heb eigenlijk sinds COVID wat stemklachten gehad. En daar heb ik zo'n 3,5 jaar mee rondgelopen. Met pieken en dalen, maar de pieken waren niet zo hoog. Want steeds als ik mijn stem een beetje terugkreeg, dan werd ik weer super schor. Of kon ik bepaalde liedjes die ik zelf had geschreven niet eens meer op dezelfde manier zingen.
1: Ja, ja.
2: En ja, wat volgde was logopedie en bezoeken aan de KNO-arts. En die zeiden, ja, je stem is een beetje beschadigd. Je stembanden zijn beschadigd en je moet dat middels training weer trainen. Dus dat heb ik heel, heel braaf gedaan. Eerst een half jaar een traject, daarna nog een half jaar. En toen was het wel een beetje beter. En ik ben vooral qua kennis heel erg gegroeid over mijn stem. Maar steeds als ik weer even een drukke periode had, dan kuikelde ja, zo de kwaliteit van mijn stem weer naar beneden, was ik weer schor. Ja, toen heb ik een second opinion opgevraagd. En die heeft toen achter in mijn stembanden een dikke polyp gevonden.
1: Oeh.
2: En dat proces ging ik toen in. En dat is uiteindelijk medisch verholpen. Mm-hmm. We hebben het weg kunnen laseren. Echt, dankjewel aan de technologie vertegenwoordigd.
1: Ja, nee, ik wou net zeggen,
2: en toen, ja.
1: Ja,
2: en toen kwam het volgende traject en dat was het herstellen daarvan.
1: Oh, ja,
2: en daarbij heb ik eigenlijk, voordat ik deze shows deed, nog maar één keer een show mogen doen. En dat was ook in een intieme kleine setting. En als ik je mag vertellen, dat een wereld van verschil was echt immens groot. Ik was nog een beetje onzeker en ik durfde nog niet veel risico te nemen. Maar de energie en de respons wat ik van mezelf kreeg om zo'n show weer te kunnen doen, want dan ben je zeg maar een uurtje aan het zingen. Wat ik daarna voelde en het bereik wat ik weer terug had na zoveel training, dat was eigenlijk alleen maar een cadeau.
1: Ja.
2: Omdat ik inmiddels die jaren zoveel ervaring heb opgedaan over mijn eigen stem, heb ik het eigenlijk beter leren gebruiken dan voor het hele traject aan beschadigde stembanden hebben.
1: Ja, en nu kan je die stem keihard gaan inzetten op 10 juni in de Nieuwe Kerk. Zijn er nog tickets beschikbaar?
2: Er zijn zeker nog tickets beschikbaar. Als je mijn naam intypt in Haarlem erachter, bijvoorbeeld op Google, dan vind je wel waar je die kan krijgen. Of op mijn website, of op mijn social media. Er zijn zeker nog tickets, ja.
1: Helemaal goed. Nou, dan gaan we even kijken of we nog een ticket kunnen scoren. Gio, dankjewel. En ik zou zeggen, veel succes in die Nieuwe Kerk, hè?
2: Dank jullie wel, ja.
1: Helemaal goed. Jojo.
2: Jojo.

0: omdat we zien dat een hele grote groep die gaat er gewoon kapot aan. Ze gaan gewoon naar de klanten gewoon.
1: Ja, vind je geen onzin? Iedereen die kiest er zelf voor, hè? En als het maar gezellig is, toch?

een plaat waar ik persoonlijk echt heel goed op ga de laatste tijd. Het is een beetje jammer dat het weer er helemaal niet naar kleedt, hè? Maar gelukkig, we knallen hem hier gewoon erin. Die zon, die beuken we gewoon er doorheen door de ether. Je hoorde Antwoord, of Another heet hij zelfs. Talk to You staan met 45 Ultra. Hier op Haarlem 105 tijdens 105 sessions. Zometeen staat er een akoestisch powerpop duo uit Haarlem. De Enrons in onze bandruimte. Maar voordat ze daarheen gaan wil ik ze nog wel eventjes bij mij aan de tafel hebben. Waar komen ze vandaan? Wat gaan ze spelen? En nog veel meer zometeen na 20 uur. Ook hoor je deze.

0: 105. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want dat begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105. 105 sessions hier in de studio op 4 juni. Het is mijn verjaardag. Yippie!

Jelly Roll. Met I'm Good hoorde hier op Haarlem 105. Je luistert naar 105 Sessions. Hier op de Ether, het muziekprogramma van Haarlem en omstreken. Oh, mag ik het een beetje zelf zeggen? Het is nog niet helemaal... Het staat bij ons op de website, dus daar, daar haal ik het vanaf. Jay hier op de plek van Jelle Smit, die hier normaal zit. Vandaag is het een speciale dag. Het is 4 juni 2026. En dat betekent dat ik een jaartje ouder ben geworden. 19 jaar alweer. En ik voel mezelf heel oud. Maar ik hoor eigenlijk iedereen van het team hier om me heen die zegt... hou je mond, joh. Je bent helemaal niet zo oud. Maar ik vind het wel heel leuk om het hier te vieren. Hier in de studio. Zometeen heb ik Bernard Ennis en Ronald Kraaikamp bij mij aan de tafel. Want die komen eventjes wat vertellen over zichzelf. En die komen daarna ook even een prachtig mooi live optreden geven. Hopelijk. Ik heb het nog niet gezien. Dus ik weet niet zo goed wat ze allemaal gaan doen. Dat ga ik allemaal zo vragen. De Enron zometeen live in de studio. Maar eerst gaan we natuurlijk eventjes een bijpassend plaatje draaien. Deze kreeg ik van mijn oma doorgestuurd. Dus oma, deze is voor mij ook een beetje voor jou.

0: is wel zo toepasselijk toch op mijn verjaardag. Stevie Wonder met Happy Birthday. Je hoort hem hier op 105 tijdens 105 Sessions. Het muziekprogramma van Haarlem en Omstreken. Elke donderdag tussen 8 en 9 maken we de bandruimte weer gereed voor een artiest of band uit de regio. Ja, maar voordat ze daar binnenstappen, verwelkom ik ze altijd eerst hier heel even aan de tafel. Naast mij zit een akoestisch powerpop duo uit Haarlem dat eigen compositie speelt in het Engels en soms in het Nederlands. Mag ik een daverend applaus voor de Enrons?
1: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Ja, welkom, welkom jongens. Ik hoor ze daar achter ook nog ergens, ergens klappen.
2: Geklapt, ja, even wat.
0: Ja, toch? Hoe is het jongens? Laten we daarmee beginnen.
1: Nou, gaat erg leuk. We hebben in de maand mei hebben we toch wel weer heel veel opgetreden. Het was een tijdje ietsje rustiger. Dat had twee redenen. We hadden geen auto meer. En ik had mijn schouder gebroken. Oh, dus dat kwam mooi samen. En daarna zijn we weer gaan opbouwen. We spelen al heel lang in de Haarlemse popscene on tour mee. Eerste jaar dat we dat deden, speelden we wel 12 keer. En we vielen ook regelmatig in. Nu vallen we alleen nog maar in. Maar toch weer 4 keer opgetreden in allerlei kroegen in Haarlem. Dus dat is leuk.
0: Ja, jullie hebben de competitie gewoon een beetje uitgeschakeld. Jullie hebben gewoon gezegd, jullie kunnen niet. Wij vallen wel in.
1: Ja, precies. Zo doen we dan.
2: Je mag 1 jaar officieel meedoen. Hmm. En dan speel je in weet die 10 kroegen in Haarlem. En dan de jaren daarna zit je op de reservelijst. Dus als iemand niet kan, uitvalt of zo. Ja, dan wij met z'n tweeën. Ja, dat is heel snel beklonken van kunnen we vanavond? Ja, oké, we kunnen. Oké, dan vallen we in. Dus uiteindelijk is de leiding daar een beetje klaar mee. Want we hebben iets van 30 keer opgetreden.
1: Ah, het blijft toch wel leuk. We hebben 2 keer in de Antibar opgetreden. Oh, ja. Hadden we hiervoor nog niet opgetreden. Ja. Is toch ook een leuk publiek. Stond Jordik van Noorden in het publiek. Oh, ja, nou, daar ben ik fan van. Dus als die dan naar jou komt kijken, nou, ben je toch wel weer vereerd.
0: Een soort starstruck.
1: Ja, dus ik heb hem wel even een handtekening gegeven. Want hij was bij Paul McCartney geweest in Londen. Ja? Dus pluk je toch weer wat vruchten van mij. Dat was leuk.
0: In de studio Bernard Ennis en Ronald Kraaikamp. Welkom in de studio.
2: Dankjewel.
0: Een beetje jullie hometown hero Haarlem.
2: Ik niet.
0: Niet helemaal, maar een beetje, klein beetje. Jullie zitten vaak in de scene.
2: Ja, ik woon hier, maar de
1: hometown is... Bedoelt dat hij 25 jaar in Haarlem woont, maar uit Engeland komt, hè?
0: Nou, wat een mooi bruggetje. Want Bernard, ik wil graag met jou beginnen. Jij hebt Britse roots.
2: Nee, ik ben Brit.
0: Jij bent Brit, dat is ook een Britse roots.
2: Ja, dus maar ik ben in 2000 naar Nederland gekomen. Dus ja, daarvoor woon ik de eerste 30 jaar van mijn leven... In Engeland. Dus,
0: Hoe is dat dan gekomen dat je van Engeland hier naartoe?
2: Ja, dat is maar 1 reden toch? Dat is,
0: Ronald.
2: Dat is de liefde. Nee, niet Ronald. Nee, helaas. Helaas, ik kende hem toen nog niet. Anders was ik in Engeland gebleven.
1: Ja, leuk, dankjewel. Ja. Spier zit er weer goed in.
2: Nee, mijn vrouw is Nederlandse. Dus ik ben toen voor haar naar Nederland gekomen.
0: Ja.
2: Dus,
0: kort samengevat, hoe jullie elkaar ontmoet dan?
2: Op Skye, een Schotse eiland. Ik was op vakantie met vrienden wandelen en zij ook. En dan ontmoetten we elkaar gewoon wandelend op de berg. En dan, zij heeft een foto van mij gemaakt. En toen we beneden waren, zei ze, kan ik die foto naar je toe sturen?
0: Mm-hmm. Ja.
2: Doe maar. Ja. Dus ja, dan een half jaar later dacht ik, dat leuke meisje, moet ik wel een kerstkaartje sturen, weet je. Toen begon een soort van een correspondentie-e-mail. En dan 2000 dacht ik, misschien. Ze zei, het is mijn wens dit jaar om een leuke vent te vinden. Dus ik dacht,
0: kijk, hoppakee,
2: ik ken er een.
0: Dit is mijn deurtje.
2: Toen is het wat geworden en dan ben ik naar Nederland gekomen.
0: Ja, dus, niet andersom, dat is dan toch weer... Of dacht je van Nederland?
2: Ik wilde gewoon toch wel in het buitenland gaan wonen. Dus ik woonde half in Frankrijk toen voor mijn werk. Dus Nederland is ook gewoon net zo goed.
0: Ja, precies. Nou, wat je wel een beetje mist, je bent wel uit het mekka van de popmuziek gekomen.
2: Ja, dat ik soms heb gezegd dat ook wel. Want het was veel makkelijker daar om aan optredens te komen. Je hebt die working men's clubs. Dan ga je gewoon allerlei steden die hebben zo'n club. Ja, en dan ga je daar gewoon optreden. Dus het was heel makkelijk om te gaan toeren. Nederland is toch een stuk minder. Maar
0: hoe denk je dat het komt dan dat Nederland toch een stuk...
2: Ja, weet niet.
0: Zijn ze strenger of is het gewoon van, nou, we hebben niet zoveel plek?
2: Ik weet niet of zo'n muziekcultuur is, live muziekcultuur. Dat is het, denk ik.
1: Deze discussie hebben we vaker gevoerd. Ja. Want Bernard, als ik het goed verwoord, vindt de Engelse pop- en rockcultuur beter dan de Nederlandse pop- en rockcultuur. Nou, daar ben ik het niet zo mee eens. Ik vind dat wij in Nederland toch echt heel veel goede pop- en rockbands hebben. Ook in het amateurcircuit. Dat mogen we echt niet over klagen. Maar ja,
0: ben ik het helemaal mee eens. Sorry Bernard, maar ik ben het eigenlijk een klein beetje mee eens. We hebben best wel goede Nederlandse bandjes.
2: Nu sta ik met mijn kop op de televisie.
0: Eerlijk is eerlijk.
2: Mag ik niet meer veilig over straat lopen?
0: Meningen mogen ze zijn, hè?
2: Dat mag wel. Dat mag wel een beetje, hè? Ik ben toch wel voor Oranje volgende week, dus... even duidelijk zijn.
0: Het een soort levelen is dat.
1: Nu kan het weer, Ben.
2: Nu kan het weer, ja. Dus even mezelf eronder uit lullen.
0: Je bent ook als straatmuzikant door Europa gereisd. Kwam ik tegen. Wat is daar dan je beste herinnering aan? Hoe is
2: van?
0: Dat? Je bent als straatmuzikant door Europa gereisd.
2: Ja. Ik had het al gisteren toevallig met mijn zoon. Dat had ik gedaan. En ik kreeg in de tijd een contact met een Native American vrouw in Phoenix. Mm-hmm. En ze zei, we zijn op zoek naar iemand die in ons band kan komen zingen. Dus ik dacht, nou, ga even kijken. Dus ik ging een week naar Phoenix in Arizona. Ja, op de Bonnefoy, want ja, toen had je net internet. En ze hebben 4 uur gereden vanuit Sjolo, vanuit de bergen. Kwamen me ophalen en dan een weekje lang daar een beetje zo spelen. Maar het werd uiteindelijk niks. Maar dat vond ik wel best wel gewaagd. Ik dacht, nou ja, we gaan het even proberen.
0: Ja. Hoe is dat gekomen? Dat je toch als, daar ben ik altijd heel erg benieuwd naar. Je bent al als straatmuzikant door heel Europa gereisd. Daar ging je gewoon op een dag van, ga ik gewoon doen? Of...
2: Nou, ja... Toch wel, ja.
0: Waar komt het eigenlijk heen?
2: Maar
0: was het dan een soort impuls dat je dacht, oké, nu, ik ga nu? Of was het dat je dacht, nou, over een paar maandjes?
2: Kijk, op een gegeven moment denk ik... Ik kreeg een soort van te horen dat ik misschien dood zou gaan. Dan ga je je hele leven, denk je heel anders aan wat belangrijk is in je leven. En dacht ik, nou ja, als ik nu geen muziek, als ik dat niet probeer of een serieus poging doe om straatmuzikant of muzikant te worden, dan gebeurt het nooit.
0: Ja, ja.
2: Dus toen dacht ik, nou oké, dan ga ik dat doen.
0: Nee, dat snap ik. Ja, dat snap ik heel goed dat je dat op een gegeven moment dacht. Van dat gaan we gewoon even lekker doen, ja.
2: Ja. Dus dan worden die prioriteiten wel heel helder.
0: Ja, precies. Ja, dat snap ik, ja. Ja.
1: Ik moet zeggen, het is ook leuk om met Bernard samen te werken. Want hij is iemand die heel veel risico durft te nemen. Ook hierin. En ik speel op zeker meestal. En dat vult elkaar goed aan. Maar het is dus ook leuk als iemand je uit je comfortzone trekt. Hè? Want net wat Bernard zegt, je gaat gewoon naar Amerika voor een bandje. Ja, ik zou dat nooit doen, weet je wel.
0: Nee.
1: Maar dat is mooi als mensen zijn die dat lef hebben. Dat is leuk.
0: Ja, precies. Ja, nou ja. Ja, het lef moet er ook wel zijn, hè. Als je dan op een gegeven moment toch te horen krijgt van, nou ja.
2: Ja, ik heb het nu nog steeds, hè. Dus ik ben nu weer ook in het diepe gesprongen met mijn eigen start-up beginnen. Dus je hebt maar één leven.
0: Ja, precies.
2: En als je denkt, dit is wat ik wil doen, dan moet je het doen. En zeker als je de kans hebt om het te doen, dan moet je pakken.
0: Ja. Ik wil hem voor nu eventjes hier afsluiten. Ronald, we komen zo meteen komen we bij jou om eventjes te kijken.
1: Prima.
0: En we komen even een paar vragen stellen. En dan gaan we richting het optreden van jullie.
2: Ja, oké.
0: Helemaal goed.
2: Gaan we doen.

0: Michael Jackson samen met Paul McCartney, CCC, hoor je hier op Haarlem 105. De mannen van de Enrons, die zitten hier bij mij nog steeds in de studio. Zitten jullie nog lekker, jongens?
1: Heerlijk.
0: Ja, het is een goede stoel, hè, dit?
1: Ja, fijn, hoor.
0: Hey, we zijn net, ik heb net Bernard eventjes lekker aan de tand gevoeld. Ja. Ronald, jij bent nog niet aan de beurt geweest, dus dat gaan we even doen.
1: Moet ik bang worden?
0: Ja, nou, dat valt ook weer mee,
1: niet.
0: Hoor.
1: Nee.
0: Hey, Ronald, jij hebt echt van alles gespeeld. Jij hebt van harde rock tot bruiloften tot feestmuziek.
1: Ja, dat klopt.
0: Wanneer ben je daar een beetje mee begonnen?
1: Ja, ik ben eigenlijk op mijn 15e ongeveer begonnen. Eerst een beetje zingen. Mm-hmm. Er trad een hele leuke band op Koningsdag in het stadje Vianen, waar ik vandaan kwam. En ik kwam daar langs en ik kende die jongens een beetje. En die vroegen van, hey Ronald, kom eens Saturday Night meezingen van Herman Brood.
0: Ja.
1: En toen deed ik dat leuk. En toen vroegen ze, wil jij onze zanger worden? Dus toen ben ik hun zanger geworden. Heb de gitaar van mijn broer gepikt. Was een rechtshandige gitaar, terwijl ik linkshandig ben.
0: Oeh, die is moeilijk.
1: En dat was in het begin even wennen. Maar inmiddels wil ik niet anders meer. Dus ik ben gitaar gaan spelen, zingen en ja, zo is dat gaan rollen. Op een gegeven moment kwam ik in Amsterdam te wonen. Hebben we een beetje TC Matic-achtig, Living Color-achtige band opgericht. Maar onze bassist was niet zo heel goed. En toen, ja. Ik vond mezelf als zanger niet zo heel goed. Op dat moment vind ik achteraf wel een beetje spijt van. Maar toen dacht ik, dan ga ik bassen. En toen hebben we een hele goede zanger. Dat was wel echt een goede zanger, was leuk. En toen zijn we poprock, puntige rock gaan maken. En later, omdat we zo weinig publiek trokken, dachten we, weet je wat we doen? We gaan feestmuziek maken, maar dan wel echt hard.
0: En
1: er was wel echt publiek vraag naar. Het was in de jaren 90, toen speelden we donderdag, vrijdag en zaterdagavond gewoon. En dan verdien je er ook wel wat geld mee.
0: Ja, ja. Precies. Maar ja. Het was dus geen Marcus Schuitmaker, Engelbewaarder?
1: Nee.
0: Of wel, maar dan een harde cover.
1: Ja, we speelden toen de tijd waren het al hele oude covers van De Clown van Ben Kramer, Het Kleine Café in de Haven, Mexico van de zangeres zonder naam. Mm-hmm. Het waren toen al oude hits. En die coverden we gewoon.
0: Ja, ja.
1: Ook buitenlandse nummers, Engelstalig, Duitsstalig, Doe. Dat soort nummers. Maar als je het maar lekker pittig uitvoert, dan...
0: Vindt iedereen het leuk?
1: Ja, we traden overal op, hoor. Van hardrockcafés tot zorgcentra. Dus als we een hardrockcafé speelden, dan speelden we het ook hard. En dan trad je op een zondagmiddag ineens op voor oude mensen. En dan speelde je gewoon die liedjes.
0: Nog harder.
1: Ja, het moest wel, want die mensen hoorden niet. Allemaal doof. Ja, ja, dat heb je dan, hè.
0: Ja. Wat is je leukste herinnering aan die tijd?
1: Nou, wel een... dat was in Vught. Speelden we 2 dagen lang... met carnaval. Mm-hmm. En dat was wel echt gaaf, ja. Maar ook wel heel apart, want we traden op een podium met hooibalen. Maar alle instrumenten en versterkers zaten allemaal vol met hooi, want ze gingen daarmee gooien. En met bier en noem het allemaal maar op. Dus ik stond een beetje met een dubbel gevoel van, oh, mijn spullen gaan kapot, weet je. Maar het was wel feesten 2 dagen lang, mm-hmm. Ja.
0: Ja, ja, ja. Doe je dat soms nog wel eens, even een beetje lekker rocken?
1: Nee, ik heb helaas best wel een probleem met mijn gehoor ook.
0: Oh.
1: Dus ik speel niet te hard meer, alleen akoestisch eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En dat bevalt me eigenlijk prima.
0: Ja, komt door die oudjes, hè? Heb je te hard gespeeld.
1: Ja, en ik stond overdag in de gymzaal met gillende kinderen.
0: Oh,
1: en dan s'avonds met de muziek.
0: Dan ga je snel, hè?
1: Dan ga je hard achteruit, hè?
0: Ja. Jullie zijn de Enrons natuurlijk nu met z'n tweeën. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
2: Ken je die app Boof? Dat is een lokale buurt-app. Waar je gewoon eigenlijk contact maakt met mensen uit de buurt. Om ideeën of om klusjes te doen. Of mensen die boodschappen voor je gaan doen. Dus ik heb een advertentie gedaan. Ik wil iemand vinden die akoestisch muziek wil maken. En dan ik heb ik heel wat mensen gesproken. En dan had een beetje opgegeven. Dan kwam Ronald. Ben je nog steeds op zoek naar iemand? Ja, ik ben nog steeds op zoek. Toen was het heel snel. Echt het idee heb van ja. Binnen 2 weken hadden we het eerste nummer geschreven. Dat was echt een klik. Dat ging echt heel goed.
1: Maar we stonden het eerste jaar, zeg maar in 2018, traden we op voor de popscene ook, hè. Maar toen hadden we nog maar een half uurtje repertoire gluren bij de buren.
0: Ja,
1: we hadden echt nog maar een half uur repertoire.
0: Ja.
1: Maar inmiddels schrappen we heel veel. We hebben niet alles meer paraat. Maar bijvoorbeeld vorig weekend speelden we wel 2 keer een uur. live. Dat hebben we, dat kunnen we wel. Maar we hebben wel 4 uur repertoire. En er ligt ook nog 8 uur op de plank, weet je wel. Ja. Dus we zijn eigenlijk in dit leven zijn we nooit klaar.
0: Nee.
1: Nee, wij kunnen oneindig door blijven componeren. En dat is een heel leuk proces trouwens, want we schrijven heel graag. En Bernard is ook geluidstechnicus, dus die kan het ook best wel goed opnemen. Dat is wel heel leuk. Dus we hebben ook onze Spotify-account en alle nummers die we opnemen zetten we daarop. Dus we zien in die 10 jaar dat we bij elkaar zijn, zien we het ook echt wel ontwikkelen en doorgroeien. Dat is wel leuk om te merken, ja.
0: Je vertelde over repertoire, dat je veel hebt. Wat gaan we zo meteen horen in de bandruimte?
1: We gaan optreden, ja. We proberen ons gezicht te laten zien en we hebben gewoon meerdere kanten. Ik hoorde net al iemand zeggen Simon & Garfunkel. Mm-hmm. En dat zit er wel in. Onze stijl wordt ook vaak indie pop of indie folk genoemd vanwege de introspectieve teksten. Het gaat vaak wel over dingen waar je mee rond kan lopen of die je ziet. Ik vertelde net al over een liedje bijvoorbeeld over... Ik zag op tv 2 meisjes op een brug. Midden in de oorlog, de bommen vielen en zij waren een drankje aan het drinken. Ja. En dat is een heel pakkend beeld. En dan schrijf je al een liedje over één zo'n beeld. Maar het is best wel gevarieerd en ik hoop dat dat tot uiting komt in het optreden ook.
0: Nou, ik zou zeggen... Ja. Of wou je nog wat zeggen, Bernard?
2: Nee. Ik wou gewoon meer van... jij zei powerpop. En het laatste nummer die we gaan spelen, dat is een beetje de reden waarom we het eigenlijk een soort powerpop noemen. Het is, ik zeg altijd unplugged and dangerous. Hè, omdat we gewoon alleen maar akoestische gitaren hebben. Ik wil niet zeggen dat onze teksten niet nergens over gaan. Nee. Dat is wel een beetje een... dat is wel een beetje pit in dat nummer. Dus dat ga je ook horen.
0: Nou man, ik zou zeggen, ga jullie lekker klaarmaken. Pak nog even wat drinken en dan gaan we jullie zometeen horen op de ether.
2: Oké,
0: tot zo.
2: Tot zo.
0: Gooi ik er nu nog even een feestnummer doorheen.
2: Ja.

0: Marco Schuitmaker met Engelbewaarder hier op Haarlem 105. Ondertussen staan de mannen van de Enrons al klaar in onze bandruimte. Ik zou zeggen, succes. The stage is yours.
1: Oké, dankjewel. We gaan een korte set spelen, 5 liedjes. Verschillende thema's, verschillende energie. We beginnen met een liedje, gaat over ouder worden. Ik bedacht me net dat de Beatles hebben ook een liedje, When I'm 64. Ons liedje heet I'm the Man.

0: I'm the man, heette die.
1: Oké, het volgende nummer gaat over een beetje waar ik over net over had. Dat toen ik jong was, heb ik een aandoening. Dat zorgde ervoor dat ik niet ging groeien. En op een gegeven moment word je anders dan anders. En als je niet oppast, dan kun je jezelf eigenlijk gaan haten. Dit nummer heet Hater Boy. Het gaat over dat gevoel.

0: All right. Heel veel liefdesliedjes gaan over het jonge, prille liefde. Heftige gevoelens die daarmee gepaard gaan. Maar het volgende nummer gaat over hoe het is om heel lang bij iemand te horen. Ik draag het op aan mijn vrouw, die hopelijk kijkt. We zijn net sinds een paar weken 20 jaar getrouwd. Dus het nummer heet Coming Home.
1: 1, 2, 3, 4.

laten van je kinderen. Vooraf draag ik een klein stukje van gedicht van W.B. Yeats. The Stolen Child. Het gaat over dat gevoel van dat je eigenlijk je kinderen, eeuwige kinderen, wil laten blijven. Terwijl je weet dat je ze los moet laten. Rocky Highland of Sloothwood in the lake, and lies a leafy island where flapping herons wake, drowsy water rats, there we've hid our fairy vats.

Oké, we doen er nog één. Het is al een heel oud lied, maar het is ook heel toepasselijk op de huidige tijd. Het lijkt met iedereen fantastisch te gaan op de social media. Niemand heeft problemen, iedereen is te gek bezig. Alleen maar roze geur en maanschijn. Maar ik denk dat ook in ieder mens een donkere kant schuilt. De onzichtbare man in iedereen. Hetgene wat je niet aan de wereld wil vertellen. Waar je niet mee te koop loopt. Maar wat je wel met je meedraagt. Het liedje heet Invisible Man.

0: Prachtig, prachtig. Ik zou zeggen, blijf daar even lekker staan. Dan kunnen we nog eventjes een klein praatje doen. Mannen, hoe was het?
1: Ja, apart. Ik krijg een soort gevoel van Nirvana Unplugged in New York. Maar dan zonder publiek. Gewoon heel warm eigenlijk. Ja, ja. Een warm gevoel. Ja? Maar ja, we zien natuurlijk de studiomensen, cameraman en DJ. Ja. En that's it. Dat is wel apart.
0: Ja, is eigenlijk volgende keer gewoon even extra...
2: De camera, want ik zie en de camera en ik kan ook de beelden ook daar net achter.
0: Volgende keer zorgen we voor een gordijntje voor je, Bernard.
2: Ik ben aan het filmen, dus ik moet me recht aankijken.
0: Hey, mannen. Zijn er nog dingen die jullie gaan doen in de aankomende tijd? Nog even snel,
1: nou,
0: even kort.
1: We zijn altijd met dingen bezig. Een paar leuke dingen. We hebben een liedje heet Music. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een beetje een Cure-achtig liedje. Alleen we hebben daar een dance-nummer van gemaakt. En dat staat op punt van uitkomen. Komt op Spotify. Totaal atypisch voor wat we doen. Maar we zijn zelf, krijgen we daar een hele brede glimlach van. Het is wel lachen.
0: Ja, ja, ja.
1: En we zijn met 3 piano-songs bezig. Mm-hmm. Met een pianist die speelt normaal free jazz, improvisatie jazz. En die willen wij eens gewoon dwingen om binnen het harnas van een heel simpel popliedje piano te gaan spelen.
0: Ja.
1: En dat gaan we ook opnemen. En,
2: in 25 juli of zo zitten we in?
1: 25 juli spelen we Nieuwkoop. We hebben nu een korte pauze. Ik ga op vakantie en Bernard gaat natuurlijk op vakantie. Ons eerste optreden is in Nieuwkoop, 25 juli. En daarna komen nog wel een paar optredens aan.
0: Ja. Ja.
1: Het najaar wil ik er optreden.
0: Helemaal goed. Als een luisteraar nu denkt, dit wil ik vaker horen, waar kunnen jullie dan gevonden worden nog?
2: TheEnrons.com.
1: Ja, en Spotify,
2: en
1: natuurlijk.
0: Ja, ik wou net zeggen, ja, Spotify is het grootste. En dat. Helemaal goed, mannen. Dank jullie wel voor dit optreden. En een hele fijne avond verder.
2: Ja, fijne avond. Doei.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Michiel van der Velden.

0: Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
0: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Remco Lanting.
3: Een hele goede avond. Tot 11 uur de lekkerste soul, funk en disco.

Goedenavond, Remco op je radio. Donderdagavond, Disco Trainavond. Toepasselijke platen om je af te trappen wat mij betreft. Blame It on the Boogie van de Jacksons. En zojuist Chaz Jankel en Glad to Know You hier op 105.

is het soul, funk en disco wat de klok slaat op dit station 105, 89.9 FM, DAB Plus en onze apps. Mag je verzoekjes hebben, app mij op 0605 105 38. We gaan verder met heerlijke muziek wat mij betreft. Zometeen de BB&Q Band, Dreamer. En in het kader van De Kracht Zit Hem In De Herhaling, nu Living Joy.

BB&Q Band, Brooklyn, Bronx and Queens en Dreamer hier op 105 tijdens de Disco Train. Ik kijk naar rechts, we gaan richting de klok van 9:30. En dan is het kader van Wij van de Zee Eend. Tijd voor Remco's Disco Classic. Maar eerst nog een hele fijne The Sound of Success Band en Borrowed Love.

SOS Band op 105. En Borrowed Love. Ik weet niet of ze over prostituees zingen. Misschien is dat wel een slecht gedacht. Fijne plaat is het wel, geproduceerd door Jimmy Jam, Terry Lewis. Die in de jaren 80 mega succesvol waren. Met later ook Change, Janet Jackson. En wie nog meer zei het. De tijd, even voor 9:30. We zijn niet vroeger dan normaal. Maar dat mag de pret niet drukken. Remco's Disco Classic Time. Iets minder mainstream, maar daarom niet minder lekker. Integendeel zelfs. Het gaat hier om de befaamde 12-inch, de maxi-single uit het zogeheten importcircuit. En mocht je dat niet horen, oorspronkelijk uit Amsterdam. En destijds als tiener, puber en later ook, was ik te vinden bij Atalos, Boeddhisk, Rhythm Import. Dat waren de zaken in Amsterdam Centrum, waar je de places to be, waar je 12-inches kon scoren, zogezegd. Deze week is het de beurt aan een dame, Angela Beauville, met Is This a Dream? De Remco's Disco Classic van deze week.

Brooklyn, Amerika, afkomstige Angela Beauville hier op 105 tijdens de Disco Train. Remco's Disco Classic van deze week. Is This a Dream? Knijp in je arm, dat is het niet hoor. En check anders Visual Radio. Het is allemaal echt hier wat je ziet en wat je hoort. En dan gaan we door met een verzoekje. En wat voor een. Van een man met wat mij betreft de mooiste stem uit Sparendam en verder buiten. En ik citeer... Voor zijn oude zuster Sheila. En de titel verwijst wellicht naar mooie dingen uit het verleden en het heden. Here is Chic and Good Times.

Dit keer niet Asus, maar Chic, die aan de basis stond van Rapper's Delights, van Sugar Hill Gang. Die onvervalste baslijn, heerlijk, tenminste als je ervan houdt en als je naar dit programma luistert. Ga ik daar gemakshalve van uit. Je luistert naar de Disco Training hier op 105. Tot 11 uur ben ik bij je met de lekkerste soul, funk, disco en R&B. En zometeen wordt het tijd voor klokkenspel. En dan niet op de manier waarvan je denkt, maar muzikaal gezien. Blijf lekker hangen.

Dit is wat ik bedoelde met het klokkenspel. De Big Ben in Londen, Marcia Raven en Catch Me. En dat was een verzoekje van Eran uit Amsterdam. En de Big Ben versie vroeg hij aan van Marcia Raven en Catch Me. En die hoorde je zojuist. Goede smaak, hij heeft er kijk op. Maar het is ook niet zo vreemd als je opticien bent. Je luistert naar de Disco Training hier op 105.89.9 FM, DAB Plus en onze app. En van de Big Ben is het een klein stapje naar St. Mark. Destijds de alarmschijf op Radio Veronica. 19 oktober 1984. Waarom weet ik dat zo goed? Ik was destijds samen met mijn grote broer op bezoek bij de heren Curry en Van Inkel. Mijn muzikale radiohelden van weleer. En dan was dit de alarmschijf Sheila E.

0: Sheila E. Sheila Escovedo. En als ik me niet vergis, staat zij van de zomer op North Sea Jazz in Rotterdam. The Belle of St. Mark. En tot de klok van 10 uur gaan we luisteren naar niemand minder dan Rick James, Slick Rick James en Glow. Tot zo!
1: Dit is 105, de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Daar luister je naar. Nog één uurtje Disco Train Nationaal van 10 uur. Dus blijf lekker luisteren op deze zender 89.9 FM, DAB+ en onze apps.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogen.

0: weekend beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Remco Lanting.
2: Nog een uurtje soul, funk en disco.
3: You don't like it?

Nou, ik hoop nergens naartoe. Gewoon lekker blijven luisteren. Welkom bij het tweede uur van de Disco Train. Tot 11 uur ben ik bij je met de lekkerste soul, funk, disco en R&B. Om 10:30 doen we de Funky Live. Zometeen een blokje Stock, Aitken en Waterman. Maar eerst de confessie van Sydney Youngblood hier op 105. If Only I Could. Met aansluitend Race die aan de basis lag. Van If Only I Could met Break for Love. Welkom bij de Disco Train.

niks is zeker in het leven. Maar daar dacht Donnie zo weer anders over. This time I know it's for real. Op Haarlem 105 tijdens de Disco Train. We gaan richting de klok van 10:30. En dan is het Funky Lifetime. Maar nu een blokje Stok, Aitken en Waterman. En wie kan er in dat trio niet ontbreken? De man die u een heel groot heeft gemaakt en ook heel rijk. Niemand minder dan Rick Astley. Never gonna give you up. 105.

0: Volgens mij heeft hij inmiddels de 1 miljard streams aangetikt. Rick Astley, bijna 40 jaar oud, maar tijdloos wat mij betreft. En er zijn twee collega's, Rob en Bob. Dat klinkt als een komisch duo. Beide heren presenteren vandaag de dag. En die worden heel gelukkig van Stock Aitken en Waterman Producties. En de aankomende helemaal Mel en Kim met Respectable.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

bijna half elf. De disco train is een klein beetje windje mee. En dat betekent Funky Lifetime. En wat had het dan in Funky Lifetime? Het woord zegt het al. We eren een band of artiest die zijn of haar sporen heeft verdiend in de muziekindustrie. Door een live track van hem, haar of hun te draaien. Vanavond de beurt aan een band die we kennen van hits als Best Love, Car Wash, Is It Love You're After, Love Don't Live Here Anymore. En niet te vergeten, de favoriet van Rob Jonker, RR Express. Nou, een goed luisteraar die weet wel over wie we het hebben. Rolls Royce, vooral de funkband uit Amerika, die heel groot waren in de jaren 70 en jaren 80. Vanavond een track, iets minder bekend. Ik vind het fantastisch, ik hoop jij ook. Laat het me weten op 06 105 105 38. De Funky Live van deze week, Magic Touch, Rolls Royce.

De Funky Live van deze week. Fantastische band. Dan zeg ik het zelf. Rolls Royce hier op 105 tijdens de Disco Train. En

destijds niet onverdienstelijk gecoverd door Whitney Houston. Maar wat mij betreft niks beter dan het origineel Chaka Khan hier op 105 tijdens de Disco Train. En I'm Every Woman.

Leslie Sebastian Charles. In de volksmond beter bekend onder zijn artiestennaam Billy Ocean en Are You Ready? En om Robbie Williams te spreken, wat hij ooit riep in een interview of bij een plaatopname. I'm born ready. En ik hoop dat het ook geldt voor jou aan de andere kant van de antenne. Nog 20 minuten de lekkerste soul, funk en disco.

Het echtpaar Nicholas Ashford en Valerie Simpson, waarvan eerst genoemde al 15 jaar niet meer onder ons, is helaas. Mooie muziek maakten ze wel. Hun grootste hit was natuurlijk Solid. Maar ze hebben heel veel mooie dingen zelf gemaakt en ook voor anderen geproduceerd en geschreven. Dus ik zou zeggen, onthoud deze naam. Valerie Simpson en Nicholas Ashford hier op 105 tijdens de Disco Frame. And it seems to hang on. 105.

La Ros, Diana Ross brengt ons in het laatste kwartier van de Disco Train. Love Hangover. Nou, dat kan je beter hebben dan een eentje van de liefde dan van de drank. Vraag maar aan de jarige collega Jay. Die vanavond de honneurs waarnam tijdens 105 sessions. Je luistert naar de Disco Train. Nog wat ik zeg, nog 13 minuten. De lekkerste soul, funk, disco en R&B. En zometeen de Commodores, maar nu eerst People's Choice. And Do It Anyway You Wanna.

People's Choice hier op 105. En hun vrijbrief. Do it any way you wanna. En gezien het jaartal waarin deze plaat uitkwam, 1975, kon het allemaal nog gewoon. Hè. Nog twee, misschien wel drie platen te gaan. En dan is de Disco Train weer voor mij voor deze week. Deze week is bassist en medeoprichter van de Commodores overleden, Ronald Lapreed. En een kleine muzikale ode aan deze veelzijdige bassist. De Commodores, wat ik al zei. Here is Brick House.

De Commodores, Brag House. En daarmee aangekomen bij de laatste plaat van vanavond. En dat is een lekker lange Shalimar, A Night To Remember. Ik hoop dat dat het geval is bij jou als luisteraar. Bij mij was het zeker zo. Mijn naam is Remco Lanting. Bedankt voor het luisteren. Morgen om 7 uur zijn we weer live met Vandaag de Dag. Gepresenteerd door Rob Jonker en de afzwaaiende Robert de Blok. Ik ben er volgende week weer bij Leven en Welnemen. Dit was de Disco Train van 4 juni 2026. En Shalimar brengt ons binnen bij station 105.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was

0: identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast

0: toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat